0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Vannacht eerst droog. Daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister met een flitser op de A2 richting Den Bosch bij Velddriel. Opgepast daar bij 108,8. Dan de A2 richting Weert bij L. Opgepast daar bij 205,9. Dan de A9 richting Haarlem bij Bad Hoeverdorp 31,4. De A9 richting Amstelveen bij Vijfhuizen 41,4. Dan de A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75,0. De A15 Deel-Gorkum bij Herwijnen 109,0. En ook op dezelfde weg richting Gorkum bij Vuren 103,6. Dan de A15 van Gorkum richting Rotterdam bij Ridderkerk 71,9. En bij Alblasserdam bij 74,8. Dan de A16 richting de Belgische grens bij Breda 67,1. Dan de A28 richting Amersfoort bij Hulshorst 59,5. Dan de A50 richting Zwolle bij Beemte Broekland 213,3. De A67 richting Eindhoven bij Eersel 5,9. De A73 richting Venray bij Venlo 48,5. En de A79 richting Heerlen bij Valkenburg 8,2.
1: 538. Vanaf 9 uur.
0: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90s en zero's top 538.
3: Zometeen Avril Lavigne ook nauw horen. Komt eraan. Wanneer is Justa en Jack Stel. Dit is Turn the Lights Off. Radio.

538. Je hoorde het nieuwste On My Soul. Ik knie al vanuit hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat zo op deze nachtdienst. Het goede nieuws is, we gaan in ieder geval richting het weekend, want het is inmiddels vrijdag geworden. En nog beter nieuws, de 538-playlist staat op standje Polonaise vannacht, met zometeen muziek van Cat's Eye, ook Calvin Harris komt eraan, en Now Horan, die echt ontzettend bang is voor iets waar, nou ja, ik denk jij en ik totaal niet bang voor zijn. Wat het is, hoor je zometeen op 538. Eerst Avril Lavigne. Dit is Complicated.

De nieuws van Bakermat bij 538. Je hoorde I Love Life. Hey, waar ben jij nou echt bang voor? Grote kans dat je nu het antwoord spinnen geeft. 73% van de Nederlanders geeft namelijk aan bang te zijn voor spinnen. Manda Horan, die nu op 538 dat hoorde, die is niet bang voor spinnen. Ook niet bang voor slangen, staat op plek nummer 2. Niet bang voor kleine ruimtes, claustrofobie, weet je wel. Ook niet bang in het donker, nee. Nou, Horan is bang voor duiven. Ja, die zul je nooit op de Dam in Amsterdam zien komen, denk ik. Je hoort er nu bij 538, dit is This Town.

0: hoefde daar de vliegtuigen een beetje goed voor te kunnen bereiden. En verder de app stroomt ook vol verder met onder andere dit audio-appje van Marcel.
1: Lekker hoor, bij de weekend!
0: Hatsa, en ook Mike die stuurde wat.
2: Bij mijn weekend! Wow.
0: Lekker zeg, volgens richting het weekend met de beste muziek. Onderweg voor je een heerlijke classic van Thrillers Down. Ook TLC komt eraan. En dit is Calvin Harris en Jesse in de 5 die nacht. Dit is het heerlijke Satisfied.

538 met Three Doors Down. Je hoorde Here Without You. 538. Een heerlijke plaat uit volgens mij de 90's. Nee, uit de Zero's trouwens. En over de 90's en de Zero's gesproken. Het is zometeen weer tijd om weer terug te blikken op die tijd. De tijd dat je moest huilen als je Tamagotchi vergat eten te voeren. Ja, ik kom zelf uit 2001, dus dat heb ik nooit meegemaakt. Maar ik heb wel eens verhalen gehoord van mijn moeder. Is een keer 3 dagen niet naar school geweest, omdat haar Tamagotchi dood was gegaan. Ja, ik moet heel hard omlachen, maar heel snel natuurlijk ook. Maar goed, dus zometeen vanaf 9 uur gaan we verder met de 538 90's en Zero's top 538. Oftewel de beste 538 platen ooit gemaakt uit de 90's naar de Zero's. En het is vandaag de grande finale dag. Vlak voor 6 uur weet je wie er vandoor gaat met de nummer 1 in de 538 Zero's en 90's top 538. Dat allemaal zometeen vanaf 9 uur. Eerst Cameron Whitcomb, TLC, de nieuwste Kygo. En dit is Taylor Swift.

Jouw hit, jouw 5 jaar met Cameron Indcom. Je hoorde Kingdom of Fear. Daarvoor nog Taylor Swift, die ooit een kat heeft gestolen. Ken je dat verhaal? Taylor Swift, enorme kattenfan. En die was op een gegeven moment voor een videoclip. Waren ze op zoek naar wat katten. Nou, dus zij had uiteindelijk die videoclip gemaakt. Die kat geaaid, weet ik het allemaal wat. Toen dacht ze, nou, deze kat is eigenlijk best leuk. Zouden ze doorhebben als ik van de 10 katten die ik heb gebruikt... eentje niet teruggeef? Nou, die heeft ze niet teruggegeven. Inderdaad, ze hebben de kat ook niet gemist. Vind ik ergens ook heel snel voor de kat, word je niet gemist. Maar Taylor Swift heeft er een huisgenootje bij. Je hoorde er net, bij 538.

programma 538. Je hoorde Flames. Hey, zometeen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere Adam Lambert voor je klaarstaan. Jennifer Lopez, de favorite van Douwe Bob. Dus dat belooft echt een hele goede dag te worden. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met om 9 uur de 538 90's en Zero's top 538. Oftewel de beste 538 nummers ooit gemaakt uit de 90's en uit de Zero's. De grote finale dag vandaag. Vlak voor 6 uur weet je vanavond wie er op nummer 1 staat. Ik wens je fijne nacht en natuurlijk alvast een fijn weekend. Dit is Somber.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijk ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratem in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. Vanaf 9 uur.
0: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90's en zero's top 538.
3: Radio 538. Big lift.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur. De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90's en zero's top 538.

0: turn to dust. All that I adore.
1: 538 Nieuws.
2: 5 uur.
3: Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø/Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: 538. Vanaf 9 uur.
1: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
2: De 90's en zero's top.

Shoes in Texas bij 538. Goedemorgen. Oh, lekker hoor, hé. Vrijdagochtend, bijna weekend, even na 5 uur op weg naar een dag die eerst wat regenachtig is. Later is er vanuit het westen wat meer zon. 19 tot 21 graden is het vandaag. Je bent op weg naar een kakelverse editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En vandaag om 9:45 weer Peter Heerschop. Even bellen met Peter, wordt heel eventjes op vakkundige wijze de week doorgenomen. Dat allemaal zometeen in de ochtendshow. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Ja, er was wat consternatie. Er was een probleem. In het pand van 538. Oké, wat er aan de hand was, hoor je over 6 minuten. Naar Nico en Vince en Am I Wrong bij 538.

0: Alexa, Faithless New Religion bij 538. Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Op weg naar een nieuwe ronde van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren.
1: Vanochtend hier bij ons in de ochtendshow. Te gast de mannen van Direct.
2: Nou, als het doorgaat.
1: Ja, nou dat is een beetje een ding. Die hebben nogal wat apparatuur bij zich. Tenminste, als Direct komt staat er hier altijd een gigantische vrachtwagen voor de deur.
2: Ja.
1: En dan kunnen ze hier keurig netjes al die spullen met de lift naar boven brengen. Want wij zitten met onze studio op de eerste verdieping.
2: Ja.
1: Maar de lift hier is kapot.
2: Oh,
1: ja. Ja.
2: Vannacht kapot gegaan of zo?
1: Nou, nee, die schijnt al heel lang kapot te zijn geweest. En ze hadden het idee, ze zouden hem, dacht ik, gisteren herstellen. Maar de monteur die is geweest, die kwam er niet uit.
2: Dat was Huub Stapel. Ja. Ja. Maar die moest ook even bellen met 1960. Van, ja. wij zitten in de 90's en de Zero's, maar die lift zit in de
3: 60's. Ik ga er maar niet in.
2: Onze lift is echt eng.
1: Ja, het is een enge lift.
3: Ja, het is een
2: maar
3: lift.
2: Ik heb in een flat gewoond en als daar de lift kapot was, was er binnen 1,5 uur altijd wel de monteur. Ja. En als er echt, laten we zeggen, een onderdeel niet was, dan moest je een dag wachten of 2 dagen. Ja. Maar dan was het altijd wel opgelost. Maar jij zegt...
1: Daar is 1,5 maand is hij kapot. Maar er is zoveel apparatuur mee met de mannen dat we moeten uitwijken naar een andere live studio.
2: Gaat hij niet naar beneden?
1: Ik heb geen idee wat er met de hand is. Ik heb alleen doorgekregen. Hij
2: zit er niet iemand meer in al?
1: Nou, ja, dat zou ook best kunnen.
2: Dat Miss Montreal dan nog een keer in dat geval zou zeggen.
1: Ik druk ze even op. Misschien dat we toch eens moeten kijken. Maar,
2: of een artiest vermissen. Ja, want het is de artiestenlicht.
3: Maar is geen lolletje hoor, om vast te zitten.
1: Oh, verschrikkelijk.
2: Heb je dat wel eens gehad?
3: Ja, heb ik vroeger als kind wel eens gehad.
2: Ja?
3: Ja. Ja, dat vond ik verschrikkelijk.
2: Maar had je wel een knop ingeduwd? Ik vind jou namelijk ook wel echt een beetje...
3: Nee, ja, dan ga je aan die deuren. Ik heb aan die deuren zitten rukken. Nou, maakt alleen maar erger natuurlijk.
2: Maar hoe ben je
3: ik heb daar denk ik wel 1,5 uur vastgezeten.
2: Nee.
3: Ja, het is echt heel naar, heel eng. En zeker als kind.
1: Ik vind tenminste ook vast in de lift, dat is mijn grootste angst.
2: Maar hoe ben je er? Heb je uiteindelijk...
3: Uiteindelijk heeft zo'n mannetje, dat was dan in een hotel, heeft mij dan eruit gehaald. Heeft die deuren kunnen openen. Maar
2: had je wel verbinding met iemand? Want je duwt dat op zo'n knopje.
3: Ja, op zo'n knop.
2: Dan...
3: Nou ja, dus uiteindelijk. Maar dat duurde heel lang. Ik vond het echt verschrikkelijk.
1: Ja, snap ik wel, ja. Maar het is, want je hebt ook zo'n alarmknop.
3: Ja.
1: Maar daar werd niet op gereageerd.
3: Ja, dat duurde heel lang.
1: Oh.
2: Dus zat je alleen in de lift?
3: Ja.
2: Oh.
3: Ja, dat is eng hoor.
1: Ja, dat snap ik.
4: Wat stel dat je moet plassen, wat moet je dan doen?
2: Nou ja, ik zou gewoon op een gegeven moment...
3: Ja, maar van de angst kun je dan even niet plassen. Oh, maar goed, als ik daar een dag... Nou, dan natuurlijk wel.
1: Ja.
3: Nou ja, er zijn mensen die zitten uren in de lift.
2: Serieus?
3: Ja, dat gebeurt wel eens, toch?
1: Toen die live-uitzending van de Eclipse een paar weken geleden bij de NOS... Die mannen die gingen een uitzending maken hier in de toren van Hilversum.
2: En in de zendmast.
1: In de zendmast. Zit een hele oude lift zit daarin.
2: Ja.
1: En die zijn, dat hebben ze gefilmd ook, die zijn op weg voor de repetitie... zijn ze vast komen te zitten.
4: Nee joh.
1: Ja, maar dan weet je dus niet waar je zit. Of je nog op de tweede verdieping bent.
2: Of op
1: de,
2: 34 al.
1: Nee, dat is geen idee. En hoe makkelijk ze eruit konden komen. Dus die hebben daar geloof ik wel iets van een uurtje ingezeten of zo.
4: En die Eclipse gemist.
1: Ja. Nee, maar als je dat alleen al ziet, je krijgt het er helemaal benauwd van.
3: Ja, je krijgt heel benauwd.
1: Oh, verschrikkelijk.
3: Maar goed.
1: Maar de mannen van Direct dus vandaag bij ons te gast. Ik hoop met een andere lift dus naar een andere studio ook. Iets verderop in het pand. Dus het zal er misschien voor de mensen die meekijken iets anders uitzien. Maar ze komen wel vanochtend gezellig bij ons spelen. En ja, dat is altijd leuk als je de beste band van Nederland in de radioshow kan hebben. Dus verderop hier vanochtend Direct Live. She just

0: Somebody New bij 538. Goedemorgen deze vrijdagmorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ja, daar ben ik altijd even benieuwd naar. En de app van 538, dat is de plek waar je het aan me doorgeeft. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon even ingedrukt. Dan kun je dus even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Marcel.
1: Ja, goedemorgen. Weer lekker op tijd. Het petje uit richting Antwerpen. En voor de laatste keer met deze oude jongen onder mijn pillen. Want vanaf morgen hebben we weer een nieuwe. Na 23 jaar trouwe dienst.
0: Och.
1: Dankjewel, jongen. Op naar Antwerpen.
0: Hey, nou dat lijkt me, dat is toch een beetje een emotioneel moment, kan ik me voorstellen. Dat je na zoveel jaren afscheid moet nemen van je vrachtwagen. Sterkte en een mooie dag vandaag. Jurjen.
2: Ja, goedemorgen. Weer lekker begonnen met koeien voeren. Samen we met Alissa, Gelaf, Sander en me, myself. Werk ze.
0: Lekker, Jurjen. Ja, jij ook werk ze. En dit is leuk. Floris.
3: Oh, hey.
0: Ja, hier, ja, Florissen, dat zijn mensen van weinig woorden, hè? Dat merk je dan. Ashley.
4: Goedemorgen, onderweg naar Brussel. Hey.
0: Hey, ook al naar België. En Patrick.
5: Goedemorgen, Floris. Weer lekker onderweg naar België. Fijne uitzending.
0: Nou ja, zeg. Allemaal, we moeten allemaal met z'n allen naar België. Misschien wel even bellen dat ze voorbereid zijn daar in België. Dat er een hele horde Nederlanders aankomt. Eike, kom ook nog binnen.
6: Goedemorgen, Floris. Aan jou en aan alle luisteraars natuurlijk een hele mooie dag gewenst. En wij vragen ons eigenlijk af, wanneer is er weer eens tijd voor zo'n lekker beukende dansplaat?
0: Ja, het is natuurlijk een beetje de vraag hoe je een dansplaat zou definiëren. Maar ja, hier kun je ook lekker op dansen. Goedemorgen, op weg naar de ochtendshow met Ricky Martin. Live in La Vida.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die bij 538. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe ochtendshow, waar je ook weer kans maakt op een mooi geldbedrag trouwens. Hè. 8:15, begin de dag met een mooi bedrag, maximaal €538 te winnen. Dat allemaal zometeen in de ochtendshow die vanaf 6:00 weer begint. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren.
1: Wij hadden het al aangekondigd vanochtend bij ons te gast en ze zijn er. Dat is hartstikke leuk, de mannen van Direct! Yeah, yeah. Goedemorgen mannen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, hallo, hallo. Ja, op afstand.
2: Ja, toch ook fijn.
1: Ja, dat voelt een beetje gek, maar ze staan op een andere plaats bij ons in het pand. Omdat de studio hier tegenover, die is niet bereikbaar, de lift is kapot.
3: Ja.
1: En nou is het niet zo dat de heren van Direct slechte been zijn, maar er gaat zo verschrikkelijk veel apparatuur mee.
2: Ja, dus daarom een extra shout-out naar onze crew die hier al super vroeg is en altijd die boel hier komt klaarzetten. Ja. Dus wij hoeven eigenlijk alleen maar... Ja, we krijgen nog net geen lui om hier zo. Dus onze jongens, dankjewel. Big shout-out naar onze crew. Ja, zeker.
1: Yeah. Maar hoe is het, mannen? Gaat alles goed?
2: Het meeste wel.
1: Ja.
2: Ik vind alles altijd zoveel. Ja, maar het meeste wel.
1: Het meeste gaat goed. Ja, dat is goed.
2: We hebben een hartstikke mooie festivalzomer gehad. En we hebben nu eigenlijk... deze week is onze laatste show. Onze festivalshow. Ja. En daarna zitten we eigenlijk volop in de voorbereiding... voor onze Ahoy-shows in november. Ja, daar kijken we heel erg naar uit.
1: Is alles al een beetje af? Of moeten jullie er nog aan beginnen?
2: Zo'n productie dat vergt wel wat tijd. Dus daar zijn
1: ik doe dat nooit, dus ik weet het niet. Hoe gaat dat?
2: Je wil natuurlijk... Kijk, we hebben net in de Kuip gespeeld. Daar heb je echt een enorme lul uit je broek getrokken. En dat sloeg helemaal nergens op. Dus wat moet je dan daarna doen? Je moet gewoon een beetje terug. En dat betekent niet... Ik bedoel, wij spelen natuurlijk altijd volle bak energie. En als het om spelen gaat, dan is het gewoon knallen. En we hebben... We hebben gewoon heel erg zitten brainen op... hoe kunnen we dit nu mooi vormgeven. Ja. We hebben natuurlijk nieuwe muziek gemaakt. En dat komt ook uit. En dat zullen we daar ook centraal hebben staan.
1: Ja.
2: Dus er is genoeg om naar uit te kijken. Zowel voor ons als voor de mensen die met ons begaan zijn.
1: 9 oktober komt het nieuwe album uit. Dat wordt persoonlijker dan ooit. En dit liedje staat er ook op. Die My Friend. Dat is eigenlijk een voorproefje van wat we kunnen gaan verwachten. En die gaan jullie nu ook live spelen.
2: En daar hebben we heel veel zin in.
1: Nou, en wij ook. Dus ik zou zeggen... Take it away, live bij ons in de ochtendshow. Direct.

0: Ja, dit is wel vrij indrukwekkend wat hier gebeurt. Ook als ik zie wat er in de app binnenkomt. Dat zijn alleen maar mensen die kippenvel deze kant op sturen.
1: Is het zo nu... koud buiten dan?
0: Nee, ja. Eén nota waren de tranen al. Wat een band. Niet normaal. Zo vroeg en dan zo klinken. Enzovoort, enzovoort. Dus een hoop veer bij jullie in de bibs.
2: Ja, het is mooi. Het is mooi. Het is een song. Het is een mooie oproep aan iemand die je lief hebt. En die je ziet waarvan die compleet vast zit. Die niet durft te springen. Die niet durft te falen. En daarmee dat je ziet dat iemand niet tot het leven komt.
0: Ja, ja.
2: En, dus ja, ik vind het mooi om te horen dat het binnenkomt bij mensen.
0: Het komt binnen, zeker. Dat is gelukt.

0: Session Ecuador bij 58. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Houden we het wel droog vandaag?
0: Nou, redelijk. Vanmorgen is er wel eerst wat regen, maar later vandaag vanuit het westen wat meer zon. Het is 19 tot 21 graden vandaag. Goedemorgen! Je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren.
2: Het is je misschien wel eens opgevallen. In veel liedjes worden landen of steden bezongen.
3: Ja.
2: En dat is voor grafisch ontwerper en kaartenliefhebber Frans van der Vleuten aanleiding geweest om een paar van deze liedjes letterlijk in kaart te brengen. Frans, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Laten we eerst even, want jij bent grafisch ontwerper, maar je bent ook echt een kaartenliefhebber. Waar is die liefde voor kaarten ontstaan?
4: Dat is eigenlijk vanwege mijn oom. Mijn oom die reisde vroeger heel veel voor zijn werk.
2: Ja.
4: En die kwam dan thuis bij mijn familie. En dan riep hij een land. En dan moest ik de hoofdstad roepen.
2: Ja.
4: En zo is het uiteindelijk ingestampt, eigenlijk moet ik zeggen.
2: Dus als jij ergens een kaart ziet hangen, dan is jouw aandacht meteen getrokken. Dan ga je toch even kijken waar die van is.
4: Ja, ga ik even kijken wat het is, wat erop staat, wat de fouten zijn. Hè? Ja,
2: want dat gebeurt ook, de fouten die je eruit haalt?
4: Ja, of fouten. Natuurlijk, zeker. Er zitten veel fouten in. Interessante dingetjes. Of hoe oud de kaart is. Altijd leuk.
2: Leuk. En een muziekliefhebber dan ook, denk ik. Want jij bedacht op een gegeven moment, ik ga eens muzikale kaarten maken. Oftewel, liedjes. En dan met name liedjes waarin plaatsnamen en landen voorkomen. Die ga ik in een kaart vertalen. Een landkaart.
4: Ja. En eigenlijk op fietsen van Skik is wel echt het voorbeeld bij uitstek, want die zingt gewoon. Hij zingt eigenlijk gewoon zijn hele traject, wat hij gefietst heeft.
2: Maar wat zingt hij dan?
4: Nou, hij begint in Drenthe,
2: ja.
4: bij Slien, precies. Ik weet niet precies het dorpje. En dan zingt hij over welke dijk en dat hij Duitsland inrijdt, het Buitenland. En dat hij nog even gaat kijken bij de Herendiek. En kijk, ik ben geen Drent, dus voor mij was het ook een beetje een verrassing.
2: Ja. Maar je hebt de landkaart erbij gepakt, je hebt de punten die hij bezinkt, heb je aangegeven. En dan krijg je dus de hele route waar het liedje over gaat.
4: Ja, exact, ja.
2: Wat grappig. En kan dat met andere platen ook dan?
4: Nou ja, kijk, dit is wel echt een uitzondering dat hij zijn volledige route zingt. Ja. Dat zul je niet zoveel zien. Maar we kennen natuurlijk allemaal nummeren, ondertussen al wel vrij oud. Kokomo van de Beach Boys, mijn vader die draaide de Beach Boys graag.
2: Ja.
4: Draait nog steeds. Hij leeft nog.
2: Ja.
4: Geloof ik. En Nee, jawel. Dat is flauw. Een paar groetjes. Dat nummer was ook Aruba, Jamaica. I want to take her to Bermuda, Bahama.
2: Ja, ik kan wel even.

0: Nou ja, dat is dan waar het over gaat. En jij hebt die landen dan ook weer eigenlijk
1: op een kaart gezet.
0: Ja, ja. Met pijlen erbij.
1: Die punten, pijlen erbij. Een soort infographic.
0: Wat grappig.
1: En ja, natuurlijk de Nederlandse voorbeelden zijn natuurlijk, die spreken het meeste uit. Bijvoorbeeld Bluff, liefst uit Londen. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Die zingt ook. Zij stuurt mijn kaarten uit Madrid.
0: Nou, ja. En uit Moskou komt een brief.
1: Moskou komt een brief.
0: Ja, vandaag uit Praag een kattenbel. Ja.
1: Absoluut. Ja. Dat is.
0: Wat goed,
1: ja.
0: Zeg. Hey, en dit gaat dan over muziek. Maar jij doet ook andere dingen met die kaarten. Bijvoorbeeld woorden zoals ze gebruikt worden in Nederland. Dialecten. Ja. Je houdt alles bij op kaarten.
1: Ja, ik maak eigenlijk gewoon heel veel kaarten van de Nederlandse taal en cultuur. En nou is dialect is nogal een dialect en kaarten, dat werkt gewoon heel goed samen.
0: Yes.
1: Dus dat is een goed huwelijk. Maar het gaat eigenlijk ook, het kan ook over de eierbal of de schutterijen of het carnaval of de Zeeuwse bolus. Het maakt me eigenlijk geen bal uit als het maar op een kaart kan.
0: Ja, want bijvoorbeeld, ik zie hier een kaart, zit even op jouw Instagram zit ik te scrollen. Hoe noem je dit doekje? En dat gaat over de vaatdoek. Want die heeft dus overal in Nederland een andere naam.
1: Ja, absoluut. Ja, en de vaatdoek was natuurlijk een heel interessante, want die heet in, volgens mij uit mijn hoofd, Noord-Limburg, Skottelslet. Nou ja, dat is natuurlijk, ja, dat is hilarisch. Dan heb je de engagement wel te pakken op Instagram.
0: Ja.
1: Dus ja, absoluut, ja.
0: Nog meer leuke voorbeelden van kaarten die je hebt gemaakt?
1: Nou ja, ze zijn allemaal leuk. Nee, het leukste voorbeeld is dat ik vroeg aan mijn volgers wat het woord voor limonade is in heel Nederland.
0: Ja.
1: En toen bleek uit een klein deel van Zuid-Limburg bleek ik het antwoord lengleng te krijgen. En toen dacht ik eerst, volgens mij word ik geprankt.
0: Ja.
1: Volgens mij is het gewoon een vriendengroep die bij mij gewoon 10 keer lengleng heeft doorgegeven. En die denkt, nou mooi, hij zet het op een kaart. Frans, die trapt er mooi in. Tot bleek dat toch lengleng wel echt gebruikt wordt in een aantal dorpjes in Zuid-Limburg. En ja, dan word je door de krant gebeld. En dat is hartstikke leuk natuurlijk.
0: En dan krijg je dus, want in België heet het grenadine. In Zeeland noemen ze het siroop. Ranja wordt dan weer in het oosten en noorden van Nederland gebruikt.
1: Ja.
0: En aanmaak op de Veluwe.
1: Ja, op de Veluwe. Ja, exact.
0: Voor de grap maar even naar de Instagram-pagina van Frans van de Vleuten. Zo heet je pagina ook. Daar staan alle kaartjes op en kun je ze allemaal bekijken. Dus @Frans van de Vleuten. Ik denk dat jij van België, van het goede doel, heb je ook een kaartje gemaakt. Dat kan mij dan niet anders.
1: Ja, zeker. Van het goede doel ook, waar Henk Westbroek allemaal niet heen mocht.
2: Ik kan niet naar China.
1: Ja. En als je naar mijn Instagram gaat, dan kun je ook meehelpen. Dus kom je toevallig uit Nederland of Vlaanderen?
0: Ja.
1: Nou, kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat het niet zo is. Dan kun je dus ook meedoen met de enquêtes. Dat is helemaal anoniem.
3: Oh ja.
1: En uiteindelijk gaan die enquêtes ook gebruikt worden voor het boek wat ik volgend jaar ga uitgeven. Want natuurlijk is het leuk om die kaart in een boek te zetten.
0: Ja.
1: Dus volgend jaar, in het voorjaar, komt er een boek uit. Samen met Joanne van Spijk gaan we een boek maken.
0: Geweldig. We kijken ernaar uit. En mocht het boek af zijn, dan spreken we vast nog wel een keer Frans. Dankjewel voor nu. En iedereen die benieuwd is naar de kaarten van Frans, @Frans van

0: Een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Over een paar tellen, ja, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze vrijdag in. Op weg naar dat heerlijke, lekkere, vrije weekend. En nog leuker, je kunt vandaag de eerste luisteraar worden in de Ochtendshow. Werkt heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je dan in de uitzending zometeen? Dan ben je de eerste luisteraar. Dan open je de Ochtendshow vandaag en komt het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. En dat kan dus van jou zijn door nu te bellen 0909-3000-538. Heb een lekkere vrijdag, een heerlijk weekend en veel plezier bij je nieuwe Ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Noord-Limburg is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. De drie verdachten in de auto raakten gewond. De achtervolging begon toen er een melding kwam van een inbraak bij een tankstation in Kessel. De verdachten sloegen op de vlucht, maar op de A73 bij Venlo raakte hun auto van de weg. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringbus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Maar hoeveel precies, dat horen we pas later. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Reiskoepel ANVR zegt dat de chauffeur gisteren waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok. De bus viel daarbij op zijn kant. En 3 tot 5,5% meer loon en de reiskostenvergoeding die moet ook omhoog. Dat zijn de eisen van een vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk ook hoog is. De grootste vakbond, FNV, die komt maandag met zijn looneis. Dan het weer, vanochtend bewolkt, soms lokaal wat regen. Vanmiddag vaker droog, een beetje zon ook en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel Flo, dan de files. En waar die nu staan, weet Rick.
3: Ja, die staan.
0: Ja, het is natuurlijk vrijdag, hè? Ja.
3: Helemaal nergens, man.
0: Kijk eens even aan. 0909-3000-538, het beroemde telefoonnummer van deze radiozender, stellen wij weer open in de zoektocht naar de eerste luisteraar. Dus zou jij het leuk vinden om de radioshow te openen vanochtend en vandaag de hele dag de eerste luisteraar te zijn? Bel maar eventjes, 0909-3000-538. Dus 0909-3000-538. En voor de eerste luisteraar is er, want je gaat niet met lege handen naar huis, het officiële eerste luisteraarsje.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
8: Ja, geweldig, hè?
7: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
8: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
7: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
8: Aan tafel!
9: 538.
10: Zometeen vanaf 9 uur.
11: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
10: De 90's en zero's top

En dan die muziek, dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat hij keihard staat. Het is rampenstamp muziek, hè. Dat is, maar wel leuk. Wel allemaal leuk. Start je

0: Nou, hey, make love and listen to the music. Al dus Room 5 en Oliver Cheatham.
1: Ik vind dat een lastig iets.
0: Wat?
1: Make love and listen to the music. Ik ben dan toch afgeleid.
2: Ik heb nooit op de slaapkamer geen muziek.
0: Nee.
2: Aan.
0: Nee?
2: Nee.
0: Jongens, dat is toch niet romantisch? Er is wel lekkere muziek hierop.
1: Ja, maar, als jij jouw vrouw...
0: Dan wordt er wel eens muziek opgezet.
1: Bedrijf, dan zet je dan de...
0: Nou, hey, make love and listen to the music. Al dus Room 5 en Oliver Cheatham.
1: Ik vind dat een lastig iets.
0: Wat?
1: Make love and listen...

0: een lekker Spotify-lijstje met een paar... Yeah. Ja, een beetje...
1: Oh, dan Barry White door de speakers.
0: Ja, precies. Ja. Here comes the hot stabber, zet ik dan op en dan kom ik de slaapkamer binnen.
2: Dan zwaai je die badkamerdeur open.
0: En dan valt die badjas van me af. Ja, dat...
2: Fuck you. Nee, ik vind het heel ingewikkeld.
1: I'm gonna fuck you.
0: Rick, doe een beetje rustig. Hier worden mensen hitsig van, het is 8:08. Maar een beetje leuk muziekje, daar is het toch ook voor?
2: Nee, en ik ben dan afgeleid.
3: Nou, ik moet zeggen, ik heb ook geen muziek.
0: Ook niet?
3: Nee. Maar
1: ik ben zo bang, dat stel dat jij muziek op zou hebben. En jouw vriend Emiel, die is bezig links. En jij gaat gewoon meezingen met die muziek, dat is toch niet romantisch?
3: Ja, maar je moet ook niet gaan meezingen.
0: Nee, ik ga niet meezingen. Nee.
2: Maar jouw man is natuurlijk was voormalig geheime agent. Dus daar hoor je... En dan zwaait ook die deur.
0: Dan denk je niet dat hij op missie moet.
1: Maar is jouw man geheime agent geweest?
3: Ja, zeker.
1: Oh, ja. Maar die kan dingen...
3: Undercover.
1: Wat zegt u?
3: Undercover heet dat.
2: Ja, nog, toch? Dat weet je eigenlijk nooit bij hem.
0: Nee. Hij zegt dat hij klaar is.
3: Hij kan goed acteren. Ja, hij is opgeleid om te acteren natuurlijk.
1: Maar hij mag daar natuurlijk niks over zeggen tegen jou.
3: Ja, maar dit is 25 jaar geleden.
0: Oh, zo even terug. Ja, maar hij mag er nu wel over praten. Of is het nog steeds gevaarlijk als jij dit vertelt?
3: Bepaalde dingen niet, maar bepaalde dingen ook wel.
0: Maar dat hij dat werk heeft gedaan, dat mag inmiddels
3: zeker.
0: Wel. Dat is geen geheim.
3: Nee.
0: Niet meer. Nee,
2: ja, een boekje schrijven.
0: Ja, leuk. Oh, dat zou leuk zijn. Ja.
3: Ja.
0: Ik weet niet wat spannender is, die 25 jaar geleden, of wat hij nu met jou
3: heeft. Hij heeft wel echt heel spannende dingen meegemaakt. Ja, heel gevaarlijke dingen.
1: Echt waar?
0: Ja.
2: Een boekje schrijven.
0: Wat mooi is, het is niet te controleren. Ik bedoel, hij kan jou alles wijsmaken.
2: Nee.
0: Het feit dat hij geheim agent is geweest, is natuurlijk niet te checken.
1: Je had toch die vent van...
3: Hij heeft 5 persoonlijkheden, had hij toen ook.
0: Oh, hoe bedoel je?
3: Nou ja, je hebt meerdere cases tegelijk lopen. Ja. En in 1 persoonlijkheid ben je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Pietje Smit. En dan treed je op als Pietje Smit en dan ga je integreren. Maar je hebt meerdere cases lopen.
1: Had hij
2: bijvoorbeeld
1: ook een
2: stapel paspoort.
1: Had hij ook een paspoort met Pietje Smit dan?
3: Zeker.
1: Oh, nee joh.
3: Zeker, jawel.
0: Maar
3: dus als hij nu gaat verdwijnen, dan kan hij nog op een andere naam. Zou hij nog door kunnen gaan? Ja,
0: want hij verlengt ook om de 5 jaar Pietje Smit.
2: Pietje Smit is nu bekend hoor.
3: Hij staat zelfs in het geboorteregister.
1: Maar s'avonds in de slaapkamer, hier is Pietje Smit weer.
0: Ja. Maar jij weet zeker dat de man die jij nu kent, dat zijn echte persoonlijkheid is. Dat jij niet met een...
2: Met wie trouw jij volgende week?
3: Natuurlijk.
0: Met een alias.
1: Heb je toch die René van Voorneetje? Het was van TMF. Maar die was op een gegeven moment getrouwd met iemand.
2: En een piloot.
1: Die zei dat hij piloot was. Ja. Ja, die ging elke dag met zijn achterkoffertje zogenaamd naar Schiphol.
2: Pilotenpak.
1: En die had, dat was helemaal geen piloot.
0: Nee, het was helemaal niks van waar.
1: Het was niets van waar. Jij gaat natuurlijk trouwen volgende week.
0: Ja.
3: Ja.
1: Gemeenschap van goederen of gewoon gescheiden?
3: Gescheiden.
1: Ah, oké, dan is er niks aan de hand.
0: Even serieus nieuws vanochtend. Want bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Het gaat om een busreis van de Nederlandse reisorganisatie OAT. Er waren 49 mensen aan boord, allemaal Nederlanders, 48 passagiers en een chauffeur. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet bekendgemaakt. Frank Radstaten van de ANVR die legt uit wat daar precies gebeurd is.
4: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
0: Ja, heftige beelden ook. Bussen naast de weg terechtgekomen.
2: De algehele paniek in zo'n bus. Verschrikkelijk. Dat moet vreselijk zijn.
0: Dat was een bus die... Er waren allemaal Nederlanders op vakantie in Oostenrijk. Ja. Met een excursie die ze maakten nu naar Zwitserland.
3: Ja, vreselijk.
0: We gaan even naar Michiel uit Baren. Goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. Oh, ik zie, jij gaat een leuk weekend tegemoet.
5: Oh. Ik ga zeker een leuk weekend tegemoet. Absoluut.
0: Michiel is onderweg naar Terschelling.
2: Heerlijk.
5: Ja, klopt. De eerste boot.
0: Ja. Wat ga je doen daar?
5: Ik ga met een groep food service consultants gaan wij op trendtour.
2: Trendtour.
5: Gaan we ervaren wat er op het eiland allemaal te doen is op het gebied van eten en drinken en duurzame ontwikkelingen.
2: Oh, dat is een hele goede bakker op Terschelling. Voor mij op Midsland. Daar moet je echt even naartoe.
5: Klopt, ja. Die staat niet op het lijstje, maar misschien als het tussenstop.
0: Maar jullie doen allemaal restaurants aan?
5: Restaurants en hotels. En we krijgen ook van de gemeente te horen hoe zij omgaan met het zelfvoorzienendheid van Terschelling.
2: Maar wacht even, hebben jullie nog vacatures beschikbaar?

0: wereld. Dit is natuurlijk een droombaan.
1: Zeker, ja. Ik denk dat ik het leukste werk van de wereld heb.
0: Ja, maar ja, wat is dat? Maar ga je advies uitbrengen of schrijf je een recensie?
1: Nou, dit is voor een club food service consultants, dus wij delen kennis en inspiratie. Ja. Dus in eerste instantie voor onszelf, maar we gebruiken dit allemaal in ons werk. Ja, want we werken over de hele food service branche. Dus dat is in ziekenhuizen, dat is in de horeca, dat is in hotels, in kantooromgeving, overal waar gegeten en gedronken worden, ja. Buitenshuis.
2: Maar ik zou toch voorstellen een keer van, joh, moeten we in Sydney ook niet eens even...
1: Ja, nou, ik ga graag mee voor jullie.
0: Maar je doet alleen Nederland dan, denk ik?
1: Nederland, België, Duitsland. Oh. Overal waar vraagstukken zijn, ja.
0: Ja, top hoor. Nou, je komt volgens mij op de Schellingen, kom je de nodige goede restaurants en hotels
2: eiland.
0: Tegen. Ja, dat is een leuk eiland.
1: Ja, dat is een verborgen parel.
0: Ja. En volgens mij best aardig weer ook komend weekend. Oh.
1: Ja, nou ja, de vooruitzichten zijn goed. En op het eiland draait het altijd over.
0: Daarom. Michiel, jij bent vandaag...
3: de eerste luisteraar.
0: En dat betekent dat wij een t-shirt jouw kant op kunnen laten komen.
1: Hartstikke goed.
0: Dat gaan we naar Baren sturen, want daar kom je vandaan. Ja, ik zou zeggen, maak er een mooie dag van.
2: Ja, geniet.
1: Dank jullie wel.
0: En mocht er nog een keer een vacature zijn, laat het weten. Wij zijn zeer geïnteresseerd.
1: Heel goed. Kijk op de Sijs of Slurs mee. Dank je wel.
0: Mooie dag. Hoi.

regen, maar later vanuit het westen droger. Af en toe de zon erbij. In het oosten blijft een buitje mogelijk. En het wordt best een aardige dag vandaag. Met temperaturen tussen de 18 en de 20 graden maximaal. My body isn't ready.

0: Jennifer Beige. Ik schat zo mee in op deze plaat. De 90s en Zero's top 538.
1: We moeten dadelijk...
0: Wat is er?
1: Ja, we moeten... Dat laten we over een uurtje even doen.
0: Maar wat is er aan de hand?
1: Nou, Florentien gaat natuurlijk volgende week zaterdag
2: even een updateje.
1: Trouwen.
0: Ja, oh ja, even een huwelijksupdate.
1: En wij vragen eigenlijk elke dag wel... Ja, joh, gaat alles op rolletjes?
0: Ja.
1: He, is het is de taart er? Is de ring er? Nou, de, en wij vroegen net weer van, joh... En zij komt met een antwoord waarvan je denkt... Ja, waarom?
0: Dit kan eigenlijk alleen maar bij jou.
1: Ja, maar dat moeten we dadelijk even bespreken.
0: Want... Ja, het is, ik moet wel zeggen, bij jou gaat altijd net even alles eigenlijk anders... dan dat ja. het bij andere mensen gaat.
1: Nee, je hebt mensen, weet je, het is niet goed of fout... maar je hebt altijd mensen, die hebben altijd iets. Dat je denkt, oh, dat is weer typisch Florentien.
3: Ja.
1: Dus weet je, vorige keer in de parkeergarage... dan had je een spiegel ervan afgereden.
3: Ja,
1: en,
3: ja, ik heb wel altijd rare dingetjes, ja. hè?
1: Wat is bijvoorbeeld het raarste wat jou nu te binnen schiet... dat je de afgelopen maand hebt gedaan?
3: Oh, dat weet ik echt niet. Ja, moet ik echt even over nadenken?
1: Ja, oké, nou, denk er even over na.
0: Ja, doe jij dat even. Dat
3: is wel wat.
0: Ja. Dan kan ik even melden dat wij verderop in dit radioprogramma... uiteraard weer Peter Heerschop gaan horen. Want
3: oh, ja.
0: ja, die is voor de mensen die het niet weten... maar die hebben we eigenlijk verplaatst. Een soort verhuisactie is er geweest. Maar die zat altijd gezellig bij ons op maandag. Maar nu hebben we hem naar de vrijdag gebracht. Dus vrijdag hoor je rond 9:45 Peter Heerschop. En die blikt even terug op de afgelopen week. Dus dat is wel erg leuk. En het is natuurlijk vandaag ook 9/11, 11 september. Voor heel veel mensen toch een beladen dag.
2: Ja.
0: Zeker in de Verenigde Staten. En het is vandaag exact 25 jaar geleden... dat de aanslagen op de Twin Towers...
1: Voor jou afvoel, is het langer geleden of is het korter?
2: Ik vind 25 jaar echt eind.
0: Ja, is het kort heel.
2: Ja, maar voor je gevoel is het 15 of zo, weet je wel, zoiets.
0: Ja, het is exact 25 jaar geleden. Wij bellen even met Max Westerman later vanochtend. Hij was destijds correspondent in de Verenigde Staten.
2: Bij RTL Nieuws, hè?
0: Hij zat eigenlijk... met zijn neus stond hij erbovenop.
3: Werkt hij daar nog, of niet?
0: Bij RTL?
3: Nee, in Amerika.
2: Volgens mij is hij terug naar Nederland, toch?
0: Hij is boeken gaan schrijven, dacht
2: ik. Ja. Ja.
0: En seminars geeft hij. En, wij spreken hem verderop eventjes over hoe hij toen die dag beleefde. En of dat nog een onderdeel van zijn leven is. Want je hoort heel veel mensen die het hebben meegemaakt. Die zijn eigenlijk die kunnen die gebeurtenis nooit meer helemaal van zich afzetten.
1: Nee. Dat kan toch ook niet?
0: Nee,
1: als je daarbij bent geweest... Dat is onmogelijk om dan...
0: Ontzettend heftig. Dus dat later...

0: Jamaican Bam Bam bij 58 in de ochtendshow. 4 voor half 7. Een bijzonder goedemorgen. En fijn dat je er ook vanochtend weer bij bent. Florentine heeft het laatste nieuws voor je zo.
1: Ja, volgend jaar wordt alles weer duurder. Het zal ook niet. Waarom hoor je zo?
0: En lekker naar de wekker zit eraan te komen. Je weet, op vrijdag hebben we een extra keuze. De vreemde eend is erbij. En voor jou dus kans op de badjas.
2: Even bellen hoor.
3: Yo, Fleming.
2: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
3: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
4: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: de streamers tot in de Ziggo Dome.
1: De streamers. Alle info op 538.nl.
2: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Ik zie een dansende eendvis. Spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Zo,
7: oh.
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 50.000.
10: Tot verdikken me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Jongens, eten.
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Ja, goedemorgen. De dag begint bewolkt met wat motregen. Later vanuit het westen droger met af en toe wat zon. In het oosten blijft de hele dag een bui mogelijk. En de temperatuur vandaag tussen de 18 en 20 graden. De files, Rick weet waar.
18: 1 file op de A15, Ridderkerk Oost-Voorne bij de Merwedeweg. De vertraging 18 minuten.
17: En zo is het 6:55 geworden. Dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Er zijn nog heel veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. Er worden toch geen windmolens gebouwd, net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratem in de Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen deze plannen. Ze vinden de windmolens niet passen in het groene landschap. Volgens Gelderse media hebben ze nu dus goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En de zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit de gelekte Prinsjesdagstukken. Ja, de gemiddelde premie komt daarmee uit op €169. Het wil overigens niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Nou, en die maken ze dan uiterlijk traditioneel op 12 november bekend.
17: Dus het wordt nog iets hoger.
19: Ja,
17: het is altijd om en nabij, maar dit zit wel heel aardig in de buurt.
20: Ja, je hebt toch altijd dat hele kleine maatschappijtje? Want, of is dat niet zo klein?
17: Ja, CWZ of zoiets?
20: Ja, nee, ja,
18: dat was altijd de sponsor van Excelsior, toch?
17: Nee, ik vind, ja, zij komen uit Rotterdam. En zij zijn altijd de eerste die de zorgpremie bekend maakt.
19: Ja, het eigen risico zou eigenlijk volgend jaar ook met €60 worden verhoogd. Die verhoging wordt een jaar uitgesteld. En daardoor blijft het eigen risico volgend jaar naar verwachting op €395 steken. Zoals het er nu althans allemaal uitziet. En onze energierekening die gaat vermoedelijk ook omhoog. Gemiddeld met 10%.
17: Vermoedelijk.
19: Ja, vermoedelijk. Ja, reken er maar op. Veel huishoudens betalen dan meteen €400 tot €600 meer per jaar dan nu. Dat is echt wel een groot bedrag.
20: Kiezen jullie voor een hoger eigen risico voor meer korting? Of hou je het bij laag? Bij heel veel maatschappijen kun je natuurlijk zeggen van, joh, ik zet mijn eigen risico omhoog, dan krijg ik per maand korting. Of heb je gewoon je standaard...
17: Ik heb alle standaard risico, volgens mij. Maar ja, die energierekening die met 10% omhoog gaat, dat zijn alleen de kosten die de overheid volgens mij in rekening brengt.
19: Nou, dat zijn de stijgende netbeheerkosten.
17: Ja, want het gaat nog veel harder omhoog.
20: De gasprijzen.
17: De gasprijzen gaan ook nog omhoog.
19: Ja, man. Ook, ja.
17: Ja, het wordt
19: een drama.
17: Onbetaalbaar om te stoken zometeen.
19: Het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag. Dat vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst. Want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor.
17: Nee.
19: Ja, volgende maand in Leipzig moeten ze weer. Is de volgende tegenstander.
17: Ja.
19: En Bayern München die heeft thuis echt dik gewonnen van het Noorse Bode Glimt. Dat werd 5-0.
17: Zo dan.
19: André Hazes, hij kan er niet meer omheen. Na onderzoek naar zijn aanhoudende stemproblemen blijkt dat zijn stem al enige tijd verkeerd heeft gebruikt.
20: Nou, had hij zelf geen onderzoek voor hoeven te doen.
17: Ja. Had toch ook kunnen bellen.
19: Ja, hij moet verplicht rust nemen en haalt alle optredens uit zijn agenda. Op zanggebied moet hij nu echt pas op de plaats maken. In augustus maakte hij natuurlijk al uit dat hij met stemproblemen kampte. Maar het blijkt veel groter probleem te zijn. Hij moet echt voorlopig, mag hij helemaal
18: niet. Vindt u hem een goede zanger?
17: Nou, niet per se de beste zanger van Nederland. Ik vind het wel een hele leuke gozer.
20: Ik vind het wel
17: hij is een entertainer meer.
18: Als hij geen Haas had gegeten, maar de Jong.
17: Kijk, zoals Robbie Williams is ook niet de allerbeste zanger ter wereld. Maar het is een fantastische entertainer. Ja. Als hij op het podium staat, dan vergeef je hem een hoop. En dat vind ik met André Hazes ook altijd.
20: Hij maakt er echt feest van.
17: Ja.
20: Hij is wel een aardige gozer.
17: Het is een leuke jongen. En hij weet wel hoe hij het publiek moet bespelen. Hij straalt iets uit.
20: Ja.
17: Dus dan neem je... Maar goed, de laatste tijd was het wel echt heel slecht. Dan hoorde je ook dat hij moeite had om toon te houden. En dat is wel zielig ook. Hij stond echt te worstelen op het podium.
19: Ja. Ja, het is ook wel lullig, want de avond van je leven, dat concert in de Avonds Live op 7 november gaat dus niet door.
20: Oh,
19: kijk. Maar hij heeft nog wel zijn reality soap en die begint 1 oktober.
20: Ja, gelukkig.
19: Dus dat is helemaal leuk. En de podcast natuurlijk met zijn zus.
18: Kan je daar tegen verzekeren eigenlijk?
17: Tegen stemproblemen?
18: Nou, als zanger, ik heb geen idee.
17: Ik denk dat je overal tegen kan verzekeren als je maar betaalt.
18: Ja, ja.
20: En ik denk dat dat zijn geen tientjes die
18: je betaalt. Nee,
19: dat denk ik ook.
17: Dat gaat om heel veel geld. Overigens hadden wij het net over die verzekeraar. Die eerste die altijd komt is DSW. Dat is ook even vergeten. Maar DSW is altijd de eerste met de zorgpremies. Ben je weer een beetje op de hoogte? Gaandeweg deze show zullen we je verder op de hoogte brengen van al het nieuws. En natuurlijk ook van de liedjes die zometeen centraal staan in Lekker naar de Wekker. Want daar zijn we aan toe. Zometeen naar Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims. Mr. Know-it-all hier in de ochtendshow. Het is de hoogste tijd geworden voor Lekker naar de Wekker. We gaan eens eventjes te raden bij jou welke plaat er straks te horen mag zijn op de radio.
1: Lekker naar de Wekker.
0: Het zijn er drie vandaag. Het is namelijk vrijdag. En dat betekent dat wij een extra optie hebben, namelijk...
1: De Vreemde Eend.
0: Daar komen we zo meteen. Eerst maar eens eventjes naar de eerste optie. Dan gaan we naar een liedje van The Verve. Want Richard Ashcroft is vandaag jarig. Hij was de leadzanger van die band. Beetje de grote man achter The Verve. Ja, en zeg je The Verve, dan zeg je natuurlijk...

0: In 1971, op 11 september... is het Amerikaanse tv-zender ABC die de eerste aflevering van de tv-serie, de tekenfilmserie zelfs, over de Jackson 5 uitzendt. Ik weet niet of je de videoclip wel eens hebt gezien van het liedje ABC. Daar zijn ze ook getekend. Dat is uit die serie.
1: Oh, wat grappig.
0: Dat komt uit die, zo zagen ze er toen uit. Waar deze plaat ook veelvuldig te horen was.

0: enzovoort, enzovoort. Wil je die straks helemaal horen om de vrijdag goed te beginnen? Stem dan op
1: De Vreemde Eend.
0: En stuur een 3 deze kant op. Je stem is dan voor deze plaat Blikkendag. Wat is de leukste? Is het de Verve met Bittersweet Symphony? Stuur een 1 naar de studio. Ga je voor de Jackson 5? Dan stuur je een 2. En is jouw keuze vandaag Blikkendag? Even een 3 deze kant op pepperen. Dan ga je daarvoor.

The Kingdom of Fear, om 11 voor 7. Het is de ochtendshow van 538. We hebben net de vraag gesteld wat gedraaid moet worden in Lekker na de Wekker. Wij hadden vandaag The Verve met Bittersweet Symphony. We hadden The Jackson 5 met I Want You Back. En Sven Versteeg met Linkin Park.

0: Leuk dat jullie even meedenken. Vivi deed het onder andere. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Juf Vivi, hè, moet ik zeggen.
1: Ja, je mag ook. Jij mag nog gewoon Vivi zeggen, hoor.
0: Want jij bent de onderwijzeres.
2: Gezondheid.
1: Juf
0: in Vlaardingen.
1: Ja, klopt. Ja, op een basisschool.
0: Leuk, hoor. Welke groep?
1: Groep 8.
0: Ai, dat is een lastige.
1: Nee, helemaal niet. Hartstikke leuk.
2: Ik snap het wel, want jij geeft les tot december. En vanaf januari tot aan juli doen jullie niks meer. Nou, nee.
1: Vanaf februari hebben de kinderen het wel even relaxer. Want dan hebben ze de toets achter de rug. Maar ik kan niks meer doen.
2: En dan gaan jullie druk maken over die musical.
0: Ja, maar volgens mij is groep 8...
1: Wij maken een film.
0: Dat is wel origineel.
1: Ja, superleuk. En die gaan ze ook echt in de bioscoop bekijken.
0: Oh, wauw, wat vet. Ja, dat hoor je wel vaak. Maar doen ze ook zingen dan in die film?
1: Nee. Maar we doen wel een musical, maar dat is dan weer een kerstmusical. Want de kinderen hadden zoiets van, ja, we missen de musical. Dus nou, doen we het allebei.
2: Wie schrijft het script voor die film dan? Of spelen jullie bijvoorbeeld een Home Alone na? Of iets dergelijks?
1: Nee, wij kopen hem.
2: Ja. Ah, ja. Nee, Carlo Bossart heeft zo'n toko, toch?
0: Die doet elk jaar een musical.
2: Als school kan je daar al die scripts kopen. Die
0: heeft
2: van die kant-en-klare pakketjes.
0: Wat
2: en dan levert hij dat.
1: Ja, met muziek en liedjes en alles erop en eraan. Ja. En die zijn ook echt leuk. Dus,
0: ja, en dat heb je dus ook...
1: Het is aan ons om het nog leuker te maken.
0: Ja. Maar dat heb je voor films dus ook al inmiddels voor scholen.
1: Ja. En dan komen ze het ook voor je filmen en professioneel in elkaar zetten. En,
0: Oh, wat cool zeg. Nou,
1: ideaal.
0: Ja, leuk Vivi. Maar heb je een beetje een leuke groep dit jaar?
1: Ik heb een superleuke groep. Ik heb hem zo leuk dat ik hem van vorig jaar gewoon heb meegenomen. Toen had ik groep 7.
0: Oh, je kent ze allemaal al?
1: Ja, ik ken ze allemaal hartstikke goed.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja,
0: dat is wel
1: perfect.
0: Fijn. Want dat lijkt me altijd lastig als je zo'n nieuwe klas aan het begin van het schooljaar, dat je al die namen uit je hoofd moet leggen.
1: Dat is, en ik kom zelf uit Brabant en er zitten daar toch wat andere namen in de richting van Vlaardingen dan dat ik eigenlijk gewend ben.
0: Ja.
1: Dus daar moet ik wel even aan wennen. Daar moet ik echt even op studeren. Ja,
0: ja, ik begrijp wat je bedoelt, ja. Oké. Okay. Nou ja, ga je wat leuks doen trouwens dit weekend, Vivi?
1: Ik ga nog een escape room bouwen en op mijn kleinzoon passen, maar ook een escape room bouwen.
0: Je gaat
1: een
0: escape room bouwen?
2: Maar doe je dat boven op zolder?
1: Nee. Een vriendin van mij heeft escape room en die ga ik helpen in elkaar zetten.
0: Oh. Ja. Wat is het voor escape room? Wat is het thema?
1: Dit thema is het dierentuin.
0: Wat leuk zeg. Ben jij een beetje van de escape rooms ook?
1: Ja, heerlijk. Ja, ja? Leuk.
0: Nou, klinkt als een heerlijk weekend, hè, Vivi.
1: Ik denk het wel.
0: Waren even benieuwd wat we moeten draaien. Want wij hadden natuurlijk dat liedje van The Verve klaarstaan. Wij hebben ook de Jackson 5 met I Want You Back hebben we hier. En Blikkendag van Sven Versteeg.
1: Ik loop zelf ook al. Tenminste, ik ben vorig jaar gaan lopen bij de Europa Run. En daar wordt standaard optie 3 gedraaid.
0: Oh.
1: Met allen.
0: Is Blikkendag een beetje thema daar?
1: Ja, nou ja, uiteindelijk, als we dan weer een beetje in actie moeten komen, dan wordt die gedraaid.
0: Okay.
1: Inderdaad. En dan gaan we met z'n allen te springen en te hossen. Dus dan gaan we voor Blikkendag. Ja, zeker.
0: Daar leent hij zich goed voor. Het is ook de plaat geworden waar de meeste stemmen op binnenkwamen. Dus de badjas is voor jou, Vivi.
1: Nou, heerlijk. Leuk.
0: Welke kleur? Groen of paars?
1: Ja, groen.
0: Dan gaan wij zorgen dat jij die krijgt. Hoe heet de school waar je les geeft?
1: De Ark.
0: De Ark. Nou, alle...

0: dikke dag. Ja, die grote hit voor Sven Versteeg, waar hij nog steeds het land mee doortrekt natuurlijk. Wel fijn als je één zo'n plaat hebt als zanger.
1: Maar hoe lang? Kijk, je had het vroeger natuurlijk...
0: Jacques Erpen.
1: Ja, Manuela. Ja. Maar die treedt nog steeds op, bij wijze van spreken.
2: Ja. Ja, met een witte schoen en een zwarte schoen.
1: En ik weet niet of hij nog heel veel optreedt. Maar zo'n Blikkendag, is dat over 15 jaar ook nog...
0: Ik denk dat het over 15 jaar nog steeds wel feest is met Blikkendag.
1: Ja.
0: Ja. Of je dan nog... Ik geloof dat hij 300 optredens per jaar doet. Ja. Ik weet niet of dat dan nog steeds de hoeveelheid is.
1: Want hij kan wel, denk ik, in 3-4 jaar gewoon miljonair worden.
0: Ja, denk je? Met één hit? Ik heb geen idee hoe dat werkt.
1: Ja, met één hit kan je miljonair worden.
0: Oh, nou ja, ik gun het hem van harte. En het is nog steeds een hele leuke plaat, deze Blikkendag bij 538 in de ochtendshow. Zometeen deel 2 van deze radio, dit radioprogramma. Het is vandaag 11 september en daar staan we even bij stil. De aanslagen op de Twin Towers onder andere en het Pentagon. En dat toestel in Pennsylvania dat neerstortte. Vandaag precies 25 jaar geleden. We blikken even terug op die dag met Max Westerman, destijds correspondent in Amerika.
3: Je hoort ze in de karaokebar. Feel the rain on your... En langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
4: Y'all ready for this?
3: De 538 lekkerste 90s en zero's hits.
5: Zometeen vanaf 9 uur. 90s en
3: zero's. Top 538.
6: Radio 538.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: sepeldruiven, 1 per 1 gratis. Pecel, bakproducten en kuipen, ook 1 per 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
15: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
18: Het gaat online dus helemaal los.
17: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
19: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: 538 Nieuws.
21: 7 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er zijn nog veel vragen rondom een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel en van de 49 inzittenden gewond of overleden zijn. Politie sprak eerder over meerdere doden. De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers. In de buurt van Venlo zijn drie verdachten van een inbraak gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De drie zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie zette daarop de achtervolging in, die na zo'n 20 minuten eindigde in een crash op de A73. En hoe de gewonden eraan toe zijn, dat is niet bekend. En een man uit Dordrecht is opgepakt voor het invoeren van 4000 kilo coke. Dat mislukte, want het spul werd bij de Franse Duinkerken onderschept. Ja, de coke heeft een waarde van meer dan 200 miljoen euro. En volgens de Telegraaf zou drugsbaas Bolle Jos iets met de onderschepte partij drugs te maken hebben. Gaan we naar het weer. Vanochtend bewolkt, lokaal soms regen. Vanmiddag is het vaker droog. Beetje zon ook, 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
21: Dankjewel Flo, dan de fillers. En waar die staan, weet ik. Begint op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij Rottepolderplein. 7 minuten vertraging. A15, Ridderkerk-Oostvoorde bij Havens 5500. 15 minuten vertraging. En de laatste tim op deze vrijdag is de A22 Beverwijk-Velzen bij de Velzertunnel. Ongeval geweest. En de vertraging 11 minuten.
22: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
23: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: Alle verf super voordelig.
26: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl. 538.
27: Zometeen vanaf 9 uur.
28: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
27: De 90's en zero's top 5.

0: Ed Sheeran Desire, Jonas Blue bij 538. In de ochtendshow voor de vrijdag. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 11 september is het vandaag. En nieuws vanochtend. Justitieminister David van Wil die heeft in een interview met een tv-station in Sierra Leone de druk op het land opgevoerd om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. Maar zijn uitspraken die vallen daar helemaal niet goed.
3: Nee hoor.
0: De eerste minister van Sierra Leone die beschuldigde Van Wil nu ervan dat hij zich opstelt als een kolonialist. Dit is het interview dat daar te horen was. Het is een beetje slecht te verstaan, want de verbinding was niet zo goed.
4: We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to, in order to make sure we have a safe transfer. And as I said, I think it really is in the benefit of Sierra Leone of getting rid of this highly dangerous individual.
0: Ja, lijkt me niet zo gek dat hij daarom vraagt natuurlijk. Zeker met wat
3: we maar Paul Jos gaat nooit uitgeleverd worden.
0: Nou ja, hij is natuurlijk volgens mij nog steeds...
3: Hij is getrouwd met de dochter van, van de president.
0: Hij is getrouwd zelfs, hè?
5: Ik denk dat Bolle Jos daar de hele bevolking onderhoudt en zichzelf zo vrijpleit natuurlijk van alles.
3: Of hij wordt wel uitgeleverd.
0: Ja, ja, ze waren natuurlijk bezig met zo'n geheime operatie die nu niet meer zo geheim is.
3: Nee, ja,
0: want alles is uitgelekt.
3: Ja.
5: Maar Sierra Leone gaat hem niet op het vliegtuig zetten en zeggen: kijk eens Nederland, hier heb je bollen.
0: Ja.
3: Hier heb je bollen.
5: Hier heb je...
0: Dan gaan we even naar Peter Bos, want PSV wilde de Champions League eindelijk eens beginnen met een overwinning, maar dat is niet gelukt. Thuis tegen Shakhtar Donetsk kwam de ploeg niet verder dan een 1-1 gelijkspel.
6: Dit is Champions League, maar dat wisten we. En wij moeten beter, wij kunnen beter. Dus als wij het beter doen, dan hadden we deze wedstrijd normaal gesproken moeten winnen. Hebben we niet gedaan.
0: Nee.
5: Ze hebben een soort angst, hè, voor de eerste wedstrijd of zo. Zo'n Champions League-angst.
0: Ja. Het wordt zo'n self-fulfilling prophecy, toch? Op het moment dat jij altijd maar bang bent dat je de eerste wedstrijd verliest... Dan gebeurt het ook.
5: Je moet manifesteren.
0: Ja. Maar het was ook niet goed genoeg gisteren, helaas. Nee. Helaas. En dan Peter Pannekoek, die deelde bij Dit Was Het Nieuws... een volgens hem efficiëntere manier als het gaat om staken. Dus als mensen meer indruk willen maken met hun acties... dan kunnen ze dat beter op de volgende wijze doen.
7: De eerste, je moet onaangekondigd gaan staken.
8: Mm-hmm.
7: Maar wat je eigenlijk moet doen, pas vanaf 12:00 's middags... Dat je iedereen wel naar werk brengt.
8: Sluit je ze allemaal op.
7: Maar niet meer ophaalt. Dan worden mensen echt boos. Als je gewoon... Nu kan je lekker thuis werken. Maar als je niet meer wegkomt van werk...
8: Wordt zo woedend.
7: Of wat je doet, dat je wel rijdt. Maar gewoon naar willekeurige stations. Gewoon dat je, als een soort grabbelton dat je niet weet waar je uitkomt.
8: Zo, hier, Breda.
3: Ja. Okay. Maar je hebt wel gelijk. Ja.

0: is er momenteel qua files, Rick? Eén file op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Rozenburg Centrum. De vertraging nu, wat denk je?
1: Ik heb geen idee.
0: 7 minuten.
1: Nou, sterker dan.
0: Toto.
1: Rosanna.

0: plaat namelijk.
1: Dinsdag natuurlijk.
0: Was hij afgelopen dinsdag niet om dit liedje te zingen, maar wel een nieuwe plaat. Parachute heeft ze nu uit. Ook een prachtig nummer. Maar dat kun je aan Bent wel toevertrouwen.
2: Benieuwd, deze, Flo, krijg jij nog een artiestje op je huwelijk? Nee. Er is lijkt me een soort muzikale invulling van de gaandeweg de avond. Moet een beetje gedanst worden. En,
3: nou.
2: Hè, de openingsdans.
1: Ja, maar jij doet natuurlijk een petit comité. Ja,
2: er komt er een zangertje, een DJ, wie wat?
3: We houden het klein. We hebben alleen een diner met de familie.
0: Ja, voor de mensen die denken, waar gaat dit over? Florentine gaat volgende week zaterdag, stap jij in het huwelijksbootje.
3: Ja, ik vind het ook wel spannend hoor, want het is nu voor het echi.
0: En uiteindelijk is Henny Huisman is jouw reddende engel.
3: Zeker. We mogen in zijn, nou eigenlijk is het van zijn dochter, een restaurant gaan eten.
0: Ja,
2: hoe heet dat?
3: Maar
2: we gaan
3: natuurlijk wel betalen, hè?
0: Het ruimte.
3: Maar
0: het
3: ruimte. Is ruimte.
2: Ja, het is wel logisch dat je moet betalen. Natuurlijk. Ja, tuurlijk.
1: Oh, dat wist ik. Ik dacht
2: nee, joh. Waarom?
3: Ik ben al lang blij dat we terecht kunnen.
0: Ja.
1: Want, maar doet hij nog wel een vriendenprijsje? Of krijg je de tournado gratis? Of,
3: ik denk het niet. Het is, nee, het is niet van hem, hè?
2: Het is van zijn dochter.
3: Ja, dus hij heeft mij... Hij heeft mij gered in de zin van, we hadden geen restaurant. Hij zegt, het kan nog bij ons. Het is wel zo dat het buiten moet. En ja, de weersvoorspellingen zijn nou niet heel
1: Je kan dat toch niet voorspellen voor volgende week?
3: Nou ja, je kan wel een beetje vooruitkijken.
0: En wat is de...
3: 17 graden, af en toe een regenbuitje.
0: Dus jij zit daar op je huwelijk in de winter.
2: Je zit toch gewoon onder een overkapping en een heatertje aan. Heerlijk.
3: Ja. Nou ja, ik hoop dat het... Nou ja, we zijn in ieder geval heel erg blij. Het ziet er prachtig uit, dus dat komt helemaal goed.
2: Maar heb je het menu al samengesteld?
3: Ja, zeker.
2: Oh. En wat is het hoofd?
3: Dat kun je kiezen. Je kan natuurlijk vega of vlees of vis.
2: Ja. Maar, heb jij vega's in de familie?
3: Eentje zat er tussen.
1: Eén vegan, die had gewoon niet uitgenodigd.
0: Nou ja, maar als iemand nou vega wil eten, moet je dat zelf weten.
1: Nee, maar je moet heel veel dingen doen voor vega.
0: Ja, nou ja, als iemand het...
1: Het
0: hoeft vaak niet ingewikkeld, hè?
2: Nee.
3: Maar biefstuk of zalm.
2: Oh, lekker.
0: Okay.
2: En wat is de vega dan?
3: Kogelwis. De vega is... Oh, dat is een soort bloemkool.
1: Moet
3: je ook wel van houden, inderdaad.
1: Zit op zaterdagavond aan bloemkool.
0: Ja, maar dat kan wel heel lekker zijn.
2: Ik had van die geroosterde bloemkool, dat is fantastisch.
0: Ik had gisteravond nog een stuk spitskool in een restaurant. Dat was ook vegetarisch, dat ik dacht, nou, dat kan niet lekker zijn. Was goddelijk. Ja. Dus ja, het kan echt wel.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar als je dan toch moet kiezen tussen biefstuk of bloemkool, dan...
2: En al je kinderen zijn er, voor mij zijn die altijd op reis. En,
3: nou, ik heb natuurlijk 3 kinderen, Emiel heeft 3 kinderen... Ja. En sommigen hebben aanhang. En nu heeft mijn dochter sinds, nou ja, niet zo lang... Ik denk 2-3 maanden...
2: Jonne. Ja.
3: En die heeft een vriend.
1: Joh, wat leuk. Weet wie?
3: Ja, het is wel ingewikkeld, want hij heet hetzelfde als mijn andere dochter, Marijn.
2: Daan. Marijn.
3: Dus als we het dan over Marijn hebben, moeten we eerst bedenken welke Marijn. Maar hij gaat mee. Alleen ja, ik heb hem nog nooit gezien. Dus het is wel een beetje spannend.
1: Dus jouw dochter heeft een nieuwe vriend. Die heeft een vriend nu.
3: Ja.
1: Die heeft 2-3 maanden. Je hebt die jongen nog nooit gezien.
2: Die heeft niet in Bergen even de entree gemaakt.
3: Nee, het kwam er maar niet van.
1: Maar die gaat dus volgende week op jouw huwelijk. Staat hij in de rij?
3: De kennismaking.
1: En je hebt hem nog
2: wel grappig toch ook?
3: Ja, ik vind het wel leuk. Hij mocht natuurlijk, hij hoeft niet te komen. Ik heb gewoon aangeboden. Ik wil natuurlijk een welkom thuisgevoel geven. Ja. Dus ik zeg, ja, je mag hem meenemen. Laat het aan hem over. Nou, hij heeft er wel zin in.
0: Oké.
3: Okay. Ja, het is voor hem natuurlijk te veel.
2: Maar je hebt wel een foto gezien, denk ik, toch?
3: Ik heb wel een foto gezien.
1: En?
3: Leuk, blonde, spontaan jongen.
1: Ja, ja.
3: Meer weet ik ook niet. Hij is heel sociaal, hij is gezellig, hij heeft humor. Hij is volgens mij 27.
1: Oh,
3: okay. Netjes, toch?
1: Wat doet hij voor de kost?
2: Ja, hij studeert.
3: Hij heeft gewoon een baan.
2: Hij
3: werkt al.
2: Okay.
3: Ja.
0: Heeft hij een eigen huis?
3: Nee.
2: Maar jij ziet dus je nieuwe schoonzoon voor de eerste.
3: Ja.
1: En, moet je nou op
2: en hij heeft jou natuurlijk ook. Hij weet ook wie jij bent. Ja. Ik bedoel, zijn schoonmoeder hangt natuurlijk in een bushokje.
3: Ja, nu zit ik over hem te lullen. Ik weet niet hoe hij dat vindt, maar.
0: Dat hoor je dan wel.
3: Daar kom ik wel achter.
0: Maar je had niet zoiets van, joh, laat ze eerst even een keer een avondje langskomen voordat het huwelijk zover is.
2: Past hij in de groep?
3: Ja, dat had ik natuurlijk graag gewild. Maar hij was vorig weekend weg en ik ben dit weekend weg. En ik heb het pas 3 weken geleden voorgesteld van, wil je meenemen? En, het is er gewoon niet van gekomen. En door de week is iedereen druk. Dus het is er gewoon, dan maar dan. Ze komen wel wat eerder, hoor. Ze komen 's middags
0: al. Oké, maar het kan natuurlijk dat jij hem ontmoet en dat je denkt, dit is gewoon echt fout nieuws.
1: Dit kan gewoon
2: hoe gaan we deze de deur uit krijgen?
3: Ja, maar ik vertrouw op mijn dochter dat ze wel een leuke vent uitzoekt. Ja.
0: Maar liefde maakt blind, hè? Dat weet je.
3: Ja, dat is waar. Nou ja, we gaan het zien.
0: Maar zorg
3: ze
0: een
3: komen
0: beetje
3: wel wat eerder, hoor.
0: Dat je, als je dan toch een groepsfoto maakt, dat je hem aan de buitenkant zet.
3: Ja.
0: Dat je hem eraf kan knippen.
1: Nou, ik zou namelijk 2 foto's maken.
0: Oh ja, één
2: met.
3: Zonder.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, ja, dat is wel een
3: idee. Weet je, het kan altijd uitgaan. Ja. Ik bedoel, ik kan met hem hier ook weer gaan scheiden, bij wijze van.
2: Daar denk je dus nu al over na.
3: Nee.
0: Nou, dan zet je Emiel ook aan de zijkant.
2: Doe je twee foto's. Twee jij in je eentje.
1: Eén aan met Emiel aan de linkerkant. En je schoonzoon aan de rechterkant.
3: Ja, alles kan kapot. Dus ja.
2: Goed uitgangspunt.
3: Maar ik bedoel, zo is het leven.
1: Ja, dat is het.
3: Nooit. Nee, en ze zijn nog niet getrouwd en ze hebben geen kinderen, dus we gaan het wel zien.
0: Nou, maar dit is wel weer een vrij bijzondere situatie.
3: Ja, ik heb het wel gehad dat ik bijvoorbeeld mijn andere dochter had, zijn vriendje.
0: Ja.
3: En mee op vakantie en gezellig. En een week later was het uit.
2: Lekker meevreten op jouw rekening.
3: Ik dacht, nou lekker dan.
1: Ja. Dat is echt verschrikkelijk.
2: En dat wist hij al tijdens die vakantie.
1: Dat wist
2: hij
1: natuurlijk
2: 100%. Die denkt, ik melk ze nog één keer uit.
3: Ik ga nog even mee.
0: Deze pak ik nog even mee. Ja. Ik pak deze en de dochter nog even mee. En dan zetten we er een punt achter. Ja. Nou ja, hopelijk blijft dit langer in stand. Maar ja. Marijn is dus wel ingewikkeld, ja. Dat je een dochter en een schoonzoon hebt die allebei Marijn heet.
3: Ja, het is heel ingewikkeld.
0: Ja. Heb je al een idee dat je er een trucje voor hebt?
2: Marijntje.
3: Nou ja, Emiel heeft het steeds over, we gaan hem Martijn noemen. Maar ik denk, dat kan toch niet, dat is lullig. Want anders is het ingewikkeld. Ja. Ja,
0: grappig.
2: Hé Martijn. Zou het gewoon doen.
0: Ja.
3: Ja, we moeten daar nog wat over verzinnen.
0: Nou, zaterdag dus, niet aanstaande, maar die week erop, is de grote dag.
3: Ja, stap eerst die trouwringen fixen, want die hebben we ook nog.
0: Oh ja, dat is ook nog een zoektocht. Nou, leuk. Even een kleine update voor wat betreft het huwelijk van Florentien.

0: Justin Bieber. Sorry in de 538 Show, waar zometeen Florentien klaar zit met het laatste nieuws. Wat zit er in zometeen, Flo?
1: Nieuwe muziek van een wereldband valt compleet verkeerd.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd wat band het dan hier betreft. Dat hoor je zo dadelijk. En het is vandaag 11 september, oftewel 9-11. We gaan het zo meteen hebben over de aanslagen in New York. En het Pentagon natuurlijk in Pennsylvania, waar het vliegtuig neerstortte. Met Max Westerman, destijds correspondent in de VS.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538. Stemmenjacht.
3: 8 koffers. 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
16: Kippie.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
21: Simyo. Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. Aanmerk houdbare plantaardige drinks, 35% korting. En alle Lu en Liga, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
23: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
24: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8:00 op 6:00.
25: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
27: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip.
0: Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
16: Ja, goedemorgen, dit is 538 ochtendshow en het weer voor vandaag. We beginnen de dag met motregen en bewolking. Later in het westen droger, af en toe de zon erbij. In het oosten blijft een bui mogelijk en de temperatuur 18 tot 20 graden. En dan een overzicht van de files. Rick heeft die voor je.
27: We beginnen op de A9 en dan eindigen we ook. Amstelveen-Alkmaar bij Rottepolderplein. De vertraging 5 minuten.
16: Nou, valt mee. 6:30. De hoofdpunten van het nieuws zijn hier. Florentien, goedemorgen.
28: Goedemorgen. Hulpdiensten in Zwitserland zijn druk aan het onderzoeken hoe het dodelijk ongeluk met de Nederlandse bus heeft kunnen gebeuren. Volgens reiskoepel ANVR moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok. Een man uit Dordrecht is opgepakt. Hij zou geprobeerd hebben 4000 kilo coke naar de haven van Antwerpen te smokkelen. Het spul werd bij Duinkerk in Frankrijk onderschept. Volgens de Telegraaf is er een link met drugscrimineel Bolle Jos. En bij een ongeluk tijdens een politieachtervolging in de buurt van Venlo is een dode gevallen. Het slachtoffer werd verdacht van een inbraak bij een tankstation. Twee andere inzittenden raakten gewond. Ja, de Spice Girls die komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale box set. En die bevat 160 nummers, demo's eigenlijk. Een paar zijn nog nooit eerder uitgebracht. Komt 6 november uit. Ja, op Instagram waren er al geruchten dat er iets zou gaan gebeuren. Maar nu zijn veel fans toch teleurgesteld, want zij hadden liever een nieuwe tour van de Spice Girls gehad in plaats van zo'n box set.
16: Ja, ja. Nee, het zijn allemaal oude demo's die nooit eerder het levenslicht hebben gezien. En ik kan wel even iets laten horen. Dan moet je een beetje aan dit soort werk denken.

0: Ja, ik begrijp wel dat dit, op de plank is blijven liggen destijds. Ja. Maar Spice Girls, ik vond ze wel echt
1: heel leuk. Die Simon Cowell is dat toch? Die gozer uit Holland of uit Britain Got Talent. Die was de founding father. Of?
2: Oh ja?
1: Ja?
0: Nee, dat dacht ik niet.
1: Niet?
0: Nee, dat dacht ik niet.
1: Oh, oké. Okay. Ik dacht dat hij die miljoenen hitmachine...
0: Nee, volgens mij niet. Nee.
2: Gisteren bleek dat minister-president Rob Jetten en zijn partij D66 honderden berichten op social media hebben laten schrijven door kunstmatige intelligentie. Zo werd bekend door de Volkskrant. Ja, Jetten en D66 vinden het zelf geen probleem. Zij gebruiken af en toe AI, zeggen ze, om het werk een beetje makkelijker te maken.
0: Nou, het waren heel veel berichten die hij met AI had gegenereerd.
1: 3 op de 10 of zo, toch?
0: Ja, best wel een hoop. Ja. Dus ze waren erachter gekomen. Het ging volgens mij zijn bezoek aan Kamp Westerbork. Daarvan dachten op een gegeven moment de Volkskrant van...
2: Dit klopt niet.
0: Dit is te staccato.
2: Mooi.
0: Dit is bijna zoals je
1: ziet het hoe zinnen afgebroken worden, zeiden ze. Van, je kan herkennen aan de manier waarop een zin wordt afgebroken. Dat is typisch AI.
0: En toen hebben ze uiteindelijk, even ter verdediging van de minister-president, de Volkskrant heeft ook AI gebruikt. Want die hebben AI ingezet om te achterhalen welke berichten van hem door AI zijn geschreven.
1: Ja, ja.
0: En daar zijn ze achtergekomen. Maar dat waren er dus best een hoop.
2: Ja.
0: Aan de andere kant, het is natuurlijk wel zo. Er is geen minister-president die zijn eigen berichten schrijft.
1: Nee, maar denk jij de troonrede volgende week dinsdag? Denk je dat Willem-Alexander of zijn voorlichter dat hij ook even door AI gehaald
3: wordt? Nou, ik hoop dat hij niet AI gebruikt.
1: Nou, dat denk ik namelijk wel.
2: Mensen, ministers en koningen, die hebben sowieso iemand vroeger die voor hen
3: AI gebruiken.
2: Ja, maar als er maar even goed overheen wordt gelezen, dat het niet te nepperig lijkt. Maar in principe is het toch gewoon van deze tijd.
3: Ja, maar je weet volgende week in die troonrede, want je kent alle woorden al, barmhartigheid, samen, samen. En
0: ja.
3: Je kent het al, het hele riedeltje ken je toch al?
0: Wat ook kan is dat er iemand een speech schrijft voor Willem-Alexander en dat die speech vervolgens door AI trekt. Ja. Zo van, joh, zitten er nog verbeterpunten in? Of kun je zinnen lekkerder
1: laten
0: lopen?
1: Het is echt wel een mooie... Het kan echt wel een toevoeging zijn op het geheel.
3: Buiten kijf.
0: Alleen hier is de vraag van, zijn dit nou jouw woorden? Is dit nou, want jij zegt van, ik was heel erg geraakt door het bezoek aan dit kamp. Of is het AI die dat voor je bedacht heeft?
3: En dan is het toch,
0: want dan is het veel minder oprecht.
1: Ja, aan de andere kant, is wat het kamp Westerbork nu ook zegt. Van, daar hebben ze natuurlijk ook een reactie gevraagd. Ja, inderdaad, is dat dan wel een gemeende emotie die getoond is. En zij zeggen van, zijn bezoek is voor ons zo belangrijk geweest.
0: Ja.
1: Ook weer voor de bekendheid, dat er onder aandacht is, dat de thematiek besproken wordt, et cetera. Voor ons maakt het niet uit.
0: Ja.
2: Nee. En die Rob Jetten, die heeft natuurlijk al wel een beetje een soort gelikte robotreputatie. En daarom valt het ook veel slechter bij mensen, zeggen ze. Van, hij heeft al zo'n Caroline, die is veel authentieker. Dus daar zal je niet over vallen. Ja, dus dat maakt ook wel uit.
0: Hij scoort geen punten. Hij is er niet op het moment...
1: Hij scoort al geen punten sinds hij er zit.
0: Nee.
1: Dus het is gewoon... het is wachten tot er een nieuw kabinet komt, want...
0: Nou, ik had hoge verwachtingen van hem.
1: Nee.
0: Ja, dat had
1: ik
0: ook. Ja, ik ook. Ik zag iemand een vergelijking maken en dat vond ik wel heel treffend. Die zei, het is een beetje de Soundmix Show. Of de Mini Playback Show. Je had vroeger bij de Mini Playback Show, dan kwam een kindje binnen, heel timide, van, ik ga zo meteen die en die artiest doen. Dan stapten ze door de deur. En dan werden ze opeens, stonden ze daar, te shinen en waren ze iemand anders. En bij Rob Jetten, die was in de verkiezingen, had je zoiets van, hij zou het wel eens kunnen gaan doen. En nu is hij minister-president en hij is heel timide. Ja. Hij is eigenlijk de omgekeerde...
1: Ik zag hem gisteren weer met een bouwhelm op in het torentje. Het grote nieuws is, het dak van het torentje is 450 jaar oud.
0: Oh ja, dat was hier aan eens kijken, ja.
1: Ik bedoel, hij kan beter een keer naar een benzinepomp lopen en eens naar de prijzen kijken. En dan denken, zo
3: hier op je
1: daar moet je eens wat aan doen.
3: Ja.
1: Ja, dat interesseert mij dan dat het dak 450 jaar oud is.
0: Ik had altijd zelf het idee dat hij het ook niet zo bijzonder vond. Maar hij was opgetrommeld. Die bouwvakkers hadden dat ontdekt.
1: Ze moeten alleen maar weer, omdat die verbouwing die kost natuurlijk 5 miljard.
3: Ja. Nou, het is niet normaal, hè?
2: Ja, het en lijkt een beetje alsof hij alleen maar lintjes aan het knippen is. Nou, in plaats van echt wat doen.
1: Dat is ook zo.
2: Ja.
0: We gaan even naar muziek, want zo dadelijk moeten wij het even hebben over de datum van vandaag. Het is namelijk 11 september en dat is met name in de Verenigde Staten een beladen datum. 9/11. Het is vandaag exact 25 jaar geleden dat de aanslagen van die datum plaatsvonden. We blikken terug op die dag samen met Max Westerman. Hij was destijds correspondent in de VS en in New York. En

0: Tonight. En daarmee is het exact 7:15 geworden. Het is vandaag 11 september. Dat is een beladen datum. Bij veel mensen wordt onmiddellijk de associatie gelegd met de aanslagen van die datum. En dat is vandaag precies 25 jaar geleden. Onder andere twee vliegtuigen die de Twin Towers in New York binnenvlogen. Waarna de torens instortten en ja, de wereld eigenlijk voorgoed veranderde. Max Westerman die woonde en werkte destijds als correspondent in New York. En kon vanuit het huis waar hij op dat moment woonde die torens zien staan. Wij hebben Max Westerman aan de telefoon. Max, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Weet jij nog, als je nu teruggaat naar 25 jaar geleden, het moment waarop jij hoorde van het is helemaal fout in New York?
1: Ja, dat weet ik zeker. Ik zat in mijn woonkamer in New York de New York Times te lezen. Keek op het televisiescherm waar de ontbijtshow opeens was overgeschakeld naar live beeld van het World Trade Center, waar rook uit de voorschijn kwam. Deed het geluid aan. Eerste berichten waren wellicht een sportvliegtuigje. Toen ben ik naar mijn slaapkamer gelopen. Ja. Want vanuit mijn slaapkamer had ik rechtstreeks uitzicht op het World Trade Center. En toen zag ik dat de brand snel om zich heen vloog. Ja, en enkele minuten later vloog ook dat tweede vliegtuig de andere toren binnen. En toen wisten we wel zeker dat het dat het om een terreuraanslag ging.
0: Ja, en dan ben je natuurlijk correspondent. Dus dan weet je van, ik moet nu aan de slag. Dit is, ik moet bijdragers gaan maken.
1: Precies, toen hebben we direct gebeld met Hilversum en toen was de beslissing dat ik naar kantoor zou gaan in Midtown Manhattan, omdat ik vanaf het dak van mijn kantoor direct live kon gaan, dus in beeld kon verschijnen. Ik ben op de fiets gesprongen, want het verkeer in Manhattan stond direct helemaal vast. Iedereen stond op straat te kijken naar wat daar beneden in Manhattan aan de gang was. Die torens van het WTC, die torenden overal bovenuit. Dus iedereen had daar zicht op. Naar kantoor gefietst, snel omhoog gerend. En gelukkig had mijn producer al voor de hele dag satelliettijd ingekocht. Ja. En vervolgens hebben wij 12 uur lang daar verslag staan doen. Voordat we, nadat RTL in Nederland van zender ging zelf naar Ground Zero gingen.
0: Ja. Had jij onmiddellijk door wat de impact was van, van die aanslagen?
1: Nou, op zo'n moment heb je weinig tijd om daarover na te denken. Want in dat eerste uur kwam er zo ongelooflijk veel nieuws op me af. Ja. Dat heb ik sindsdien niet meer meegemaakt. Ik bedoel, we hadden de belangrijkste torens van New York die waren aangevallen. Maar ook het ministerie van de supermacht waar een vliegtuig naar binnen was gevlogen. We hadden berichten dat er nog een vierde vliegtuig wellicht onderweg was naar het Witte Huis of het Capitool. Dat even later zou neerstorten in Pennsylvania. De president was spoorloos. Die bleef maar in het luchtruim rondvliegen. Er was zo ongelooflijk veel nieuws. En toen begonnen die torens in te starten. Even voor 4 uur Nederlandse tijd. De eerste toren, een half uur later de tweede. Op dat soort momenten kun je niet echt nadenken over de wijdere gevolgen, bredere gevolgen van zoiets. Maar het was wel duidelijk dat hier iets enorms aan de gang was. Waar we nog heel lang mee bezig zouden zijn. Ik weet niet of ik er destijds bij stil heb gestaan dat we 25 jaar later nog steeds eigenlijk zouden leven in de schaduw van 9/11. Ja. In wezen trillen we nog steeds een beetje na van die aanslagen, want zoveel van het nieuws van vandaag heeft nog steeds daarmee te maken.
0: Ben jij bang geweest eigenlijk die dag?
1: Nou, ik ben niet bang geweest. Natuurlijk wel emotioneel af en toe. Het is ook je eigen stad die wordt aangevallen. Ja. Zeker toen ik 's avonds thuis kwam, na de hele dag verslag te hebben gedaan, en vanuit mijn slaapkamer opnieuw naar diezelfde plek keek waar ik altijd die torens 's avonds bewonderde. Want ik was ook echt een fan van het WTC. Ik was er vaak geweest, ik had er reportages over gemaakt. En als je dan kijkt naar dat World Trade Center en het is er niet meer, en je ziet alleen maar fel verlichte rook omhoog stijgen uit die afschuwelijke rampplek. Ja, dat waren wel momenten waarop ik een traantje liet.
0: Ja. Is er één moment geweest die dag waarvan jij nu nog steeds zegt van, nou, dat is me zo bijgebleven?
1: Ik denk met name het moment dat wij nadat we klaar waren met uitzenden in Nederland, naar Ground Zero zijn gegaan.
0: Ja.
1: Het was al donker. Heel Manhattan was veranderd in ja, een militaire plek. Overal soldaten op straat. Het was ja echt een warzone geworden eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan kwamen we in de buurt van Ground Zero en daar kwamen al die drommen van brandweermannen uit Ground Zero tevoorschijn die daar de hele dag hadden gezocht naar mogelijke overlevenden. En ja, die hebben wij toen geïnterviewd en helaas de een na de ander zei nee, we hebben niemand kunnen vinden.
0: Ja.
1: Zelfs geen lichamen, alleen maar lichaamsdelen.
0: Ja. Nou, maakte de burgemeester van New York deze week bekend dat er geheime documenten openbaar worden die aantonen dat het stadsbestuur destijds op de hoogte was van ernstige gezondheidsrisico's. Is dat iets waar jij dan nu nog over nadenkt? Of heb je die documenten ingezien? Want jij bent natuurlijk op de plek geweest.
1: Dat verbaast me helemaal niks. Want ook in de jaren daarna hebben wij daar al reportages over gemaakt.
0: Hmm.
1: Het is duidelijk dat heel veel mensen die daar op Ground Zero bezig waren geweest last hadden van alle mogelijke ziektes. Dus nee, dat heeft mij niet verbaasd.
0: Maar jij hebt daar zelf geen last. Jij bent er ook geweest op die plaats.
1: Ik ben er ook geweest en iedereen die in New York woonde, die kon tot bijna 3 maanden later een brandlucht ruiken. En je wist natuurlijk ook dat die brandlucht, ja, dat niet alleen om constructiematerialen ging.
0: Ja.
1: Maar dat het ook ging om al die mensen die daar levend verbrand waren.
0: Ja.
1: Nee, ik heb nooit last gehad. Ik denk dat het met name gaat om de mensen die daar inderdaad maandenlang dagelijks op die afschuwelijke plek aan het werk zijn geweest.
0: Ja.
1: En daar ook dicht in de buurt woonde en werkte.
0: Doe jij nog iets speciaals vandaag op 9-11, op de 11 september? Is dit een bijzondere dag voor jou of laat je het voorbij
1: gaan? Ik heb zo direct een speech in Nieuwsport in Den Haag. Op uitnodiging van een Nederlandse ambassadeur. Zijn zus was kunstenares, Nicole Carstens. En zij heeft in de jaren voor de aanslagen een fotoreportage gemaakt over kunstenaars die werkten in het WTC.
0: Ja.
1: Ze is zelf kort voor de aanslagen overleden. Maar wat op die foto's ook opvalt, was maar 2 etages waar kunstenaars studio's hadden, ateliers. En dan zie je heel vaak ook die smalle raampjes van het ETC terug in die foto's die we natuurlijk op 9-11 ook zo heel erg zichtbaar, pijnlijk zichtbaar kregen toen daar mensen uithingen en ook uitsprongen.
0: Ja, dat zijn verschrikkelijke beelden. En vandaag wordt daar bij stilgestaan op de datum dat het precies 25 jaar geleden is. Max Westerman, dank voor je verhaal en succes vandaag. Het is 7 minuten voor 8. Dit is de 538 ochtendshow voor de vrijdag met de Bouwzaam.

0: iets meer dan een uurtje het vervolg van, en dat is heel erg leuk, de 90's en Zero's top 538.
1: Finale, dat de is grand.
0: Oh, de apotheose. Leuk. De laatste nummers die worden afgewerkt vandaag. Dus je hoort echt alle grote hits uit de 90's en de Zero's langskomen. We hebben zometeen Guus Meeuwis nog even in het programma. Die heeft wat leuks te melden. En we gaan, en dat is denk ik heel erg interessant voor de luisteraars die vanaf maandag mee gaan spelen met Stemmenjacht, voor de allereerste keer de stem laten horen uit de eerste koffer die open gaat tijdens Stemmenjacht. En die kan wel eens een hoop geld waard zijn. Dus dan ben jij een klein beetje bevoordeeld als het gaat om de rechts van de spelers. Dus blijf luisteren als je die stemmen horen.

0: Libre Vuurwerken, .nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens. Gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Woehoe! Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
16: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 + 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
16: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
18: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
19: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: Deals Bijbel. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: 538 Nieuws.
11: 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Zwitserland zijn de hulpdiensten begonnen met het bergen van de Nederlandse toeristenbus die gistermiddag crashte en waarbij meerdere doden en gewonden vielen. Volgens Zwitserse media is het niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Later vandaag komt de politie met meer informatie over de toestand van de 49 Nederlandse inzittenden van de bus. Een man uit Dordrecht zou achter de smokkel zitten van 4000 kilo coke uit Ghana. De lading was onderweg naar Antwerpen, maar werd bij het Franse Duinkerken onderschept. De coke was verstopt in een lading plastic afval. En volgens de Telegraaf heeft drugscrimineel Bolle Jos een link met de partij drugs. En een van de drie verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers die gingen er vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. De twee andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. Gaan we naar het weer. Vanochtend bewolkt, lokaal wat regen. Vanmiddag vaker droog, een beetje zon en 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
13: Dankjewel Flo, dan naar de files. Rick weet waar die staan.
14: Begin op de A2, Eindhoven Maastricht bij Sint-Joost. 11 minuten, A20, Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel 11. En de laatste is de A27, Gorkum Breda bij Breda Noord, 20 minuten.
15: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
16: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
15: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
17: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Show. Morgen om 8 uur op 6.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Vanaf 9 uur.
23: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
22: De 90s en zero's top 5.

0: vandaag de 11 van 11 september. En dit is Fleetwood Mac.
1: Maar met alle respect, het zijn charlatans. Want ze hebben geen opleiding, het is niet wetenschappelijk verantwoord.

0: sommige liedjes is het jammer dat ze maar 4 minuten duren. Toch Fleetwood Mac en Dreams, prachtig.
1: Dit is de 538 ochtendshow.
0: Ja, 11 september vandaag, vrijdagochtend. Nieuws voor vandaag. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Het gaat om een busreis van een Nederlandse organisatie, namelijk de reisorganisatie OAT. Er waren 49 mensen aan boord, 48 passagiers met de Nederlandse nationaliteit en een chauffeur. Hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen is nog niet bekendgemaakt.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
0: Ja, oh, dus Frank Rappelijk, hij is van de ANVR. Later vanochtend de persconferentie van de politie in Zwitserland over de hoeveelheid slachtoffers die daar gevallen zijn. Dus meer nieuws volgt. En dan, komend weekend staat de Grand Prix van Spanje op de planning. En uiteraard blikken we daar even op vooruit. Traditiegetrouw met Jack Ploy. Jack, goedemorgen.
3: Good morning.
0: Een nieuw circuit, er is nog nooit op gereest. Een stratencircuit in Madrid.
3: Ja, het wordt spannend, want nu al op de sim is Pierre Gasly 8 keer gecrashed en Max 2 keer.
0: Oh, oké.
4: Hoeveel auto's hebben ze mee, joh?
0: Ik zit hier op het kaartje te kijken ook van het circuit. Er zitten een paar haakse bochten in.
3: Er zitten 22 bochten in het circuit. En heel veel zijn blind. Hè, dus dat betekent dat je aankomt rijden dat je dus niet kan zien of daar iemand staat of dat daar iets gebeurt.
0: Ja.
3: En er is wat hoogteverschil en er zijn geen goede curbstones, dus je raakt heel snel de muur.
0: Aha.
3: Dus de verwachtingen zijn dat het nogal een spektakel wordt. De Formule 3 heeft er getest.
0: Ja.
3: Er zijn er 19 rode vlaggen geweest.
0: Oké. Okay. Dus dat belooft wel wat dat betreft spektakel te worden.
3: Het belooft denk ik heel spektakel, ja zeker.
0: Maar is dit iets dat Max ligt of de auto van Max?
3: Nou, over het algemeen hebben de rijders altijd wel zin in iets nieuws. Weet je wel, dat is leuk. Je gaat naar een nieuw restaurant, even een nieuw gerechtje proberen. Dat zien je gasten ook wel zo. Alleen die verhalen onderling natuurlijk op die sim. En het is heel stoffig, want het circuit is nog maar net klaar. Ze hebben volgens mij gisteren nog de laatste stukken beton gestort. Dus ja, ik denk niet dat ze allemaal staan te springen om hier naar buiten te gaan. Ik denk dat we ook in die eerste vrije training heel voorzichtig gaan beginnen allemaal.
0: Oh ja, maar hij heeft het zelf al gezegd, Max Verstappen, dat hij niet verwacht dat hij gaat winnen. Of is dat een klein beetje om de concurrentie zand in de ogen te strooien?
3: Nee, Max is heel reëel. Die weet gewoon een bochtig circuit. Het lijkt een beetje op Hongarije, wat ook heel veel korte bochtjes is.
0: Huh.
3: Ja, daar is McLaren weer heel sterk geweest. Dus ja, de verwachting is dat Lando Norris wel weer hier hoge ogen gaat gooien in Madrid.
0: Ja, is dit een beetje een nieuwe trend in de Formule 1 van die circuits met heel veel bochten, zodat het toch wat spectaculairder wordt?
3: Ja. Dit is een beetje. Je had vroeger die circuits die allemaal in het Midden-Oosten liggen, die allemaal door Herman Tielke uit Duitsland, met al die lange doordraaiers en hele lange snelle bochten. En dit is nu allemaal een beetje meer wat korter werk, ja. Inderdaad. Okay.
0: Jij zegt al, Max, die is vrij eerlijk. Hij gaat daar waarschijnlijk niet winnen. Wie voorspel jij op het podium komend weekend?
3: Ik denk dat Lando Norris, want die is denk ik op dit moment wel iets sterker dan Piastri in het team van McLaren. Natuurlijk Kimi Antonelli, het wonderkind die in Italië zo'n prachtige overwinning haalde. En dan Max natuurlijk, want die fietst wel weer ergens uit de hooghoed en die komt dan toch weer ongeluk op het podium. Dus ik denk Norris, Antonelli en Verstappen.
0: Okay.
4: Oh,
0: dat zou mooi zijn.
4: Lekker man.
0: Dat het podium voor aanstaande zondag om 3:00 begint.

0: Zo heeft hij zeker Bruno Mars, On My Soul. 17 over 8 in de 538 ochtendshow. Goedemorgen en welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou, wat is het?
1: Valt er nog wat te winnen vandaag?
0: Ja, er valt zeker wat te winnen vandaag. We spelen later natuurlijk begin de dag met een mooi bedrag. We laten voor de eerste keer de stem horen in Stemmenjacht. En dat betekent vanaf maandag kans op heel veel geld. Want we gaan uiteindelijk 100.000 euro weggeven in Stemmenjacht. En volgende week win je bij 538 de hele week kaarten voor de streamers in
2: dat is
0: de Ziggo Dome. En dan win je die kaarten. En dan zit je eigenlijk al een paar dagen later bij die show. Want zaterdag 19 september vindt die plaats. En een van die streamers van deze editie is natuurlijk Guus Meeuwis. En die heeft ook nog leuk nieuws te melden. Guus, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En allereerst maar even over jouw clubje. Want ik ga ervan uit dat jij gisteravond gewoon in het stadion zat.
3: Nee, ik was gisteravond niet in het stadion.
0: Oh,
2: je bent ook een supporter in de harten hier. Ja.
0: Guus is er wel echt vaak bij.
2: Je ziet, als Guus er niet is, dan winnen ze niet.
0: Nee.
3: Nou, het is vaak ook andersom.
0: Oh.
3: Dus op sommige dagen krijg ik ook een half stadionverbod. Maar net, ik had een goede reden. We waren met de band een hele week in de Ardennen om nieuwe muziek op te nemen. Dus, je moet keuzes maken in het leven soms.
0: Ja, nee, dat is zeker een hele goede reden. Is het helemaal klaar nu al, de nieuwe muziek?
3: Het staat er wel allemaal op, maar nu moet het allemaal nog gemixt en dingen zijn gedaan worden. Maar het was wel echt sensationeel leuk.
0: Ja, ben je tevreden over het resultaat?
3: Ja, ik ben heel tevreden, want we zijn echt gewoon met z'n allen in de ruimte gaan zitten. Dus een grote studio en dan iedereen en allemaal lekker wel old-fashioned allemaal tegelijk erop.
0: Oh, leuk.
3: Dus dat was intensief, maar super, super top. Veel tevreden.
0: Wat gaaf zeg. Leuk. Nou, binnenkort kunnen we daar ongetwijfeld meer van horen. En natuurlijk 19 september in de Ziggo Dome, de streamers. Ik ga ervan uit dat jullie al een beetje aan het repeteren zijn.
3: Wij zijn ons langzaam aan het opmaken voor de eerste repetities. We hebben wel, alles is al verdeeld en de liedjes zijn al klaar en de setlijst is af. En het podium wordt schitterend. En het wordt echt gewoon een hele toffe show. Vanaf maandag zijn we er dag en nacht mee bezig. En dan vliegen we erop.
2: Maar had jij ooit bedacht, Guus, dat dit komt natuurlijk voort uit het hele corona-verhaal. En de eerste was in Carré, toch? Een leeg Carré?
3: De eerste was in Carré, ja.
2: Had jij toen kunnen bedenken dat na de hand nog steeds
3: zo vaak zou lopen?
2: Ja, ja.
3: Ja, nee. Je hoopt natuurlijk wel dat met z'n allen is. Maar het feit is gewoon dat we gewoon onwijs veel plezier hebben. En het was geboren uit iets dat we wilden gewoon iets van Nederland doen. We merkten vanuit een eerdere team dat we met z'n allen echt meer energie hadden dan elkaar hadden om het leuk te maken. In plaats van je eentje voor een camera te gaan zitten. En dat werd volledig omarmd door heel Nederland. Ja, en het grappige was toen we van de stream naar het stadion gingen, ja. Dan zie je de mensen voor de eerste keer gek genoeg echt voor je neus. Ik kan bijna niet meer voorstellen, toch? Dat deze zin. Dat was ook gelijk hartstikke goed. Dus, maar het is vooral de lol en de energie die we bij elkaar hebben. En dat het echt, echt heel leuk is, ondanks dat je je eigen ding hebt. En daar ook natuurlijk vol voor gaat. Om dat af en toe eens een keer met elkaar te mogen delen. En dat geeft dan wijs veel energie. Dus dat is leuk.
0: Ja, 17, 18, 19 en 20 september dus staan jullie daar in de Ziggo Dome. Dan vieren jullie eigenlijk 5 jaar jubileum.
3: Ja.
0: En er is groot nieuws te melden, Guus.
3: Ja, je zou het bijna niet. Je zou het toch niet verwachten. Maar volgend jaar, op 25 september 2027, gaan we weer naar de Ziggo Dome met de
2: film. Wat gaaf!
3: Ja,
2: wat leuk!
3: Dingen die leuk zijn, moet je maar zo lang mogelijk blijven doen.
0: Wat gaaf. 25 september, die staat nu al in de agenda. En kan je al melden wie er dan optreden? Of is dat nog een grote verrassing?
3: De streamers.
0: Oké, dankjewel.
3: Ja, alsjeblieft. Dat is het leuke van het hele collectief natuurlijk. We zijn er echt wel weer met zeg maar de vaste basis 11.
0: Maar er zijn altijd een paar verrassingen, toch?
3: Ja. Nou, die weten we nog niet. Zo eerlijk moet ik dan ook wel weer zijn. Maar we zorgen altijd voor een steedsje knetterende verrassingen.
2: Ja, dus dat is waar.
0: Knetterende verrassingen. Nou, ik zou zeggen, zet hem sowieso in de agenda 25 september. En ik kan me zo maar voorstellen.
2: Ja, 2027.
0: Ja.
3: 2027. Ja. En dan de feitjes, de pre-sale. Daar als je bij ons ingeschreven bent met de nieuwsbrief en dat soort dingen, dan ga je het krijgen via ING. Ga je daar van de pre-sale al notie krijgen en de openbare verkoop staat start de 17e.
0: Oké. Nou, dat is goed om te weten.
3: Van september.
0: En de tickets die wij weggeven volgende week, die zijn voor zaterdag 19 september. Dus eigenlijk
2: dat is echt winnen,
0: morgen over een week, dan zit je er gewoon bij de streamers. Ik zou luisteren vanaf aanstaande maandag. En wie weet ben jij dan een van die bezoekers van de concerten van de streamers in Ziggo Dome. Mag ik jou hartelijk danken, Guus, en heel veel succes met de repetities.
3: Komt goed, dankjewel. Jullie bedankt.
0: Hoi, Guus Meeuwis over de streamers.

0: 538. Maar je bent misschien wel benieuwd met welke stem we als eerste.
1: De man of een vrouw?
0: Ik heb geen idee. Ik heb de stem ook nog niet gehoord.
1: Hebben we nog niet gekregen van de jury?
0: Nee. Dat gaat allemaal heel officieel.
2: Temperatuur.
1: Oh, is dat het?
0: Wat?
2: Temperatuur.
0: Nee. Dat gaat allemaal heel officieel.
1: Jij zit in het...
0: In de commissie.
1: In de stemmencommissie.
0: Ik weet alle stemmen.
1: Kan je daarmee omgaan? Of vind je het moeilijk om dat...
3: Laat ik het zo zeggen. Ik ben slecht in het bewaren van nieuws.
0: Ja, gelukkig ben jij ze toch allemaal alweer vergeten.
3: Maar luister. Weet je, ik bedoel, je kan aan mij een geheim vertellen. En dan zeg ik zeg het echt tegen niemand. Nou, binnen 5 minuten hang ik aan de lijn. Maar met stemmenjacht lukt me dat wel.
0: Over het algemeen?
3: Nee, absoluut.
0: Want jij kan hier wel in de studio maar nog komen de mensen. Nee, die is het niet, zeg je dan. Die
1: komen de mensen niet naar je toe? Van, joh, Ricky,
3: bekende Nederlanders?
1: Nee, of hier intern?
3: Intern,
1: of,
3: jawel. We hebben een soort comité.
1: Een denktank.
3: En er zit, maar ook die... Nee, wat grappig is, wij moeten dus wat ondertekenen... dat wij dus de namen tegen niemand mogen zeggen.
0: Oh, zo?
3: Ik kan natuurlijk heel makkelijk tegen familieleden of vrienden zeggen... van, joh, dit is de stem.
1: En dan geef je even op.
3: Maar... Ja, dat is de valspeler. Dat wil je niet.
0: Nou, dat gaat helemaal officieel dan. Maar zijn er ook BN'ers die zich bij jou melden van... joh, ik zou ook wel een keer stemmen.
1: Mag ik de stem een keer zijn?
0: Ja. Gebeurt ook.
3: Ja.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja. En zeggen ze dan ook, dan wil ik wel een koffertje...
0: Ik ben wel de hoofdprijs dan, toch?
3: Ja. Nee, maar nou, ik ga die naam niet noemen.
0: Nee, dat doe ik maar niet.
3: Dus ik zei tegen Gerard...
0: Zometeen, het laatste nieuws. Florentien, wat zit daarin?
4: Nou, crisisdag komt eraan en het wordt waarschijnlijk een beetje onrustig.
0: Oh. We krijgen visite van Wilfried Gené.
3: Je bent weer met vallend been. Je zit met een huwelijk, hè?
0: Tunes en Texas staat voor je klaar. En meer zometeen in het vervolg van de ochtendshow.
5: Luister naar Radio 538.
6: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
5: En je hoeft alleen maar...
6: de juiste stem te halen.
5: De 538. Stemmenjacht.
6: 8 koffers. 8 stemmen.
5: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
6: Doe mee en meld je nu aan.
5: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: Zo.
11: Wat een geld!
13: 15.000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
15: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja?
9: Echt serieus?
11: Wat een geld!
13: 15.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 19:55 bij Net 5.
23: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
1: Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
4: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.

0: En de files, ja, die weet Rick te staan.
1: Goedemorgen, begin op de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. 18 minuten, komt door dieren op de weg. A20, Gouda, Hoek van Holland. Bij Moordrecht, 26. En de laatste is de A27, Gorkum-Breda bij Breda-Noord, 33 minuten.
0: 9:05, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Claudine, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De in Zwitserland verongelukte Nederlandse bus is geborgen. Dat melden Zwitserse media. En op beelden is te zien dat de weg is gerepareerd. Hoe het met de bijna 50 inzittenden gaat, is nog steeds onbekend. Een verdachte van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden tijdens een politieachtervolging. Ze crashten na een vlucht van 20 minuten. En ook twee anderen in de vluchtauto raakten gewond. En vier groepen hebben aangekondigd op Prinsjesdag te gaan protesteren langs de route van de glazen koets. Ze krijgen daarvoor ruimte in een speciaal demonstratie. Demonstratievak op het Lange Voorhout. Ja, het gaat om onder meer de Partij voor de Dieren. Dieren in Nederland heet het. En zij vinden het zielig dat de paarden worden gebruikt.
0: Ja.
2: Nou, het ging na afloop van de onrustige topper tussen Ajax en PSV. Vorige week natuurlijk. Vooral over die spijkerharde overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Weet je wat, die clash.
3: Ja.
2: Moest van Bommel nou wel of niet rood? Dat is de vraag. De meeste mensen denken van wel. Nou, van Bommel die schijnt er dus na de wedstrijd behoorlijk doorheen te hebben gezeten. Ja. En hij heeft zijn excuses ook aangeboden.
0: Ja, hij heeft gisteravond voor het eerst echt gereageerd bij Zero Sport. Hij zei dit erover.
4: Ik heb natuurlijk wel iets over me heen gekregen. Ik heb mijn excuses uiteindelijk aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig, een beetje onbesuisd. Maar ik wil het ook afsluiten. Ik heb mijn excuses aangeboden. Dus ja, daarmee wil ik het afsluiten.
0: Hij wil het afsluiten. Hij is wel naar de kleedkamer gegaan, meteen na de wedstrijd om daar handen te schudden.
3: Maar dan is het ook klaar, toch? Het moet nou echt, we weten het nou toch wel.
0: Jawel, maar goed, het is toch wel vrij opvallend.
3: Ja, zeker. Ik kwam bijvoorbeeld uit het verleden Jan Wouters, die had toen dat elleboogje.
0: Het elleboogje, ja. Nou, daar hebben we het nu nog steeds over.
3: Nee, maar dan sprak iedereen toe van, nou, dat was een professionele overtreding. die was misschien nog wel erger dan wat
0: maar het was vroeger sowieso natuurlijk wel echt een stukje harder dan tegenwoordig, hè?
3: Ja, man, ik hoorde je Willem van Hanegem in een podcast zetten. Joh, je schudde twee keer met je hoofd en ging weer door.
5: Zo'n reactie van Hugo Borst, van hij moet naar een psychiater.
0: Gaat wat ver.
5: Dat is natuurlijk ook dat je denkt van,
0: dat gaat wat ver. Kijk, gebeurt dit nou 6 keer binnen 10 wedstrijden? Precies, dan kan je zeggen, ja, er zit een patroon in. Maar zullen wij, want we hebben wat leuks voor onze luisteraars die aanstaande maandag mee gaan spelen met het spel Stemmenjacht. Dat gaat namelijk weer van start. Hebben wij eigenlijk een klein beetje een voorsprong die je kunt nemen? Want wij gaan voor de allereerste keer de stem laten horen waar wij vanaf maandag mee gaan spelen. Maar ik zou wel willen zeggen, zet je radio even wat harder, want we laten hem 1 keer horen. Dus zometeen vragen, mag ik de stem nog een keer horen? Heeft geen zin. We gaan hem echt maar 1 keer beluisteren.
5: En dat is het.
0: 1 keer gaan we de stem beluisteren. Dus goed opletten.
6: De 538 Stemmenjacht.
0: Eigenlijk kan het niet. Eigenlijk gaan we pas vanaf maandag het spel spelen. Maar wij dachten, het is toch wel leuk voor iedereen die op vrijdagochtend naar de ochtendshow luistert. Wij geven jullie die voorsprong die je wellicht nodig hebt om de stem te raden. De stem in de eerste koffer. En hoeveel is die eerste koffer dan waard? Nou, laten we daar eens naar gaan kijken. Waar gaan we om spelen? In koffer 1.
7: Koffer 1.
0: Oké, nou, dat is een lekker bedrag. In de eerste koffer zit 1000 euro. Dus lekker. Daar starten we mee aanstaande maandag.
5: Lekker, man.
0: Dan ga ik ervan uit, want ik ken een beetje het spelverloop bij Stemmenjacht, dat de stem in koffer 1, dat die nog wel redelijk te doen is. Over het algemeen gaat hij er vrij snel uit. De allereerste keer dat jij naar die stem kunt luisteren, dat is op dit moment. Dus luister goed naar de stem in koffer 1.
8: Heel slecht.
0: Ja. Ja, dat is hem.
5: En? Ja. Weet je het? Wilfred?
0: Wilfred genezen inmiddels bij ons in de studio. Heb je enig idee, Wilfred? Nee?
8: Ik twijfel nog een beetje. Heel slecht. Kijk, normaal gesproken zou Johan Derksen dat zijn. Dat vaak, maar het was Johan niet. Dat
5: nee,
8: wel.
5: Zeker niet.
8: Heel slecht.
9: En het gekke is, jij kent deze stem.
8: Ik ken deze stem, maar de meeste mensen moeten deze stem
5: kennen. Ja, iedereen kent de stem.
8: Ja,
9: maar jij kent hem goed. Zeer zeker.
8: Ik ken hem heel goed.
0: Oh,
8: ja.
0: Dat is een aanwijzing.
9: Ja, of juist niet.
5: Stemmenjacht.
0: Vanaf aanstaande maandag gaan we spelen in Stemmenjacht.
6: De 538 Stemmenjacht.

0: Shoes in Texas hier in de ochtendshow. En ex-Smul, schrijf deze plaat. Geweldig liedje. 14 minuten voor 9 uur is het inmiddels geworden.
1: Ik vraag me af, wist jij de stem, Wilfred, wie het was?
2: Nee, dat vroeg je me net ook al, maar ja, ik heb geen idee. Maar nu
3: ja, ik vergeten dat hij dat gevraagd heeft. Ja.
1: Wilfred, wat doe je tegenwoordig?
2: Laat me niet gezien, jongens. Lijkt nog steeds echt bewonderenswaardig, vind ik. Ik reed hier net, ik stond om 7 uur op, denk ik, mijn god. Ja. Langzaam waren jullie er toen al uit?
1: Ik half vijf. Nou,
3: Drie voor half vijf.
4: Ongelooflijk.
3: Lekker man.
2: Vier uur?
4: Ja.
2: Ongelooflijk.
0: 5 over half 5, ja. Wow, mooie tijd. Maar er zijn heel veel van onze luisteraars die nog veel eerder opstaan.
1: Ja, en harder werken.
0: En die werken langer door dan dat wij doen. Dat die zitten vanmiddag om 4:30 zitten ze nog steeds achter het stuur van de vrachtwagen.
2: Daar heb je volkomen gelijk in. Ja. Dus, nog veel meer bewondering voor.
0: Absoluut.
2: Eigenlijk wat jullie doen is kut.
0: Nou, wij doen iets wat we heel erg leuk vinden. En jij weet zelf ook, als je iets doet wat je heel erg leuk vindt.
2: Guus Meeuwers, moet je er zo lang mogelijk mee doorgaan.
0: Nou, precies.
2: Ja, ik hoorde hem net.
0: Ja, kost helemaal geen energie dan. Ja. Maar Wilfred, fijn dat je er bent. Want je hebt natuurlijk iets, je hebt iets nieuws. Op muzikaal terrein heb jij met ons te delen.
2: Ja, nou, ik had hem al in zijn verongeluk release vorige week al.
3: Ik hoorde het. Je had de datum verkeerd.
2: Ik had de datum verkeerd. En eigenlijk zou ik deze zomer dit nummer al uitbrengen. Maar toen zei opeens de platenmaatschappij... een artiest kan niet twee platen tegelijk uitbrengen. Ik zei, maar welke heb ik nog meer uitgebracht? Ja, de Koekoek met de WK-versie.
1: Ja. Oh ja.
2: Zei, oh ja, en? Ja, nee, dan draaien ze het niet. Dus toen hadden we hem eigenlijk al zo'n beetje naar buiten gebracht.
3: Oh.
2: En toen moesten we hem weer terughalen.
3: Huh?
2: Ja.
3: Dus, want je had de videoclip, heb je wel op Curaçao opgenomen, toch?
2: Ja, klopt. Dat,
0: en al wel wat dingen van gedeeld ook. Op je
2: daarom. Ik zat er steeds een beetje naast.
0: Ja,
2: het kwam natuurlijk omdat eigenlijk ik kan nu al en toen kon het weer niet. En ja, nu kan het wel toch of niet?
0: Ja. Nu kan het zeker.
2: Op Spotify nu of niet? Kan iemand kijken?
3: Oh, ik denk wel even op de New Music Friday checken.
0: Even kijken of die je kan altijd een beetje zien hoe belangrijk de plaat is. Naarmate die verder naar onder staat, weet je. Nou, hij is heel populair. En? Hij staat wel op Spotify.
2: Hij staat op Spotify. Ja. Nou ja, dan is hij uit.
3: Dan is hij uit.
2: Kan niet anders.
3: Officieel.
2: En dan is het officieel ook altijd zo dat ik hier zit dan.
0: Ja, nou, als je uit is. Fijn dat je er bent. Want laten we eerst eventjes over vandaag in schrijven. Want er wordt natuurlijk echt aan alle kanten wordt er gespeculeerd over dat jij wellicht...
2: Moeten we daar serieus op ingaan?
0: Ja, ik
3: wij willen
0: wel.
3: Ook even vandaag een nieuwtje halen.
2: Ach, jongens.
3: Wanneer ga je naar RTL?
2: Ja, laat ik het dan nu maar vertellen.
3: Ja.
2: Nee, maar dat is wel grappig. Ik bedoel, als ik ga vertellen dat ik niet naar RTL ga, staat er straks een kop Wilfred gaat naar RTL. Dus het heeft eigenlijk helemaal geen zin. Hè. Mensen willen helemaal niet weten hoe het
3: is. Maar zou je naar RTL willen?
2: Nou, zoals het nu lijkt niet, nee.
3: Nee, toch?
2: Nee, ik zou niet weten wat ik er zou moeten doen. Ik heb het goed naar mijn zin bij SBS6.
4: Wilfred
2: heeft het niet goed naar zijn zin bij SBS6.
3: Maar je hebt deze zomer natuurlijk ook een nieuw programma gemaakt wat een succes was.
2: Ik ga binnenkort vier linkerhanden maken. Onder andere ook met Jesse Klaver, die heeft twee linkshanden trouwens.
0: Ja. Echt waar?
2: Ja.
0: Ga je bij... Ja, twee linkse, maar ga je bij Jesse Klaver ga je klussen, hè?
2: Ja.
0: Wat grappig.
2: Nou, het afloop van de uitzending vorige week vertelde hij dat hij met zijn zwager aan het klussen was. Ik zeg, sorry. Hij zei, ja, en ik ben een klusser.
3: Zei hij, Binnenhof?
2: Dat had ik nog wel even kunnen doen. Zou een partij geld schelen, zeg. Als die gast even de handen uit de mouwen zouden steken. En toen zei hij, nee, lijkt me hartstikke leuk. Ja, zijn er een beetje met een charme-offensief bezig, hè, die politici.
3: Ja.
2: Dus dat ga ik ook nog doen.
3: Ja, hier, man.
2: Ik ben bezig met mijn eigen podcast. Dus nu Paparazzi en Gené, huilen is voor jou te laat. Ja.
0: Gaat helemaal over Nederlandstalige muziek,
2: inderdaad.
0: En een beetje het smartlappen.
2: Nee, alles. Want aanstaande maandag zit Samuel Welte erin.
0: Oh,
2: ja, namelijk vorige week had hij John de Bever beledigd. Dat je had gezegd, mijn chauffeur vindt dat John de Bever niet kan zingen. Dat was John de Bever
3: heeft
2: een beetje
3: chauffeur
2: boos,
3: best kennis.
2: Dus nu zit Samuel Welte volgende week Samantha Steenwijk. Dus dat is hartstikke leuk om te doen. En nee, ik heb het goed naar mijn zin.
0: Dus er is helemaal geen sprake van een overstap. Er zijn geen gesprekken geweest.
2: Ik heb één keer Peter Lubbers gesproken. Twee keer trouwens inmiddels. Want
3: dat is de baas van RTL,
2: ja, vorige week na afloop van de eerste uitzending van Renze ben ik er even langs gelopen. Omdat Jan Helene, die is natuurlijk een oud collega van ons, is 16 jaar gewerkt daar. En daar liep Peter ook even rond, heb ik nog even dag tegen gezegd. Maar ik heb lang met Jan gesproken en hem veel sterkte gewenst. Nee, ik heb één keer met Peter gesproken toen wij in de uitzending Renze zo hard hadden aangepakt.
0: Ja.
2: En toen had hij gebeld en gezegd, dat klopt niet. En ik ben juist enorm fan van Renze. En dat is allemaal onzin. Toen zei hij voor de grap, min of meer, zijn jullie nog geïnteresseerd? Ik zei, nou, ik zal eens bij de man informeren. Ja. Ik zei, maar gaan er wel vanuit dat binnen 3 dagen op straat lag. Het lag binnen 2 dagen op straat. Omdat Jan gelijk riep van, ja, RTL, maar dat wil ik helemaal niet. Enzovoort. Ik zei, nou, nee, je hebt je antwoord, heb ik toen ge-sms'd. En dat was het.
0: Maar jullie zitten min of meer, sowieso allebei op het Mediapark met het maken van de show, toch?
2: We zitten echt 20 meter bij elkaar vandaan.
0: Maar je gaat dus echt kijken naar de uitzending?
2: Nou nee, de eerste keer. Ik bedoel, dat was de allereerste aflevering. En ik wilde Jan toch even een hand geven.
3: Ja, Jan is jullie oude hoofdredacteur.
2: Die is 16 jaar onze eindredacteur.
3: En die ging toen weg. Die werd uiteindelijk docent.
2: Ja, die was klaar met tv.
3: Ja.
2: Ja, en die kwam heel veel geld weer terug.
3: En die dacht, ik ga 20 meter verderop zitten.
2: Ja.
0: Okay. Maar toch is het grappig dat je dan op een gegeven moment... dat eigenlijk je grootste concurrent... want ik bedoel, de Renze weet, die moet het onder andere tegen vandaag in site opnemen... dat hij dan na de eerste uitzending dat hij bij je op de vloer staat.
2: Dat het meest grappige was, er waren heel veel mensen... die wilden op de foto met Renze en met mij in het decor van Renze.
0: Ja.
2: Dat moet een hele gekke foto zijn. Ja. Wilfred Gené, het decor bij Renze. Ja, maar ik ben er gewoon even langs gelopen. Ook even met Renze staan praten. Zo is een goede gozer. Dus,
0: ja, hij is een aardige vent, ja, absoluut.
4: Vind ik ook. Maar waar zoek je dan nu nog de uitdagingen? Want je doet het al zo lang. In het,
2: ja. Zolang het leuk is.
4: Ja. Ja. Maar dan nog, je zoekt toch altijd naar nieuwe dingen?
2: Nou ja, dat nieuwe klusprogramma dus, dat Midouche, vond ik erg leuk om te doen. Ik zou nog veel meer interviewen. Ik zou eigenlijk 3 podcasts opstarten deze periode. Maar toen
3: dacht ik, heb nog wat tijd.
2: Misschien overdrijf ik een beetje, dus, want ik wil ook heel graag nog veel meer diepte interviews gaan maken. Dus daar zit
4: ja, maar ik bedoel vandaag Insight vooral. Ja, daar, in dat programma, in het format van vandaag Insight.
2: Daar kun je niks aan veranderen.
4: Dat
3: is uiteindelijk elke dag anders. Het is een vormpje, maar het is wel elke dag anders. Je hebt andere gasten, andere nieuws.
2: Mensen willen eigenlijk, kijk, ik weet als ik een bepaalde kant op ga, wat voor soort humor of grap er gaat komen, maar dat willen de mensen heel graag. En ik weet ooit dat ik kwam Joop van den Ende ooit een keer tegen, ergens in Amsterdam of zo, die kwam me toe met die armen.
0: Wilfred! Jullie moeten evolueren, doorgroeien.
2: Ik zei, maar dit is het, Joop. Dit is wat de mensen leuk vinden. Mensen willen geen andere dingen. Mensen willen gewoon weten waar ze aan toe zijn. Johan die iemand beledigt, René die een foute grap maakt, weer in zijn kont geneukt. En dan ben je er weer. Ja, nee, maar dat is echt zo. En dat houden de mensen van. En wat je gewoon heel erg merkt, ook als je op vakantie bent, of in een restaurant, of in een supermarkt, dat mensen zeggen, niet stoppen, hè, niet stoppen. Jullie moeten vooral niet stoppen. Dus
3: prima,
2: het houdt heel veel mensen nog bezig. Nog steeds de best bekeken talkshow. Dus, en vanavond mag ik mijn nummer zingen. Dus Johan gaat vanavond 2 minuten. Ja,
3: weg. Ging huis, ja. Want daar had hij vorige week al op gerekend.
2: Ja, hij zat al in de starthouding. Gisteren ik mij dus dat is niet zo heel erg nog van me.
0: Maar vanavond zie je hem live op televisie. Je hebt hier gewoon de single meegenomen, daar gaan we naar luisteren. Nog even gekeken op Spotify bij New Music Friday, sta je op plaats 41.
3: Nou, mooi.
2: Wat betekent dat?
0: Dat de 40 platen belangrijk worden. Dat eigenlijk niks voorstelt.
2: Maar daar gaat dit nummer ook over. We moeten onszelf niet te serieus nemen. Korreltje zout, daar gaat het dan wel
0: over. Zo heet hij, korrel zout. De nieuwe Wilfred Gené.

0: nieuwe Wilfred Gené. Dat blijft toch altijd grappig om te zeggen.
1: Komt een album.
2: Ja. Nou, ik vond wel leuk. Florentien zei, hij is leuk. Zij is heel verbaasd. Of, kan dat nou?
0: Ze zei zelfs, hij valt me heel erg mee. Ja.
3: Misschien is het Florentien trouwt volgende week zaterdag.
1: En echt, ja? Gaat het eindelijk gebeuren?
3: Zij zoekt nog een...
1: Een surprise
3: een zangetje.
2: Ja, maar dan kan het niet een surprise act zijn als je het nu aan de vraag.
3: Nee, niet surprise.
2: Ik kan toevallig zaterdag niet.
3: En dat is bij ze trouwt bij Henny Huisman. Ze trouwt bij Henny Huisman.
2: Bij Henny Huisman?
3: Ja.
2: Weet je niet? In het museum?
4: Dat zou wel leuk zijn, Wilfred.
1: Nee, bij de
3: stallen.
1: Bij de stallen.
2: Bij de stallen.
1: Ruiterhuis.
2: Maar waarom dan?
4: Nou, we waren een beetje laat. En eigenlijk heeft Henny Huisman...
2: Een beetje laat? Ik was erbij toen je... Dat was nog voor het begin van de zender van deze. Ja, dat is 20 jaar geleden.
4: Ja, maar Henny heeft het huwelijk gered.
2: Oh, maar die heeft het toen aangeboden.
4: Ja, die zei, ik kan altijd nog bij ons.
2: Oh, wat lief.
4: Ja, dat is toch... Nou, hij moet wel betalen, hè?
2: Echt waar?
3: Daar ben je nog zo verbolgen over.
4: Nee.
3: Ja, dat vind jij echt. Eigenlijk vind jij dat Henny het je had moeten geven.
0: Ja, dat idee ook wel een beetje.
3: Ja, ja, ja, maar het is van verdomme. Iedere keer als wij zeggen, je gaat bij Henny trekken. Ja, maar ik moet wel betalen.
2: Nee. Ja, maar het is toch heel gek als Henny dat aanbiedt, dat je vervolgens moet betalen.
3: Nee, maar het is van zijn dochter, hè?
4: Ik ga dat
2: maakt niet uit.
4: Henny
2: heeft er zelf reclame kunnen maken op 15 jaar. Wie kan dat nou niet, hè?
0: Ja, er komt 22 man eten bij je. Nee, ik snap wel dat hij gewoon een rekening stuurt.
3: En haar drie kinderen komen.
2: Zo'n paardenstuk.
4: Maar goed, Wilfred, als je toch nog dit liedje daar wil zingen, is altijd welkom.
0: Ja.
2: Ah, dat nou ja, ik vind het, ja.
0: Dat zou wel zijn. Dus volgende week, even voor alle duidelijkheid, Wilfred is wel welkom. En wij zijn,
3: wij zijn niet uitgenodigd.
0: Wij zijn niet uitgenodigd.
2: Nee.
4: Oké. Kom maar.
2: Nee. Zou ik ook niet meer gaan.
4: Nee. Nou vind ik het zielig.
0: Ja,
2: nee,
0: hoor.
2: Nu ga ik ook geld rekenen. Ja, sorry hoor, maar... Hè?
0: Wilfried, fijn dat je hier even was met de nieuwe plaat. Heel veel succes ermee. En
2: ook.
0: Vanavond dus live te zien op televisie.
3: Ja, leuk.
0: Ja.
3: Wie zit er vanavond? Helene?
2: Nee, volgens mij... Ja, is Helene denk ik inderdaad.
3: Nee, dat is vrijdag, toch?
2: En Chano volgens mij ook nog.
0: Wie?
2: Geno van Burg.
3: Ja, maar die zit aan de bar.
2: Die zit aan de bar. Volgens mij zit Helene erbij.
3: Oh, gezellig.
0: Vanavond weer bij SBS. En voorlopig daar nog te zien, zo hebben we net van
2: over. Sowieso een jaar.
0: Ja, Wilfred Gené. Dankjewel. En hier op 538 gaan we verder met de ontknoping van de 90s en Zero's top 538.
5: Zometeen in de 90s en Zero's top

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
9: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
10: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
11: Kippie.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
14: Het gaat online dus helemaal los.
13: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
15: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
16: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
17: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
21: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
22: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. recycleforbedrijven.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: 538 Nieuws.
11: 9 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De Zwitserse hulpdiensten zijn klaar met het wegtakelen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Dat melden Zwitserse media en ook is de vangrail vervangen. Ondertussen is er nog steeds niets bekend over de toestand van de 49 Nederlanders in de bus. Buitenlandse Zaken verwacht dat de lokale autoriteiten dat klaar is voordat ze daar iets over zeggen. Een politieachtervolging bij Venlo heeft een dodelijke afloop gekregen. Een vluchtauto met 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation crashte op een afrit van de A73. Een van de verdachten kwam daarbij om het leven. De andere 2 raakten gewond. En het is niet duidelijk hoe het met hun gaat. En vakbond CNV mikt bij nieuwe cao-onderhandelingen op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. En dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Bovendien wil CNV een hogere reiskostenvergoeding vanwege de stijgende brandstof. En ook moeten er betere afspraken worden gemaakt voor mantelzorgers. Gaan we naar het weer. Vanochtend bewolkt, lokaal wat regen. Vanmiddag vaker droog, een beetje zon en 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
24: Dankjewel Flo, dan de files en waar ze staan weet Rick.
25: We beginnen op de A12 Lunetten Den Haag bij Harmelen. De parallel rijbaan, 23 minuten vertraging komt door dieren op de weg. A20 Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 23. En de laatste is de A27 Gorkum Breda bij Breda Noord, 24 minuten.
26: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
27: Dames en heren, de daluren beginnen.
28: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
26: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
29: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
30: Nu al zin in zaterdag.
29: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
31: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
32: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De 538 Stemmenjacht.
11: Dit is de stem uit koffer 1.
33: Heel slecht.
11: Weet jij al wie het is?
6: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Druk op de knop in de 538-app.

0: en dan dat hele beroemde einde.
1: Smoke weed every day.
0: Hoort erbij.
2: 538.
0: Op 93, Dr. Dre en Snoop Dogg, The Next Episode. Uit het jaar 2000. En daarvoor op nummer 94, de eerste plaat voor deze laatste dag. Deze vrijdag, deze ontknopingsdag voor de 90's en Zero's Top 538.

0: Ja? Ja,
1: maar hoe groot is het? Omschrijf het eens.
2: Het is een hele grote doos. Ik denk van een...
1: meter of zo?
2: Nou, nee, hij is zeker 60, 70 centimeter hoog. Ja, en 40 centimeter breed.
3: Maar het is een man, hè, die dit schat. Ja, dus de doos is wellicht iets kleiner.
2: Maar er zitten een aantal van deze wat kleinere doosjes in. En ik denk dat er voor ons allemaal één is. Wij hebben gekregen... Een shoefresh.
3: Ja. Een shoefresh.
2: Ja, we moeten misschien even uitleggen. Niels die had van de week de vraag op de radio of dat ding werkt. Ja. En jij had er een besteld, geloof ik, hè?
1: Ja, ik heb hem... wat is het nu? Vrijdag. Voor mij kreeg ik hem... maandag heb ik hem gekregen.
2: Ja.
1: En ik heb de schoentjes erop zitten. En die ruiken als nieuw.
2: Nou, wat goed.
1: Ja, het klinkt als een reclame stond. Ik heb er gewoon netjes voor betaald. Dus hij is via de bol.com gekomen.
2: Misschien kan je deze dan terugsturen.
1: Nee. Maar het is echt... de luisteraars was er ook van overtuigd. Van joh, dat kan je prima doen, dat ding, want het werkt.
2: Nou, er zitten er vier in, dus we kunnen hem gaan testen allemaal. Ja, voor allemaal één. Ja.
1: Kan je er alleen schoenen op doen, of kan je er van alles op luchten?
2: Ik weet niet.
1: Dat je denkt, oh, dat is ook handig.
0: Ik ben ook zo benieuwd hoe die nieuwe BMW rijdt. Ja. Door iets grotere doos.
2: Ik heb gehoord, fantastisch.
0: Dat moet je toch zelf ervaren.
2: Ja, je moet dat eigenlijk zelf ervaren.
0: Moet je zelf ervaren.
2: Wij hebben de stem nog te laten horen. De stem in Begin de Dag met een Mooi Bedrag. En die kan je zomaar een prachtig geldbedrag opleveren. 538 euro. We hebben de hele week eigenlijk al slechte draaien gehad van Florentien.
0: Ja. Zal ik draaien vandaag?
4: Ja, dat mag.
1: Nou, doe dat maar.
2: Ja, dat Rick? Oké, vandaag gaat Rick voor je draaien. En dat doen wij dan met de volgende stem. En het is vrijdag, dus dan zijn de stemmen over het algemeen net wat makkelijker. Maar eens even horen of jij deze stem herkent.
5: Paardenpiemels.
2: Paardenpiemels?
0: Paardenpiemels?
2: Ja, dat is inderdaad wat hij gezegd
1: heeft. Laat ons horen.
5: Paardenpiemels.
1: Het is ook een hele bescheiden...
2: Ja, het is een bescheiden piemel.
1: Ik wou zeggen een bekakte paardenpiemel, maar dat is ook wat raar natuurlijk.
4: Beetje binnensmonds ingetogen.
1: Ja. Vaak als het over paarden gaat, is Britt Dekker de...
2: Ja, nou, maar dit is niet Britt Dekker.
1: Nee, hè?
2: Nee.
5: Paardenpiemels.
2: Wie zou dit zijn via 0909-30538? Dus 0909-30538. Heb je enig idee? Bel en wie weet ga jij er vandoor met een geweldig geldbedrag.

0: Allereerst wil ik even jullie aandacht, dat geldt voor het hele team, want wij hebben een pakketje binnengekregen van de week. Nou ja, zeg maar gerust een pakket.
1: Waar staat dat dan?
0: Dat staat hier bij mij onder de desk.
1: Oh.
0: En
1: ja, ik heb geen idee.
0: Zal ik even kijken wat erin zit?

0: Even bellen hoor.
1: Yo, Fleming.
2: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
3: Wacht even, we moeten wel even de juiste plaat bij het juiste moment. De Cranberries, die zou je horen op nummer 91. Dus dat is deze plaat.

0: toch bijna vergeten deze plaat en ook wel eens omhoog geslagen. Maar dat is niet de bedoeling, nummer 91. En dat zou ook zonde zijn, want een geweldig liedje van de Cranberries, Zombie, hoorde je in deze.
1: Ik denk dat het meest door elkaar gehaalde plaat is. Heel veel zeggen natuurlijk ook, het is Zombie met de Cranberries.
0: Ja, dat heb je.
1: Dit is echt zo'n ding dat je denkt, oh ja, even nadenken, wie is nou wat en wat is de titel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat kan bij deze plaat, kan dat zomaar door elkaar heen lopen. Maar dit was de juiste volgorde. Hey, wij hebben net dit fragment laten horen.
2: Paardenpiemels.
0: Ja.
1: Ja, onverklaarbare naam. Stem.
0: Wie, oh wie, zou het kunnen zijn? Wie heeft dit gezegd?
2: Paardenpiemels.
0: 0909.

0: Ja. Normaal staat onze flow daar te shinen. Maar
1: hebben jullie ruzie?
2: Nee, maar weet je, het gaat gewoon niet deze
1: week. Jij hebt niet je mojo.
2: Nee, ik heb niet de schoen. Dus
3: nee, dat kan. Even wisselen.
0: En ga jij het anders aanpakken, Rick, dan Florentien?
1: Ja.
3: Nee, ik ga gewoon mijn best doen.
0: En jij zegt eigenlijk dat Florentien niet de best doet.
3: Ja. Nou ja, niet
2: doe
3: met die woorden.
2: Doe altijd mijn best.
3: Nou.
0: Danielle hebben we aan de telefoon. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, Danielle. Ja, excuses voor taalgebruik, maar onze stem heeft het woord
5: paardenpiemels
0: gebruikt.
1: Sowieso raar, want een paard heeft helemaal geen piemel.
0: Jawel, toch?
1: Dat is toch een hengstenpiemel dan?
0: Ja, maar een hengst is toch ook een paard?
1: Ja? Ja. Officieel?
0: Ja, dat denk ik wel.
3: Maar je zegt ook niet paardenpoes.
0: Nee, je hebt een hengst en een merrie.
1: Ja.
0: Maar het zijn allebei paarden.
3: Ja, zo ja. Ja.
0: Okay. Maar Danielle, wie heeft dit in de mond genomen? Ja, het woord dan, hè? Ja, even voor alle duidelijkheid.
1: Ja, ja, knap als het...
4: Ik denk Whalen.
0: Whalen. Is dit Whalen?
5: Paardenpiemels.
1: Oh, nee. Ja, het klinkt wel als Whalen, ja.
0: Nee, het is niet goed. Robert dan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wie, oh wie zoeken wij?
6: Ik dacht Jort Kelder.
0: Jort Kelder.
5: Paardenpiemels.
1: Ja, die zouden wat netter zeggen.
0: Ja, die wat keuriger.
1: Paardenpiemel.
0: Ja, dan klinkt het meteen. Dan klinkt het super chic.
3: Zoals nieuws het zeggen.
1: Paardenpiemel.
3: Ja, paardenpiemel.
0: Helaas, hij is het niet. Maar Martin dan, goedemorgen.
7: Hele goede morgen.
0: Heb jij enige
7: idee? Ik denk dat het...
0: Ja.
7: Ja, ik denk dat het Huub Stapel is.
0: Huub Stapel. Van Vlodder en Amsterdam. Ja, en
1: andere.
7: Zeker.
0: Wat doet hij niet?
7: Ja.
0: Heeft hij dit gezegd?
5: Paardenpiemels.
0: Ja, het is goed. Nou, Rick heeft voor je gedraaid.
3: Zo. Hij speelt op de hoofdrol in Amsterdam 2, hè?
0: Ja, hij was erg teleurgesteld, zei hij later.
3: Wat een slechte film.
0: Ja, hij was zelf ook niet tevreden over. Hij
3: zei, jongens, kijk eens, wat een teleurstelling.
2: Ik denk dat ik morgen maar weer ga draaien.
3: Ja, zeker.
0: Ga jij morgen weer
2: draaien. Dag. Ik doe
3: maandag. €50.
1: Ja.
7: Toch lekker.
0: Ah, zeker. Ja, zo is het.
3: Ik vind eigenlijk dat... We moeten toch niet afsluiten, jongens. We moeten niet afsluiten met 50.
1: Ja, nee, dat zijn de regels.
0: Dat zijn de regels, €50. Martin, veel plezier ermee. En een mooie dag, hè.
7: Dankjewel, jullie ook.
0: Oké, hoi. Nou, €50. Ah, het is toch lekker. Hebben we een goedkoop weekje. En morgen, ja, ik bedoel, ik snap ergens wel dat... we gaan volgende week zoveel geld weggeven. Ja, want dan begint stemmenjacht.
1: Maar joh, het is ook gewoon hoe het is, hè?
0: Dit was wel de laatste keer dat we gedraaid hebben in begin de dag verlopen. Want als we stemmenjacht spelen, dan doen we gaat rat even aan de kant.
1: Oh.
0: Gaan we voor de koffers gaan we spelen.
1: Ja, er zit ook veel meer in.
0: Daarom. Dat is, de eerste koffer is al €1000 waard.
1: Oh.
0: Hallo. Zometeen het vervolg van de 90's and Zero's top 538. Ik zie staan onder andere Faith Evans, Sigma X en de Plain White Tees. Ze staan allemaal klaar en komen zo voorbij.
8: Even bellen hoor.
9: Yo, Fleming.
8: Hey Guus, heb je het al gehoord?
9: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
10: Hallo, Snelle hier.
11: Hoi, met Emma.
9: Yo, Ronnie hier.
8: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
12: Volgende week zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hit

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS.

0: volle maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Ja, goedemorgen. Dit is 538 en het weer voor vandaag. De dag begint bewolkt met wat motregen. Later vanuit het westen droger. De zon die komt erbij. Alleen in het oosten houden ze de hele dag kans op een bui... en de temperatuur 18 tot 20 graden. En de files, die heeft licht voor je.
6: Begint op de A9, Amstelveen, Alkmaar bij Rottepolderplein. 8 minuten, A12, Arnhem, Oberhausen bij Duitsland 8. En de laatste is de N279, Roermond, Den Bosch bij Keldonk. De vertraging 5 minuten.
5: 9:55, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Soes, waar gisteren een bus met 49 Nederlanders verongelukte. Dat zegt Buitenlandse Zaken. Het doel is om zo goed mogelijk contact te houden met de lokale autoriteiten. En voor de derde keer in korte tijd is er een aanslag geweest op een Chinees restaurant in Zeewolde. Vanmorgen vroeg ging er een explosief af bij de voordeur. En bij een politieachtervolging in Limburg is een dode gevallen. Agenten waren achter een auto aangegaan waarin 3 verdachten van een inbraak zaten. In de buurt van Venlo crashte de vluchtauto op de A73.
5: Oké, dankjewel. Het is de finale dag van de 1960's Top 538. Langzaam maar zeker komen we bij de nummer 1. Om 6 uur klinkt die zo'n beetje hier op de radio. En voor die tijd nog heel veel fijne plaatjes voor je uit de 90's en de 00's. 9.

0: En Super String op nummer 89 in de 90s en Zero's top 538. Zometeen Peter Heerschop bij ons in de radioshow.
1: Ja, daar heb ik zin in.
0: Ja, leuk. Peter op vrijdag even bellen met Peter doen we zometeen. Maar we draaien er nog even eentje. Een liedje nu dat is opgedragen aan Delilah DiCroncenzo. En zij was ooit steeplechase deelnemer op de Olympische Spelen. En de zanger van de band The Plain White Tees, die was tot over zijn oren verliefd op deze dame. En hij dacht, ja, ik moet een muzikale ode schrijven. Het is overigens nooit wat geworden tussen de twee. Maar het werd wel een grote hit. Het liedje heet Hey There, Delilah. Hey there.

0: T-shirts, dat is wat het betekent. Plain White Tees. De band die een hitje scoorde met dit liedje. Hey There Delilah op nummer 88 in deze 90's en Zero's top 538.
1: Even bellen met Peter.
0: En nog gefeliciteerd, Peter.
2: Dankjewel.
0: Afgelopen maandag
2: was ik jarig.
0: Ja. Hoe oud ben je geworden?
2: 65.
0: Jeetje. Ah. Mooi man.
2: Ja, ik schrok er ook van.
0: Wel een mooie leeftijd, toch?
2: Ja, nou, ja.
3: Je gaat wel richting de big.
2: Ja. Ja, zeg het maar, Rick.
1: Vind je het erg om oud te worden?
2: Fysiek af en toe wel, ja.
3: Want doet alles het nog?
2: Ja, alles doet het. Ja, echt wel. Ja, ja, alles doet het nog, maar langzamer, zeg maar.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Peter.
2: Ik spring niet zo. Maar goed, hey, laten we de week doornemen.
0: Ja, laten we dat doen.
3: Dat is het. Laten we het gezellig houden. Leuk,
2: ja,
3: man.
2: Laten we het een beetje gezellig houden, ja. Nee, ik neem de week door. Ik ga even naar langs de dagen. Ik begin natuurlijk met maandag.
0: Ja.
2: Ja, de wedstrijd Ajax-PSV, die borrelde nog behoorlijk door. PSV had met 3-1 gewonnen van Ajax, maar het ging vooral over de vermeende aanslag van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Was de vraag, was dat geen rode kaart? Nou, er waren twee partijen. De ene partij waren Ajax-aanhangers, plus de mensen die van schoon voetbal houden, die noemden diep rood. PSV-aanhangers en mensen die van voetbal houden met mes tussen de tanden en het doel heilig te middelen, die vonden het eigenlijk niet eens geel. Ajax-aanvoerder Klaassen sprak van het aanbrengen van zwaar letsel. PSV-trainer Peter Bos legde uit dat zulke dingen nu eenmaal gebeuren met voetbal. Hij was vooral trots op de tomeloze inzet van Ruben. Ja, ik had je gelijk van tevoren kunnen zeggen, die twee partijen die worden het nooit eens met elkaar. En ik kan je ook zeggen dat de partijen andersom zouden oordelen als Bouwman van Bommel had getorpedeerd. En daarom ben ik zo blij dat ik echt objectief kan oordelen. Want zo noemen de mensen mij wel, objectieve Peter. Dan kom ik aanlopen en zeggen ze, hé, daar heb je objectieve Peter weer. Nou, dus ik kan het oordelen. Het was, neem ik aan, geen opzet, wel roekeloos, met een groot risico op ernstige blessures. Dus het was rood, dat was terecht. Maar er zijn bij verschillende belangen altijd twee partijen. Als een man bijvoorbeeld vreemd gaat,
3: oh nee,
2: dan heb je altijd de ene partij die zegt, schandalig, diep rood. Er is een andere partij die zegt, ja luister, het was de situatie. En ik had wat gedronken en zij daagt het ook wel een beetje uit. En monogamie is maar een bedenksel. Het is eigenlijk niet eens geel. En dan komt objectieve Peter weer. Ik ben blij dat ik hier ook objectief kan oordelen. En dan zeg ik over vreemdgaan, niet eens geel, hou het bij een waarschuwing. Dinsdag, nog zoiets. Mijn goede vriend Umberto verwacht met zijn veel jongere nieuwe vrouw een dochter. Ook daar weer twee partijen. Ene partij zegt, Umberto is 60, daar begin je daar niet aan. Diep rood. Andere partij neemt het petje af en wenst hem alle geluk. Nou, ik ben blij dat ik daar objectief over kan oordelen. Dus ik ga mijn petje even zoeken. De marine heeft twee matrozen taakstraffen opgelegd voor het filmen van seks met een collega, terwijl andere matrozen live meekeken. De vrouwelijke matroos had in een van de ruimtes op een marineschip vrijwillig seksueel contact met een 24-jarige matroos. En die had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar zonder dat zij het wist, keek een andere bevriende matroos via een bewakingscamera mee in een andere ruimte. En die deelde de beelden weer met anderen. Ook hier zijn er weer twee partijen. De ene partij bestaat uit matrozen die de beelden keken. De andere partij kan gewoon objectief oordelen, dit is donkerrood, wegsturen, 10 weken schorsing en verder de beelden opsturen naar mij. Woensdag, personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die had gevraagd het aantal interacties met vrouwen ernstig te beperken. Zeg maar het tegendeel van de Nederlandse matrozenaanpak. De hindoe-mannen die brachten een privébezoek aan de Eiffeltoren en ze wilden absoluut geen vrouwen tegenkomen. Vrouwelijke medewerkers werd gevraagd zich naar andere afdelingen terug te trekken of werden vervangen door mannen. En homo's moesten helemaal uit beeld blijven. Hindoes hebben namelijk een strikt kastensysteem en ze willen absoluut niet dat er ook maar iemand uit de kasten komt. Donderdag. Het leesniveau in Nederland is nog meer achteruit gegaan. Van de 15-jarigen kan 39% niet voldoende lezen om mee te kunnen komen, volgens de laatste bekende PISA-onderzoeken. Ik ga even niet in op de mogelijke oorzaken, maar neem in je eigen oordeel ook het voorbeeldgedrag van ouders mee. Meisjes lezen overigens wel een stuk beter dan jongens. En daarom is het ook logisch dat Florentien het nieuws leest. Het leesniveau van Nederlandse jongeren ligt inderdaad onder het internationale gemiddelde. Maar let op, de Nederlandse jongeren die spijbelen en pesten wel een stuk minder. En de Nederlandse jongeren zijn het gelukkigst van alle 14-jarigen in alle 14 onderzochte Europese landen. Dus wat wil je als school? Dat ze goed kunnen lezen, maar er of niet zijn, of als ze er wel zijn, elkaar het bloed onder de nagels vandaan treiteren en vaak ongelukkig een boek zitten te lezen. Of leerlingen die er wel bijna altijd zijn, vooral aardig zijn voor elkaar en heel gelukkig zijn dat ze niet kunnen lezen. Nederlandse onderwijsdeskundigen vinden het PISA-rapport te eenzijdig. Het meet bijvoorbeeld niet het niveau van eindeloze administratie, bemoeizucht van ouders, de hoeveelheid negativiteit over het onderwijs in de media en de politiek en vooral een ongefundeerde mening overal over hebben. En dat zijn nou net de dingen waar wij internationaal zo op kop lopen. Ten slotte vrijdag. Ik ga nog even terug naar het afgelopen weekend, want het was echt mooi, over twee partijen en wat er nu eenmaal gebeurt in de sport. Want soms zijn er helemaal geen twee partijen. Is er unaniem een diepe buiging in bewondering. De Nederlandse autocoureur Luke Hartog heeft het leven gered van zijn collega Ollie Milroy uit Engeland. Die was namelijk gecrashed tijdens een race in Shanghai. Zijn auto stond in vlammen. Milroy zat in de auto, kon er niet meer uitkomen. Kon er niet uit, door een shock bleek later. Maar de dappere Luke Hartog zette gelijk zijn auto stil, rende naar de kar, trok de deur open, zocht een brandblusser, bluste de auto en sleepte ondanks enorme hitte en met gevaar voor eigen leven Milroy uit de auto. Om een groot Nederlands voetbaltrainer te citeren: zulke dingen gebeuren nu eenmaal in de sport. Ja, laten we daar dus internationaal vooral mee aan kop staan. Vrienden, vriendin, tot volgende week.
4: Tot volgende week.
0: Nou, we doen er nog even eentje voordat Dennis zo meteen doorgaat met de lijst. Doe nummer 86.

0: Funk als laatste voor ons dan hier in deze 90's and Zero's lijst. Maar die gaat gewoon door vandaag, de hele dag nog tot 6 uur vanavond.
1: We hebben een ontknoping.
0: De ontknoping is bij Edwin in de show, bij Evers & Co. Tussen 2 en 6, hartstikke leuk. Dus dan hoor je welke plaat er helemaal bovenaan staat. Wat is nou het beste liedje? En komt het beste liedje uit die 20 jaar popmuziek? Uit de 90's of uit de Zero's?
1: Dat is leuk, hè?
0: Ja, ik ben benieuwd. Leuk. Ik ben heel benieuwd wie uiteindelijk die lijst heeft gewonnen. Dat hoor je verderop vandaag zometeen bij Dennis. Deze liedje.
2: Zometeen in de 90's and Zero's top 538.
0: Allemaal platen om je vingers bij af te likken. Fijn weekend.
2: Radio 538.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 50.000, wat verdikken me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk.
13: Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Nu, bij Spar in de Buurt, Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus, even opstarten, even sparren.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
18: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
17: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
21: Thuisbatterij.
22: Einde salderingsregeling.
23: Terugleverkosten.
24: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
23: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
24: Kom maar verder.
23: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
24: Hij is weer klaar.
23: QuickFit en weer verder.
25: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: 538 Nieuws.
26: 10 uur.
27: Ik ben Florentien van der Meulen. Bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. En verder zijn er 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe. Het ongeluk was gistermiddag in het oosten van Zwitserland. Door onbekende oorzaak schoot de bus door een vangrail en belandde op zijn kant. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeggen in gedachten bij de slachtoffers te zijn. Een Chinees restaurant in Zeewolde is voor de 3e keer in korte tijd doelwit van een explosie geweest. Vanmorgen was een harde knal te horen, de voordeur ligt aan diggelen. Eerder deze week en eind augustus gingen er ook al explosieven af bij het restaurant. De burgemeester had al besloten om tijdelijk camera's te plaatsen in de omgeving. En asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moeten worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort, omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. Gaan we naar het weer. Vanochtend bewolkt, lokaal wat regen. Vanmiddag is het vaker droog. Een beetje zon ook. En het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
28: Ja, Flo, dankjewel. Dan 538 verkeer op de A9. Amstelveen-Alkmaar, Rottepolderplein, 8 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens 8. En de A20 Hoek van Holland-Gouda. De hoogte van Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech. Ben je 6 minuten langer onderweg. En er is een flitser gespot op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Veldriel, 108.7.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
30: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
31: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
30: Sorry Bo, het is beauty.
31: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
32: De kippiepan, de lekkerste hapjes voor jouw feestje. Kippie.
31: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
33: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
34: Begon jouw dag met ruitschade?
35: Opgelost. Autotaalglas.
33: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
36: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
2: 538, stemmenjacht.
37: Dit is de stem uit koffer 1.
38: Heel slecht.
37: Weet jij al wie het is?
2: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
37: Druk op de knop in de 538-app.

eerste iPod. Ik had die witte iPod. Ik zag toevallig een foto. Ik was op reis naar Thailand voor de Full Moon Party. Die witte iPod, die ligt nog ergens in een la. Zoveel zin om dat ding aan te sluiten en kijken wat daar nog op staat. Ja, en natuurlijk die zakken chips inslaan om die ene Flippo en urenlang chatten via MSN. En nummer 83, de man die zijn relevantie voorlopig nog niet zal verliezen. In 1997 kwam hij met zijn eerste mix-cd, Magic Volume 1 First Flight. Zijn optreden tijdens Inner City in 1999 wordt gezien als een grote doorbraak. In 2001 was daar dan Flight 643. En nu, 25 jaar later, weet Tiësto nog steeds wereldwijd hoge ogen te gooien met zijn muziek en sets. Ik weet nog dat ik ooit een commercial heb ingesproken. Grote Markt, Breda, Tiësto in concert. Dat was revolutionair, dat had nog geen DJ ooit gedaan. Vervolgens draaide die onder andere voor miljarden mensen op die Olympische Spelen. En de rest is geschiedenis. De nummer 83, een Zero's klassieker van je welste. Op Radio 538 in die 90 Zero's Top 538. DJ Tiësto is hier. Dit is Traffic.

Life, Overcome. Niet voor niets zo hoog in de lijst natuurlijk. Voor veel mensen een soort lied van troost. Voor de slachtoffers nabestaanden van 9-11. Vandaag precies 25 jaar geleden. Ook die beelden in die video echt indrukwekkend. De nummer 82 in de 90s en Zero's top 58. Ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen op social, maar een Nederlands dronebedrijf heeft dus meegewerkt om die oude Twin Towers, zeg maar, in drones te laten vliegen in New York. Maar wat ik vooral zo indrukwekkend vond, een paar uur voor die aanslagen op het World Trade Center, was de schoonmaker die zijn dagelijkse rondje daar deed, maar ook hobbyfotograaf was. Die heeft dan foto's genomen in die lege torens. De laatste beelden die dan bekend zijn van die torens, bizar. En ik heb het met producer Max in de studio hier net over. Het voelt als een soort film, alsof het niet gebeurd is. Surrealistisch.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Nu bij

0: Oh.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
5: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Teruggeleverd kosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

is echt maar goed dat je niet kon meeluisteren wat er net hier gebeurde in de studio. Drie mensen die de uithaal mee probeerden te doen. Van Whitney Houston, I Will Always Love You, nummer 78 in de 90s en Zero's Top 58. Een prachtig liedje, origineel natuurlijk van Dolly Parton. En stel je even voor, de beste en grootste artiesten die ons kleine kikkerlandje rijk is op één avond tegelijk zien. Klinkt als onmogelijk, maar de streamers maken dat wel mogelijk. Vanaf maandag, en dat is wel leuk, hebben we hier kaarten voor het jubileumconcert van de streamers. Volgende week zaterdag is dat in de Ziggo met Yves Berendsen, Roxy Dekker, Busy, Izzy Busy Wizzy, Guus Meeuwis, Fleming Snelle en nog veel meer. En ook maandag start natuurlijk de jacht op de stemmen in 58, Stemmenjacht. En dit is de finale dag van de 90s en Zero's Top 58. Met de zingende tandarts, Dr. Alban. Hij noteert deze keer nummer 77 voor deze gigahit.

Dat is goed nieuws, joh. Sex on Fire, 76, in de 90s en Zero's Top 58. We dromen allemaal wel eens, hè? Dagdromen, misschien doe je het zelfs nu je een beetje verveeld achter het bureau zit, kan zomaar. Gaf mij de inspiratie om even het wereldwijde web op te duiken en te zoeken naar de gekste dromen die mensen ooit gehad hebben. Natasja heeft gedroomd dat ze kreeften genetisch had gemanipuleerd, zodat ze twee keer zo groot waren. Vind ik wel een beetje een nachtmerrie, eerlijk gezegd, Natas, maar goed. Mitchell droomde dat hij lid was van de band Maneskin. Maar toen de show begon, stond hij in zijn onderbroek op het podium. Oh ja, dat is ook zo'n droom. En Shaya droomde ooit dat ze een pinguïnboerderij was begonnen. Nou, allemaal gekke gedromen. Ik droom wel eens dat ik in een radiostudio zit, dat er 5 centimeter dik glas tussen mij en de mengtafel zit. En dat dan de programmadirecteur Dave, die ken ik al heel lang, die belt me dan. Hé, hey, waarom is stil, gozer?

0: 90's en Zero Stop 58. Ik werkte ooit in een muziekwinkel, zo in de 90's. Dit was een grote hit, dat was rond kerst. Ben ik nog naar de groothandel gereden om deze extra in te kopen. Want iedereen wilde deze single hebben. Ongelofelijke hit van Marco Borsato. Zometeen het vervolg van de lijst. Esther met het nieuws. Es, wat heb je voor ons?
1: Ja, autorijden is al vreselijk duur, maar is het einde van die prijsstijgingen in zicht? Dat hoor je zo.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.

niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel.

0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het kabinet leeft mee met de families van de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Dat zegt buitenlandminister Berendsen.
13: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn.
12: Er zijn 5 doden en 40 gewonden. Waar de slachtoffers vandaan komen, kan de minister nog niet zeggen. De ambassadeur helpt waar die kan. 2 Limburgse agenten zijn op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit politiesystemen hebben opgezocht en verspreid. Dat deden ze los van elkaar. Wat ze opzochten is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen en tot die tijd zitten de agenten thuis. Precies 25 jaar geleden waren de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. En allerlei wereldleiders die staan daarbij stil. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt het een dag van herinnering waarop 3000 mensen niet meer thuis kwamen. En ook de Franse president Macron en Britse premier Burnham staan erbij stil. En autorijden wordt opnieuw duurder. De olieprijs blijft hoog door het geweld in de golfregio en de onzekerheid rond onder meer de straat van Hormuz. Benzine kost inmiddels €2,70 per liter. Diesel zelfs 1 cent duurder. Buiten de snelweg kan tanken nog wel voordelig zijn. Ruim €12 per tank kan dat schelen. Het weer dan nog. Er trekken buien richting het oosten. Vanmiddag is het vaker droog en breekt vanuit het westen de zon door. Maar er vallen ook nog enkele buien en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
14: Esther, dankjewel. Dan de langste vertraging op de wegen. 538 verkeer. A1 Amersfoort, Apeldoorn bij Hoenderloo. Daar is een ongeluk gebeurd. Ben je 3 kwartier langer onderweg. A28.

0: Zoveel Deals Bijbel.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.

0: Deals bij Bol.
1: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: 538. Stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 1.
2: Heel slecht.
1: Weet jij al wie het is?
0: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Druk op de knop in de 538-app.
0: De 90s en Zero's top 538.
1: Dennis Ruijer.
3: Ja, de All-Star line-up. De hits worden steeds groter richting die nummer 1. Deze man kennen we ook.
4: Maar ja. Respect the skill.
3: Respect the skills. Dat gaat natuurlijk over DJ Jean. Dit is The Launch.
5: Radio 538.
1: 74.

0: Dennis, wat is deze toch briljant? Kippenvel overal. De thuisbatterij in plaatsers uit Waddinxveen. Nou, dankjewel jongens, lekkerder. U2 met 172 in die 90s en Zero's top 58. Het is de finale dag. We werken toe naar die nummer 1 positie. En leuk om te zien, waar beleef je de lijst? Leuk als je een appje stuurt met de 58 app. Je mag een berichtje inspreken of een foto meesturen. Allemaal leuk om te zien. Ik neem je even mee terug naar het jaar 1997 in wat soundbites. De finish van de Elfstedentocht bijvoorbeeld.
1: Hulzenbos of Algenent? Hulzenbos of Algenent? Algenent heet Algenent!
2: De beroemdste spruitjespreker van Nederland wint de 15e Elfstedentocht.
0: Ja, Henkie Algenent. En de Simpsons streven de Flintstones voorbij als langslopende animatieserie.
3: Oh, your elbow's like an angel's kiss. But you still have to go.
0: Ja, en Mikey Tyson die tijdens een bokswedstrijd gezellig een oor afbijt.
4: What happened here?
5: He got bit, I think.
4: Evander Holyfield, look out, he's pushed right here.
0: Ja, en de eerste Harry Potter komt uit.
6: Expecto Patronum!
0: En de rest is geschiedenis. En uit datzelfde jaar komt deze echte klassieker, Delirium. Met het prachtige stemgeluid van die Sarah McLachlan die de zang doet op deze. Je hoort de Airscape remix van The Silence.

70, het altijd gezellige Bourgondische Brabant van Guus Meeuwis in de 90's tot 58. Hey Dennis, wij luisteren lekker mee vanuit het heerlijke Blanes in Spanje. Zonnige groetjes van Frank en Jenny. Ja, dankjewel Frank en Jenny. Ziet er goed uit daar. Genieten Den in Turkije hier op het strandbedje. 58 aan. En morgen Dennis, ik kan er niets aan doen, maar iedereen...

0: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
8: Het gaat online dus helemaal los.
7: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
9: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
10: Kippie.
11: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
12: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
23: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

Michael Jackson, Black or White in de 90s en Zero's Top 58, de Radio 58. De vrijdag finale dag. Richting de nummer 1. Ja, en ik kijk even stiekem in de planning van onze radiostudio dit weekend. Er hangt hier zo'n planning in de studio. Er stonden een aantal dingen. Confetti aanvullen. De rookvloeistof van de rookmachine vervangen. Ze heet Gerda trouwens, de rookmachine. En de lichtshows programmeren. Want dat kan maar één ding betekenen. De 50 stemmenjacht staat natuurlijk op het punt van beginnen. 8 koffers met 8 bekende stemmen. En een prijzenpot van maar liefst 100.000 euro. Vanaf aanstaande maandag op jacht naar de stemmen in de koffers. En denk je nou, Dennis, lijkt me leuk om mee te doen. De 50 app heeft een hele mooie button. Daar klik je op Doe mee. En dan ben je vanzelf van de partij bij de 50 stemmenjacht.

0: Base en All That She Wants in de 90's Heroes Top 538.
1: Zometeen in de 90's and Zero's Top 538.
0: Ja, deze Britney is al bij Lindo. Ja, en ook deze Metallica.
1: Radio 538.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Zo.
10: Wat een geld.
11: 18.000, wat verdikken we.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
18: Mama!
19: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
18: Mama, een kleurplaat.
19: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Mama!
21: Kijk nou, je zit naast papa.
19: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
22: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
22: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
24: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar
0: internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Thuisbatterij,
13: einde salderingsregeling,
14: teruggeleverde kosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
26: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
27: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
29: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
30: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
31: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
27: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
28: Fans van voordeel,
27: Aldi.
32: 538 Nieuws.
33: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een dag na het dodelijke busongeluk in het oosten van Zwitserland is nog onduidelijk waar de slachtoffers precies vandaan komen. Wel is duidelijk hoeveel slachtoffers er nu zijn. Je hoort buitenlandminister Berendsen.
34: Er zijn 5 doden te betreuren. Er zijn ook vele gewonden, waarvan enkele zwaar gewond. Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten.
33: Ja, OAT dat de reis organiseerde kan om privacyredenen niks vertellen. Alle mensen in de bus waren volgens hulporganisatie Eurocross Nederland. Op een middelbare school in Rotterdam is een steekpartij geweest. 2 leerlingen kregen ruzie waarbij gestoken werd. 1 van de 2 raakte licht gewond en kon door ambulancepersoneel worden geholpen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis en 1 scholier is opgepakt. Slaap onder een klamboe. Dat is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Zo kun je het Westen Nijl-virus, dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat 18 mensen besmet zijn en ook vielen er 3 doden. Volgens de minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. En Feyenoord straft 47 supporters na vuurwerkincidenten tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur, dat schrijft het AD. Daarbij werd massaal vuurwerk afgestoken, waardoor 7 mensen gewond raakten. De supporters mogen voorlopig de Kuip niet in en kunnen ook een landelijk stadionverbod krijgen. En mogelijk worden de daders ook nog strafrechtelijk vervolgd. Het weer dan nog, er trekken buien over. Later in het westen en midden soms ruimte voor de zon, maar er blijft ook veel bewolking. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
35: Dan even kijken op de weg. Het is niet zo heel druk nog. Wat wel opvalt is de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderlo. 16 minuten extra. Verderop op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grens, 30:30 grenscontrole. A58 Breda-Tilburg voor Bavel, 15. Dan het zuiden, de A76 Aken-Geleen tussen Voerendaal en Geleen. Hou rekening met 50 minuten extra. Ongeluk met een vrachtwagen daar. Rechterrijstrook is dicht. Even omrijden kan. Via Maastricht pak je de A79 en de A2. En de andere kant op Brussel-Aken voor Spouwbeek. 14 minuten. Dat is ook de A76. Ja, dat zal je weten als je daar rijdt. Even kijken naar de controles. A1 Deventer-Hengelo 125,7. A6 bij Lelystad richting Almere 62,3. A15 Rotterdam-Gorkum 72,0. Ook de A27 Hilversum-Almere 114,9. A28 Meppel-Hogeveen 134,0. A30 Ede-Barneveld 16,2. A50 Apeldoorn-Zwolle 213,1. En de A73 Venray-Venlo 47,4.
36: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
37: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
38: Yes, hij doet het.
39: Ja hoor, dat kan zeker.
40: Rozer!
41: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
42: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
43: Het gaat online dus helemaal los.
42: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
4: De 538, Stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 1.
6: Heel slecht.
5: Weet jij al wie het is?
4: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.
4: De 90's en Zero's top 538.
5: Lindo Duval.
35: Yo, de finale dag van de 90's en Zero's top 538. Met zometeen de man die bijna was afgeschreven omdat hij te commercieel was. Vonden anderen, hij zelf niet en hij ging door, joh. Zo wie het is.
5: Radio 538.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Op weg naar het weekend en de nummer 1 van de 90s en zeros tot 538.
2: 61.

de trein van Leiden naar Coevorden, zegt Sandy in de app. Gaat de tijd wat sneller met jullie? Ja, sterker nog, ik denk als de machinist ook meeluistert naar de 90's in Zilverslijf, dan mist hij misschien nog je stationnetje zometeen. Dan moet Coevorden even overgeslagen. Ik hoop het niet, Sandy. Fijn dat je erbij bent. Via de app van 5jaar kan ook jij even laten weten waar je en hoe je luistert. DJ Alstak, ja, het hoort een beetje bij je muzikale opvoeding dat je minimaal één keer op zijn muziek hebt staan reven, waar dat dan ook is. Love You More, de man die dacht dat hij een beetje afgeschreven was nadat de hele hype rond Happy Hardcore een beetje overging. Hardcore is er nog wel, Happy Hardcore iets minder tegenwoordig. En hij dacht, nu is het voorbij natuurlijk mijn carrière. Maar je ziet het, hij is er nog. Sterker nog, het is niet de laatste keer dat je vandaag van DJ Paul Elstak hebt gehoord. Daarover later wat meer. The 90's Zero's Life met zometeen Aqua, Metallica en nu Britney Spears. Dit is Oops, I Did It Again op 59.

0: Metallica. 90's and Zero's. Top 538. Volgens Elton John een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Hij kan het weten. En jij ook trouwens, want dankzij jouw stem komt Nothing Else Matters terecht op 58 in deze 90's and Zero's Top 538. Dennis heeft het ingesproken.
1: Hey Lindel, hey. We luisteren hier live vanuit Zweden. En op dit moment naar Metallica. Geweldig.
0: Ja.
1: Hey, geweldige lijst. Ga zo door.
0: Gaan we zeker doen. Tot een uurtje of zes. Dan hoor je wat de nummer 1 is. En als we dan toch in Zweden zijn. Nee, niet Zweden. Zo gaan we voor Denemarken en Noorwegen volgens mij. Aqua en Barbie Girl op 57.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: 538.
1: Uit de hitserie Friends natuurlijk. En de overleden acteur Matthew Perry, Chandler, speelt die in Friends. Hij is bijna 3 jaar geleden alweer overleden. En mede daarom komt er een 3-delige documentaire serie over zijn leven en zijn carrière. The One About Matthew Perry gaat hij ook nog heten. Ja, leuk. Ode aan de titels van de Friends-serie. En die docu die verschijnt op 27 oktober op Netflix. Gaat dat zien, gaat dat zien. Wat hebben een wereldhit, een illusionist, Harry Houdini zelfs, en een spookhuis met elkaar te maken? Dat hoor je zo meteen in vervolg van de 90s en Zero's. Top 5-3-8.
2: Even bellen hoor.
3: Yo, Fleming.
2: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
3: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
4: Hallo, snel hier.
5: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Nu bij Van Mossel. Exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
20: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
21: NHA.nl.
22: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
23: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
24: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: De 90's en Zero's top 538.
1: Met nu Shaggy, It Wasn't Me.
2: Radio
4: 55.
6: Yo, man.
4: Yo. Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
6: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Say it.

Het eerste singeltje dat je ooit kocht, dat vergeet je toch niet? Voor mij was dat Pa van Doe Maar. Voor 58 collega Martin Garrix was het deze dikke hit van Eiffel 65. Blue hoorde je op 54. 90's and Zero's. Top 538. Finish vlag, vrijdag is het. Je luistert naar de race richting de ontknoping van de 90's en Zero's Top 538. Met nu de band die een, toch een deel van hun succes te danken hebben aan een spookhuis. Red Hot Chili Peppers, zij namen hun album Blood, Sugar, Sex, Magic op in een huis waar ook ooit de wereldberoemde illusionist en ontsnappingskoning Harry Houdini woonde. Maar Harry zou na zijn dood nooit uit het huis zijn vertrokken. Sterker nog, er zijn alleen maar meer spoken bijgekomen. En volgens zanger Anthony en bassist Flea van de Peppers waren die geesten in het huis gelukkig wel vriendelijk, want hun energie was heel positief. Gelukkig. Nou, drummer Chet van de band die was daar niet helemaal zeker van. Hij parkeerde zijn motor elke dag vlak naast zijn drumstel. Als er dan iets gebeurde, kon hij meteen weg. Lekkere teamplayer ben je dan ook, weet je. Doei! Van het album mooi nu. De Peppers Under the Bridge. Op nummer, waar zitten we? 53. In de 90's and Zero's lijst.

0: Vlaar die Poetin eet ze zoek met een voorkeurtje, dat soort dingen roepen.
1: Wow, lekker lijstje hoor. Loop heel de week al te stuiteren. Doorgaan zo.
2: Ja. Top 538.
0: Ja, we gaan zeker lekker door. Het is 1 uur ongeveer, dus nog een uurtje op 5 te gaan. In deze 90s en Zero's lijst piek vooral mee. Hè, als je wil weten wat er allemaal aankomt zometeen. Bijvoorbeeld Linkin Park en Jay-Z. Je kan niet verder kijken dan nummer 11, de top 10. Houden we nog even geheim. Dan blijft het spannend voor straks bij Evers & Co. Wat nou de grote finale wordt.
2: Zometeen in de 90s en Zero's top 5.

0: do.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee. Plus.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
6: Langer mee doen is goedkoper.
5: Zeker, kwaliteit rendeert.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
8: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
9: Kippie.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
20: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
21: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
20: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Nog 309.000.
24: Oké. Elektrisch en garantie?
25: 7 sturen.
24: Alcantara bekleding.
26: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
26: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: 538 Nieuws.
28: 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Tegen de 50 Feyenoord-supporters hebben een stadionverbod gekregen omdat ze betrokken waren bij het vuurwerkgeweld in het Cambuurstadion in Leeuwarden. 2,5 week geleden vielen daarbij 7 gewonden. De Feyenoord-aanhangers mogen de Kuip niet meer in en ook hun uitkaart wordt geblokkeerd. Bij het ongeluk met een Nederlandse OAT-bus in het oosten van Zwitserland is volgens Brabantse media een vrouw uit Uden om het leven gekomen. Een man zou gewond zijn geraakt. De bus kantelde gisteren, waardoor 5 doden vielen en 40 gewonden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Net als in Nederland hebben ze in België uitpuilende gevangenissen. En daar moet iets aan gedaan worden, heeft de rechtbank in Gent besloten. Binnen een half jaar moeten er maatregelen komen en anders volgen er dwangsommen van €500 per dag per gevangene. In sommige cellen slapen gevangenen op de grond vanwege ruimtegebrek. En prinses Amalia is als werkstudent begonnen bij de marine. Het is onderdeel van haar opleiding bij de Defensie. Eerder liep Amalia al mee bij de bestuurdersstaf en de luchtmacht. En haar vader Willem-Alexander heeft ook een verleden bij de marine. Hij vervulde daar zijn dienstplicht. Het weer dan nog, er trekken veel buien over. Later vandaag breekt soms de zon door. Het wordt 20 graden. Vanavond blijft het overal droog, behalve in het oosten. En het koelt vannacht af naar een graad of 11. En tot zover het 538 nieuws.
1: Dan even kijken op de weg. De langste vertragingen van dit moment vind je op de A12 richting Duitsland voor de grens 22+. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht een half uur. A76, daar nog steeds problemen na het ongeluk met die vrachtwagen van Aken richting Geleen voor Spouwbeek. Ruim een half uur. Andere kant op Geleen-Keulen voor de Duitse grens 24. Oh, dat is misschien wel grenscontrole. Heeft niks met elkaar te maken. Oké. Dan de controle langs de weg. A2 Den Bosch-Utrecht 108.8. A4 Bergen-op-Zoom België 241.6. A6 bij Lelystad richting Almere 62.3. A7 Drachten-Groningen 168.1. A15 Del-Gorkum 103.5. A27 Breda-Gorkum 30.7. A30 Ede-Barneveld 16.2. A59 Den Bosch-Breda 112.0. En de A73 Venray-Venlo 47.4.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Alle Sigma Verf bestel je bij
15: verfwinkel.nl. Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
25: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed.
27: IKEA. Autotaalglas. De ster in ruitschade.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
30: De 538 Stemmenjacht.
31: Dit is de stem uit koffer 1.
32: Heel slecht.
31: Weet jij al wie het is?
30: Speel vanaf maandag mee in de jacht op €100.000.
31: Druk op de knop in de 538-app.
30: De 90's en Zero's top 538.
31: Lindo Duval.
1: Oh, de bovenste 50. Dat zijn de allerlekkerste. Het zijn die toefjes slagroom op de taart die je altijd als eerste eet, weet je wel. Nou, wat dacht je van Jay-Z, Linkin Park? Nam, encore nu.
33: Radio 538.
34: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Adele, Make You Feel My Love.
1: Top 538.
0: Nummer 49. Welke artiest domineert de decennia die Tamagotchi's en TMF met elkaar verbindt? Wat is de hit die je geheugen niet alleen opfrist, maar ook meteen terugbrengt naar je favoriete schoolfeest? Je luistert naar de finale dag van de 90's en Zero's Top 58. Al die vragen worden beantwoord vandaag. Met zometeen ook de Haagse hitheldin Anouk. De zangeres die zelf vindt dat haar carrièreplannen niet helemaal gelukt is.
2: Ik wil gewoon postbode worden. Of alcoholist.
0: Kan nog steeds, hè Anouk? Tegelijk ook nog wel, denk ik, als je zo wil. Je hoort de zomer Girl naar Gala. Dit is Freed from Desire op 48. Kijk naar je favoriete schoolfeest. Je luistert naar de finale dag van de 90's en Zero's Top 58. Al die vragen worden beantwoord vandaag. Met zometeen ook de Haagse hitheldin Anouk. De zangeres die zelf vindt dat haar carrièreplannen niet helemaal...

0: 538.
1: 47 hoorde je girl. Hey, en vanaf maandag 8 koffers, 8 stemmen en een ton aan prijzengeld. Vanaf maandag is het spannendste spel van de Nederlandse radio terug. 538 stemmenjacht. Je kan je nu al opgeven als kandidaat via de 538-app. En als je toch in de 538-app zit, dan kan je daar ook elke dag alvast een paar oefenrondjes doen van de stemmenjacht. Dat is makkelijk. Dan een beetje warm gedraaid natuurlijk. En Len, wat heb je ingesproken?
2: Hey, 538. Wat ben ik aan het genieten van de 90s en Zero's top 538 op 538. Ik luister al de hele week en ik blijf lekker luisteren. Ik ben benieuwd wie uiteindelijk op nummer 1 komt.
1: Nou, dat kan ik je vertellen. Maar dat ga ik niet doen. Dat hoor je iets voor zes. En nu, Marco Borsato, dit is Dochters 46.

0: Charlie Lonois, Mental Theo. Wonderful Days in de 90s en Zero's top 538.
1: Oh, wat een heerlijke muziek. Ik zit zo met vier keer in de rondte. Ga lekker door.
2: De 90s en Zero's top 538.
0: Dankjewel voor je berichtje, Arjan, in de 538-app. Ja, het is genieten vandaag. De finale dag van de 90s en Zero's lijst met zometeen Rock Bink Bon Jovi, die ooit heeft gezegd dat er één vrouw is voor wie hij met blote voeten door glas zou kruipen. En het is niet de vrouw waar hij mee getrouwd is. Wie het wel is, dat hoor je zometeen. En ook Nirvana is onderweg.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te raden.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
4: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
5: Doe het lekker zelf,
4: dat zeg ik.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 15.000.
10: Potverdikke me.
11: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Alle aanvulddeals bij Bol.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.

0: van de Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
1: Yo, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
6: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.

Ja, mooi. Philip Frederiks presenteert het 8 uur journaal. Je zit met natte haartjes op het puntje van de bank te kijken naar Weekend Millionaires met Robert en Brink. En je speakers krijgen een APK van Sophie Alice Baxter. Murder on the Dancefloor, hoor je op 43. Hoewel Bon Jovi al jaren gelukkig is met dezelfde vrouw, zeide hij ooit: er is één vrouw voor wie ik met blote voeten door glas zou kruipen. En dat is voormalig topmodel Cindy Crawford. Hij maakte dat verlangen ook kenbaar aan zijn eigen vrouw, maar die zei toen:

0: It's My Life op nummer 41 in deze prachtige 90s en Zero's lijst. Mariah gaat bijna op vakantie.
1: Nog 2 uurtjes knallen en dan heb ik eindelijk vakantie. Die 2 uurtjes vliegen wel voorbij hoor, met die top 5-3-up.
0: Ja, top 5-3-8, je hebt hem helemaal goed, inderdaad. Aftellen tot aan 6 uur met Evers & Co, zo na 2 en nu Celine Dion, 40.

0: 538.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikkenpluffels. We doen met je mee. Plus.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koop

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: 538 Nieuws.
12: 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Steeds meer details over het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Volgens het Brabants Dagblad is een van de 5 dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden, die samen met haar man in de bus zat. Hij raakte gewond. Zwitserse media schrijven dat passagiers geen veiligheidsgordel droegen en dat bouwvakkers eerste hulp verleenden. Staatssecretaris Willemijn Aerts gaat de EU vragen om een minimumleeftijd voor social media en videogames. Zelf denkt ze aan een grens van 15 jaar, maar de precieze leeftijd moet uiteindelijk door Brussel worden bepaald. De regels moeten voor alle EU-landen gaan gelden en het is de bedoeling dat er veilige alternatieven komen. En boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen, vindt het kabinet. En daarom komen ze met nieuwe regels. Dat is gewoon een teken van beschaving, zegt staatssecretaris Silvio Erkens. Zo moeten varkens voldoende daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen aan banden gelegd. Kan nog wel jaren duren voor de nieuwe regels er zijn. Het weer, de zon begint hier en daar door te breken, maar er blijft veel bewolking met een temperatuur rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en dan vallen alleen in het oosten wat buien.
14: Dan de files.
15: Ik wist dat ik wat vergeten was.
14: Het is 1 dag in de week, weet je wel. Het is, kan de hele week kan die er, kijkt hij er naar uit. Hè? Tenminste, hoop ik. De hele week kan hij zich voorbereiden. Het moment suprême, 1 minuut over 2. Moet hij de files voorlezen? Ja. Is hij er niet klaar voor?
15: Ik heb ze. 27 stuks in totaal.
14: En dan nu zeggen, geen files.
15: Het zijn er maar 2. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Ruim een kwartier vertraging in de A58 Breda-Tilburg. Voor Tilburg Reeshof een kwartier.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Samen tappen we. al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
17: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6. De 538. Stemmenjacht.
12: Dit is de stem uit koffer 1.
18: Heel slecht.
12: Weet jij al wie het is?
11: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
12: Druk op de knop in de 538-app.

38. In the 90s en Zero Stop 50. De Goo Goo Dolls. En Iris. Zo mensen, goedemiddag.

0: Yes, daar zijn we dan. Ja, ja. Niet bij de reguliere uitzending, maar natuurlijk met...
1: Met de lijst.
0: Met de lijst. De 90's en Zero's top 538. En we mogen aftellen tot de nummer 1. Oh, spannend, hè?
1: Ja,
0: geweldig. De enige idee wat er op nummer 1 staat, ja. Of niet? Ja, ik ook. Dat staat hier voor me. Maar ik ga het niet zeggen natuurlijk, want nee. Dat zou niet leuk zijn natuurlijk. Maar ja, goed. Ah, je kan misschien wel een beetje... Ja, als je een beetje in de 90's en de Zero's zit, dan... Ja, goed. Maar we gaan het er niet over hebben.
1: Staat Dries Roelvink erin?
0: Dries Roelvink, mijn vriend. Wel. Mijn vriend Dries.
1: Staat hij erin toevallig?
0: Ik weet niet of Dries erin staat. Nee, nou, niet zo hoog, denk ik in ieder geval.
1: Nee, Maria
0: misschien
1: Magdalena.
0: Misschien wel met... Ik kom eraan.
1: Ja, we gaan het meemaken.
0: Maar hoezo...
1: Was ik benieuwd naar...
0: Wat is er met Dries Roelvink?
1: Nee, niks. Maar gewoon, ik ben fan van Dries.
0: Nee. Zeg maar gewoon. Zeg maar.
1: Nou ja, Dries was boos op jou.
0: Dries was boos. Die begon meteen met mij te schelden.
1: Ja.
0: Ik schrok mij altijd voor gepenkop.
1: Ja, wat is dat?
0: Ik herkende het woord niet. Ik moest het opzoeken ook echt.
1: Ja. Oh.
0: En dat heb ik ook gedaan. En nou, het is niet heel complimenteus. Oh, dat niet. Zeggen.
1: Oh.
0: Maar goed, Dries mag dat wel vinden. Maakt niet zoveel uit.
1: Geen bal van aantrekken.
0: Nou, of dacht je dat ik daar een seconde van wakker lag of zo? Of?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, oh, gelukkig. Nee, maar goed. Jongens, iedereen mag vinden. Doe nou, gewoon vooral. En roep vooral. Maar schelden hoeft niet per se voor mij, maar... het is helemaal goed. Deze gepenkop vraagt even aan Henk. Wat is jouw woord van afgelopen week?
1: Ja, waar?
0: Waar?
1: Waar was jij 25 jaar geleden?
0: 9/11.
1: Ja.
0: Ja, wat was jij, Henk?
1: Ik was aan het werk voor RTV Utrecht, daar werkte ik toen. En ik was een krantenoverzicht aan het maken met allemaal regionale nieuwtjes erin.
0: Oh.
1: Nou, dat is nooit meer uitgezonden.
0: Nee, dat zal wel. Ja. Was jij toen bij de regionaal? Want wij deden toen... Was jij nog niet bij de ochtendshow?
1: Ik was nog net niet bij de ochtendshow.
0: Ja. Nee. Oké. Okay. Ja, ik deed wel de ochtendshow. En ik... Ja. Ik sliep. Ik moest s'avonds draaien ergens. Dat deed ik toen ook nog wel eens. En ja, schoorsteen moest toch roken?
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar in ieder geval, dus ik ging een middagdutje doen. En ik werd gebeld en de telefoon ging. Maar ik denk, wat is er aan de hand? Zet de tv aan. Nou, inderdaad. Net toen ik het aanzette, vloog het tweede vliegtuig er geloof ik zo'n beetje in. Maar echt, dat is inderdaad zo'n moment. Waar was je?
1: Ja.
0: Iedereen weet, waar was jij komers?
2: Ik deed programma op 3FM. En dus ik zag het gebeuren op televisie, want we hadden in de studio altijd CNN aanstaan.
0: Ja, ja.
2: Dus in het tweede gedeelte van het programma zagen we die vliegtuigen erin gaan.
0: Oh, jij deed programma toen, ja?
2: Ja, ja. We hadden ook in wat moeten we nu?
0: Ja.
2: Je kan niet lekker gezellig doorgaan met je programma.
0: Nee, dat is inderdaad ook altijd zo'n ding. Volgens mij was de volgende dag ook een aangepaste uitzending allemaal.
1: Ja.
0: Dat heeft de wereld wel...
1: Op zijn kop gezet.
0: Op zijn kop gezet, kan je zeggen. Ja. Waar, heel goed. Mooi woord, denk je.
2: Mijn woord, er gebeurt natuurlijk van alles deze week. Benzineprijs naar een record, gasprijs door het dak. 100 miljoen aan dwangsommen betaald. Maar goed, er zijn ook belangrijkere dingen. En dat is mijn woord.
0: Ja.
2: B&B voor liefde.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Oh, lekker luchtig een keer komen. Is ook leuk.
2: De reunie was gisteren. Zal ik even kort samenvatten?
0: Ja, doe maar even. Want ik heb het net even gemist gisteren.
2: Fred is een lul en een narcist.
0: Sorry.
2: Caroline gebruikt Ari. En die arme man die heeft zelfs de tanden laten bleken voor haar. Terwijl zij eruit ziet als een uitgedroogde tomaat.
0: Hoppakee.
2: Eline is een gangsterliefje met een drol op haar hoofd.
0: Ja.
2: Paul is een zacht ei en die weet eigenlijk niet wat hij wil.
0: Ja.
2: Timothy is gewoon een leuke homo die er een relatie aan over heeft gehouden. Maar dat doet hij alleen maar om zijn nieuwe single te promoten.
0: Oh ja.
2: Mireille blijft alleen wonen in haar kasteel. Want het is ook eigenlijk een soort burg waar je niet doorheen komt. Thomas heeft een heerlijke Volendamse vrouw voor het grijpen, maar loopt ze lul achterna. Nisha Tara praat een beetje raar, maar heeft er een relatie aan overgehouden met een heerlijke vrouw. En tot slot giechelende Iris. Nou, die moeten ze in Ceuta neerzetten, want die weet wel hoe je mannen weg moet jagen. Het is echt...
0: Juist, ja.
2: Dat is een korte samenvatting van de ring.
0: Maar dit zijn allemaal... ik ben denk ik de enige in Nederland die er niet naar kijkt, of niet?
2: En dit waren alle 9 kandidaten.
0: Ik kende geen één.
2: Nee?
0: Nee. Maar ja, goed. Ik hoor iedereen om me heen, hoor ik erover.
2: Ja, nee, ik vond het geweldig.
0: En dan denk ik toch iedere keer ook van, nou, misschien moet ik toch een keer naar kijken, maar ik kan...
2: Ben je nu te laat,
0: kan, ja, dat snap ik, maar ik kan er ook niet... Ik kan er niet zo ver komen.
2: Nee?
0: Maar ik kan er niet... Maar goed, leuk als mensen er plezier aan. Maar dit zijn alle deelnemers die
2: erin waren alle deelnemers, er zijn 2 relaties aan overgehouden.
0: De kleine tekst en uitlag, jouwerzijds. Ik had een beetje twijfel over mijn woord, want ik dacht, moet ik nou mijn hele medische dossier hier op de zender gooien? Ja. He, want ik had natuurlijk al diabetes, woord. Nou, dat gaat inmiddels hartstikke goed.
1: Oh, gelukkig.
0: Dankjewel, Henk. Maar ik heb nu het woord, ik heb toch maar gekozen, omdat ik dacht, wat heeft nou het meest bezige, wat heeft het meest invloed deze week? Dat was het woord UV-lamp.
1: UV-lamp?
0: Ja. Dat komt even de rest van het medisch dossier. Ik heb namelijk vitiligo, ik weet niet of je weet wat het is.
2: Wie? Dat is met die vlekjes, toch?
0: Vitiligo, dat is een aandoening waarbij...
2: Michael Jackson had
0: het
2: ook.
0: Ja, die had het ook. Michael en ik, dat zeg je natuurlijk. Ik bedoel, zie je ons bewegen, dan zie je ook daar gelijk. Enfin. Maar in ieder geval, pigment trekt uit je huid. Daar heb ik al heel lang, met 20, 25. Ik heb nu het woord, ik heb toch maar gekozen, omdat ik dacht, wat heeft nou het meest bezige, wat heeft het meest invloed deze week? Dat was het woord UV-lamp.
1: UV-lamp?
0: Ja. Ja, er komt even de rest van het medisch dossier. Ik heb namelijk vitiligo. Ik weet niet of je weet wat het is.
2: Die? Dat is met

0: jaar lang een lichttherapie. Ja. En moet ik 1 keer, 3 keer per week moet ik voor zo'n lamp gaan zitten.
1: Oh.
0: Het is verder niet zo interessant, maar ik denk, ik zeg het ook even. Want dat, als ik hier volgende week kom en ik zie eruit als een roze speenvarken, dat je niet denkt, wat heeft die man in vredesnaam gedaan? Maar dat is dat.
1: Oké.
0: Dan weet je wat, dat is dat.
1: En hoe lang moet je ervoor zitten dan?
0: Ja, nou, dat is opbouwen nu nog 40 seconden tot straks iets van 6 minuten.
1: Oké.
0: Of zoiets dergelijks. Ja. Dus maar dan heb ik straks wel een lekkere bruine tent.
1: Ja, dat is wel weer mooi.
0: Dan zijn we toch weer bij Dries Rolfink aangekomen op een of andere manier.
2: Oké.
0: Ja, daar zijn we mee bezig, dames en heren. Belangrijke zaken, want we moeten aftellen naar nummer 1. En we moeten een beetje doorpompen, want we willen natuurlijk wel graag voor 6 uur eruit hebben. Dat snap je natuurlijk wel. Wat is het? De nummer 1. Binnen een kleine 4 uur weet je het. Maar we gaan

0: op 36. Never Alone en daarvoor Amy Winehouse. Rehab, dat was 37. We blijven doortellen.
1: 35.
0: Nou, die hoef ik bijna niet aan.

0: 2008. Zo heet die Infinity inderdaad.
1: Top 538.
0: Daar zijn we mee bezig. Tot 6 uur op weg naar de nummer 1. De grande finale vanmiddag aan het eind van week 37. Dit is Evers & Co. Vandaag dus niet met de reguliere uitzending, maar met de lijst. Daarin vinden we straks nog André Hazes. Ja. En ook Beyoncé en U2 komen eraan. En Henk natuurlijk. Met het belangrijkste nieuws van dit moment hoor je zo meteen.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
15: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
16: Het gaat online dus helemaal los.
15: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
17: Alle Sik & Sverf bestel je bij...
18: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
20: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Autotaalglas zit echt overal.
22: Opgelost, Autotaalglas.
23: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Goedemiddag, dit is 15 vanmiddag. In het oosten nog kans op een bui. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af naar zo'n 12 graden. Dan kijken we even naar de vrijdagmiddagspits.
24: Ja, 28 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Ruim een kwartier. De A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. 20 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Kuik. Een vertraging van ruim 20 minuten.
0: 6 minuten over half 3. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
25: Goedemiddag, de Rotterdamse burgemeester Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club deelt 47 straffen uit aan supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden onder meer vuurwerk gooiden. Volgens Schouten is het straffen van de grote groep een belangrijk signaal. In de Andel in Brabant is een klein kind zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een heftruck. Het kind was bij een huis aan het spelen. En er was ook iemand bezig met een heftruck. Die reed op een gegeven moment over de arm van het kind heen. Wat er precies misging, wordt onderzocht. En een stuk van de IJssel wordt de komende dagen misschien wel eenrichtingsrivier. Reden is de lage waterstand, ondanks al die regen van de afgelopen tijd. Als de maatregel wordt ingevoerd, mogen schepen vanaf Arnhem niet meer via de IJssel naar het Twentekanaal. En dat betekent 300 kilometer omvaren.
0: Zo,
25: zo.
0: Ja. En met een boot gaat het niet zo snel, hè?
25: Boot gaat natuurlijk niet zo snel.
0: Met een auto is het al een eind.
25: Ja,
0: goed. 300 kilometer. Maar een eenrichtingsrivier, die zal in de scheepvaart heel normaal zijn, maar daar zitten wij natuurlijk niet echt in, althans ik niet.
25: Ik ook niet, nee.
0: Nee, eenrichtingsrivier.
25: Ja. Mag je daar maar één kant op of zo?
0: Dat is wel het principe, denk ik, inderdaad. Ja, ja dat
25: lijkt me wel een spookvaren. Dat kan ook wel.
0: Henk, toch even wat andere dingetjes van
25: afgelopen week. Ja, hoop gedoe met bruggen deze week. Na de brug bij Gorinchem bleek deze week ook een brug in de A28... tussen Zwolle en Amersfoort slijtageplekken te vertonen. Er was een hoop zand en gruis onder de zogenoemde Harderberger brug weggespoeld.
0: Oh, het is de Harderberger.
25: Ja.
0: Oh ja.
25: Gevolg al het verkeer moest 2 dagen lang omrijden met files tot gevolg. Heb je er ook nog last van gehad, Ed?
0: Nee. Ik ben heel vaak over die brug gereden natuurlijk.
25: Ja, natuurlijk.
0: Even uitgerekend. Vanaf 1990 maak ik zo'n beetje radio. Eerst in Amsterdam, toen in Hilversum. Ja. Al die tijd ben ik op en neer over de Harderbergenbrug.
25: Ja,
0: nooit geweten dat hij zo geheten heeft.
25: Ook niet,
0: dat wist ik pas sinds vorige week.
24: Ja, zijn we eigenlijk mede veroorzaker?
0: Ik ben mede veroorzaker. Ja, absoluut. Dat zeker.
25: Ja. Wesley Sneijder gaat zijn zilveren bal uit 2010 verkopen.
0: Oh.
25: Ja, Sneijder kreeg de bal omdat hij toen op het WK de 1-na beste speler was. Ook Sneijders deelnemersmedaille van het WK 2010 en zijn bronzen medaille van het WK 2014 gaan in de verkoop. En ook kan je straks bieden op zijn internationale shirt uit 2011.
0: Oh, leuk.
25: Is een opruiming gehouden.
0: Want het is een veiling voor iets? Of,
25: komt een veiling dan gewoon. Ja. Hij wil van zijn spulletjes af.
0: Ja. Die gasten verzamelen natuurlijk ook wat in de loop der jaren.
25: Even opruimen.
0: Wesley en ze hebben een leuke podcast, hè, met z'n tweeën. Echt heel erg leuk, die twee. Ja.
25: En babynieuws was er deze week. Leuk babynieuws ook van niemand minder dan Humberto Tan.
0: Oh ja, is ook zo, ja.
25: Hij en zijn vriendin Elise verwachten een dochtertje.
0: Ja,
25: voor Tan wordt het zijn 4e kind na Isa, Julia en Benjamin natuurlijk.
0: Hartstikke leuk, van de harte. Gefeliciteerd namens het gehele team van de middagshow.
25: Ja, nou, absoluut. Ja,
24: heel leuk.
0: Ja, wou je zeggen, want gaan we nou ook over die leeftijd beginnen?
24: Nee, want er was een hoop commentaar op.
0: Ik snap dat helemaal niet.
24: Ik hoorde van de week een mooi argument. Humberto hoeft niet meer aan zijn carrière te werken. En die kan nu zometeen, kan die al zijn tijd besteden, kan die aan de kleine natuurlijk.
0: Ja, maar dat heb ik natuurlijk ook al gezegd. Ik ben ook op latere leeftijd vader geworden. Harry Mens werd er op commentaar gevraagd ook, hè?
25: Ja,
0: die zei
25: ja.
0: precies dat. Volgens mij was het Harry, die zei van ja, maar op latere leeftijd heb je gewoon veel meer tijd voor je kinderen.
25: Ja.
0: En de carrière, als je 30 bent, dan zit je nog volop in het leven, ben je druk met allerlei andere dingen ook nog. Humberto, die zit straks.
24: Als het kind uit de luiers is, kan Humberto hem aantrekken.
0: Ja, meteen. naam. Nou, het zal er niet zo ver vanaf zitten inderdaad. Hopen we voor Alberto dat het nog even duurt. Maar ik weet niet of je Alberto wel eens gezien hebt.
2: Ja,
0: hij ziet er toch ook niet uit als 60.
2: Ah, ja, absoluut niet.
0: Nee.
2: 59.
0: Hooguit.
2: Ja, hooguit.
0: Van harte, jongen. Ja. Nog meer, Henk?
25: Ja, slechts een paar seconden waren er deze week nodig om het concert van Roxy Dekker in de Arena uit te verkopen.
0: Ja.
25: 55.000 kaartjes vlogen binnen een paar seconden weg. 24 april gaat het gebeuren. En Roxy is daarmee de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die een solo-show zal geven in dit Amsterdamse stadion.
0: Geweldig. Echt fantastisch gedaan, zeg. Ja. Nou Henk, dat was, er zat wel zo'n beetje van alles weer in, hè?
25: Ja,
0: maar
25: we even wat andere dingen.
0: Dus is het ook natuurlijk, ja.
3: '90s en Zero's top 538.
0: Ja hoor, we gaan door met de lijst. André Hazes, Kleine Jongen.
4: Radio 538. 32.

0: Ja, er was een tijd als je in het land draaide dat je alleen maar deze muziek moest draaien. Beetje happy hardcore en dat soort dingen.
1: En op de radio werd het bijna nooit gedraaid.
0: Klopt, inderdaad. Op de radio is het is ook niet heel radiovriendelijk. Ja, inmiddels, kijk, hoe langer je het kent, hoe ouder het wordt, hoe meer mainstream het wordt. Voor mijn gevoel altijd, althans. Maar tegenwoordig, volgens mij, als je in het land draait, tenminste, wij spelen dan wel af en toe en dan hoor je daarvoor, er staat een DJ te draaien. Maar het is bijna alleen maar Nederlandstalig wat er tegenwoordig gedraaid wordt. Alle, zeg maar, mensen die vroeger, zeg maar, 18, 19, 20, begin 20, stonden te hakken op dit soort muziek, die staan nu mee te zingen op keiharde, op ik wil de zon zien zakken in de zee en dat soort dingen. Ja, dat is toch een opvallende en ook wel prima leuke kentering, laat eerlijk zijn, toch?
1: Ja.
0: Eens even kijken, waar waren we? Oh ja, de Party Animals op 31 in de lijst. De 90s en Zero's top 538 tot 6 uur. En daarvoor André Hazes. Die staat ook een paar keer in de lijst, toch?
1: In totaal 3 keer. En sterker nog, we komen hem straks nog een keer tegen met een plaat die nooit op single is uitgebracht.
0: Oeh, laat me even denken. Bloed, zweet en traan? Nee.
1: Ja.
0: Is die nooit op single uitgebracht?
1: Nooit op single uitgebracht. Ook nooit in de hitparade gestaan. Hij stond op het album Strijd Lustig.
0: Maar het is een soort anthem, is het toch?
1: Ja.
0: Dat is echt ongelooflijk. Oh, dat heeft is nooit een single.
1: Grappig.
0: Dit zijn van die leuke weetjes. Maar we kijken naar de 90s en de Zero's. Heb jij nog wat leuke dingen gevonden uit de jaren gekomen?
1: Ja, zeker. Nou, dat was een echt even zoeken. Want je gaat natuurlijk door 2 decennia heen. Hè. Je gaat natuurlijk door de 90s en door de Zero's. En vooral de Zero's heb ik me eigenlijk een beetje opgericht. Ik ben ook benieuwd of jullie... Ik ga even jullie geheugen checken, zeg maar.
0: Ja, dat is leuk.
1: We gaan naar de Zero's. En ik wil van jullie weten welk tv-programma was dit.
0: Oh ja, dat is leuk.
2: Heel hartelijk welkom bij de finale van... 607 dagen geleden betraden de eerste miljonairs de villa. En 20 maanden lang konden we dagelijks bekijken hoe deze groep met elkaar omging. Op internet zelfs 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En vanavond verlaat één persoon dit luxueuze terrein met een fortuin.
0: Oh god, hoe heet dat?
3: Hoe heet dat ook alweer?
1: Het was een programma, het was spraakmakend. Sterker nog, er werden in de Kamer zelfs kamervragen gesteld. CDA en SGP volgens mij waren echt...
0: Toen ook altijd over.
1: Toen hadden ze ook tijd over, ja. En ik zeg Terror Jaap, zegt jullie dat?
0: Ja, Terror Jaap.
1: Nou, ik ga luisteren welk programma het was.
2: Er ligt een slordige miljoen euro klaar voor de winnaar van de Gouden Kooi.
0: Oh, de Gouden Kooi.
1: Ja,
0: wat leuk.
1: Nog eentje?
0: Ja, vind ik leuk.
1: Ja, oké. Doen we even een reclamespotje. En dan zien we op televisie zien we 2 oude dames zien we zitten aan tafel, bakken koffie erbij.
0: Ja.
1: En dan horen we dit.
4: Dus check. Ik zit in mijn buggy. 50 cent spond uit mijn speaker. Je weet toch, gewoon chill. Mm-hmm. Dus ik boek die bak vet hard, toch? Komt die scooter met zijn neppe patas?
5: No!
4: Zegt die kapper tegen me dat ik hier niet zo hard mag boeken. En dat ik een doekoe moet pasen. Ik zeg, hey, doe moeilijk. Ben je bitch niet.
5: Gelukkig.
0: Ja, ik zou niet weten van welk product het was.
1: Nee?
0: Nee, ik kan me dit nog wel herinneren, maar...
1: Ja, het was Douwe Egberts.
0: Och, Douwe Egberts.
1: Ja, want ze zaten aan een bakje koffie.
0: Ah, natuurlijk. Ja.
1: En dit was natuurlijk...
0: Het is toch wel grappig, want zo lang is dit ook nog weer niet geleden. Alhoewel, ja...
1: 2004.
0: Ja, dat is toch alweer al enige tijd geleden.
1: Dat is toch wel
0: een
1: tijd.
0: Even kijk je op hoe snel de tijd gaat, hè.
1: Oh,
0: maar goed. Dit is leuk, Kobus.
1: Ja, doen we straks nog meer?
0: Nou, we zijn er toch.

0: hard staan erin, Kobus, vaak toch?
1: Drie keer.
0: Drie keer, net als Hazes?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké,
1: ja.
0: Dit was de hoogste?
1: Ja, die andere twee waren One.
0: Ah, die andere twee waren One.
1: Ja, dus Mary J. Blige en U2 en U2 alleen.
0: Dat is ongelooflijk. 29 was dit, U2 dus, en Beautiful Day.
2: Zometeen in de 90s en 00's.

0: 538.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
9: Zo.
6: Wat een geld.
9: 50.000.
10: Wat verdikken we.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Terugleverkosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: juist bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
2: Kippie.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten. Het besluit komt van het ministerie van Justitie en de KNVB neemt het over. Volgens minister David van Wel is het dan meteen duidelijk dat iedereen naar huis kan. Het ging dit seizoen mis met Feyenoord-supporters bij Cambuur en bij FC Utrecht. Rond deze tijd wordt in New York stilgestaan bij de aanslagen van 9-11, precies 25 jaar geleden. Bij de officiële herdenking op Ground Zero lezen nabestaanden de namen van alle bijna 3000 slachtoffers voor. Haast alle nog levende oud-presidenten zijn daarbij aanwezig. De huidige president Trump is er niet bij, die is bij een andere herdenking. Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse ambassadeur is er ook al. Ze kunnen slachtoffers bijstaan en families informeren. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond, van wie 3 zwaar. En op de N9 ten zuiden van Den Helder zijn een camper en een auto op elkaar gebotst. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Een ander is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De N9 bij Callantsoog blijft waarschijnlijk nog wel even dicht voor onderzoek. Het weer, de zon begint hier en daar door te breken, maar er blijft veel bewolking. 20 graden is het. Vanavond klaart het op en vallen alleen in het oosten wat buien.
11: Dan de files, kom eens.
12: 34 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 20 minuten. De A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug ook 20 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor de Dukenburg. Een vertraging van ruim een half uur.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
14: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5. De 538 Stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 1.
20: Heel slecht.
19: Weet jij al wie het is?
18: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.
2: 1000 euro.
9: Druk op de knop in de 538-app.
2: De 90's en Zero's top 538.
9: Edwin Evers.
11: Heel slecht. Heel slecht, ja. Wie zou dat kunnen zijn, ja. Nou goed, volgende week meer mensen, want dan gaat de stemmenjacht beginnen. Nu door met de lijst. Hartelijk welkom terug.
9: Radio 538. 28.

0: Blijft prachtig, toch? Raccoon. In de 90s en zero's top 538. Love You More. Prachtig liedje. Ik had ook een keer een discussie gehad met Erik de Zwarte. Omdat ik was toen de baas van 538. En toen had ik een keer de Beatles gedraaid met Blackbird.
1: Ja.
0: Vind je mooi, hè?
1: Ja, is ook mooi.
0: Ah, fantastisch. Nou, Erik die kwam 9:30 naar binnen. Die deur van de studio zwaait open en ik hoor... Edwin, 10 uur kantoor!
1: Ja. Oh ja?
0: Ik denk, oh, hij is niet blij. Toen kwam ik op kantoor. Blackbird van de Beatles. Dat kan toch niet, man? Kon niet, zei hij.
1: Kon niet.
0: Nee, op zijn bureau lag overigens wel die grijze chroniek van de Beatles. Nou, je vindt het zelf ook nogal leuk. Nee, maar dat kon niet. Dat was, we zaten bij 538, zei hij, dat was, had natuurlijk een punt. Maar toen zei ik, vandaar kom ik op dit verhaal. Ik zeg, nou ja, kijk, de Beatles, de Blackbird, is gewoon een zanger met een gitaar.
1: Ja.
0: En wij draaiden Raccoon toen volop. Ik zeg, Raccoon is ook gewoon een zanger met een gitaar. Het is exact hetzelfde.
1: Ja.
0: Ja! Ja! Goed, ik kon met Erik altijd lekker discussiëren. En ik moet zeggen, wij drinken tegenwoordig regelmatig een paar keer per jaar een biertje samen. Dus het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En natuurlijk had hij een beetje gelijk, want ja, goed. Maar ik ook, dacht ik.
1: Dacht je, ja.
0: Kijk, en zo kom je er uiteindelijk samen wel uit. Hè? Zo is het ook. Zo kan het ook.
1: Zo kan het ook.
0: Trump, Xi, Poetin. Maar goed, mensen, voordat we het al te politiek maken, hartelijk welkom bij...

0: Hier zijn Jekyll en Hyde. Ja, en dat is nummer
1: 27.
0: Oh, lekker. Even een bellen tussendoor.

0: Girls. In de top 90's en zero's. If you wanna be my lover. If you wanna be my lover. Wannabe. Ik heb altijd het idee gehad dat hij een van die Spice Girls, dat hij een beetje, beetje moeite had met zeggen van de R. Ik weet niet of jullie het ooit gehoord.
1: Nee, hoe bedoel je?
0: Nou, is altijd van, ik hoor namelijk, tell me what you want, what you really, really want. Hebben jullie dat niet? Hier. Yo,
1: Willy Willy, ja. Het is een Wabbit.
0: Ja, hoor dan, Willy Willy, want. Dat is toch, of heb ik dat alleen? Was jullie nooit opgevallen?
2: Nou, vanaf nu hoor ik het ook.
0: Nee, dat snap ik ook, maar dus gewoon, luister maar. Wat je wil, want. Ja, maakt niet uit verder. Ik bedoel, het is er niet minder om. Hij staat nog op 26 ook nog in de lijst. Maar ja, het viel me. Jarenlang heb ik dat gehad. Dat ja,
1: ik ben vanaf nu ook.
0: Nee, dat snap ik. Dat is ook heel goed. Ik wil jullie graag even deelgenoot maken daarvan, als jullie het niet erg vinden. Spice Girls zit op 26.

0: 538 op weg naar de nummer 1. Zo vlak voor 6 uur hoor je hem. Zometeen nog Shakira. En ook Robbie Williams komt eraan zometeen. En Kobus heeft nog wat leuke dingen gevonden uit de 90's en de Zero's. Gaan we ze ook horen. En Henk komt eraan met het belangrijkste nieuws van dit moment. Dat binnen nu in een paar minuten hier.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
3: Hallo, Snelle hier.
4: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome. Volgende

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone. Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Goedemiddag, dit is 538. In het oosten is er nog kans op een bui. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt ook af. Het wordt ongeveer 12 graden. Dan de files voor dit moment, Kobus.
7: 38 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A4. Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden door een ongeluk. Bijna 50 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht ruim een half uur. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. Een vertraging van ruim 20 minuten.
6: Het is 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
8: Goedemiddag. Het is 25 jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de aanslagen van 9-11. En daar heeft ons kabinet vandaag bij stilgestaan. De gevolgen zijn nog altijd merkbaar, zegt Jette. Op Ground Zero is ook een herdenking. Daar lezen nabestaanden de namen van alle slachtoffers voor. De eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland gisteren kunnen waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis uit, zegt alarmcentrale Eurocross, die ze terug naar huis gaat helpen. De bus met Nederlanders kantelde in het oosten van Zwitserland, vielen 5 doden en 40 gewonden. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer, de Noorse koning Harald, is prinses Astrid overleden. Woensdag was ze nog bij de uitvaart aanwezig. Astrid is de tante van de nieuwe koning Håkon. Prinses Astrid had al jaren een broze gezondheid. Ze is tot nog 94 geworden.
6: Zo, hè? Ze was er van de week nog bij.
8: Ja, ze was gisteren was ze nog bij de begrafenis. En,
6: ach ja.
8: Ja, en nu heeft ze de laatste adem uitgeblazen.
6: Nou, inderdaad, ja. Henk, ja, dan even wat andere dingetjes.
8: Andere
6: van,
8: dingetjes, ja. De Consumentenbond die wil een verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. De bril kan te makkelijk mensen stiekem filmen. Als je dat doet, gaat er wel een lampje branden. Maar ja, toch noemt de bond het een gevaar voor de privacy.
6: Oh,
8: de
6: privacy, ja.
8: Ja, privacy. Een dergelijk verbod zou er in Europees verband moeten komen. Dus dat je echt in heel Europa die bril niet meer op mag zetten.
6: Nou, het zou het eerste zijn wat we gezamenlijk in Europa kunnen regelen.
8: Ik zou
6: echt van opkijken als dat
8: lukt. Dat zou wat zijn natuurlijk.
6: Ja, ze moeten we niet eerst die benzineprijzen regelen. Het zou misschien makkelijker zijn dan zo'n bril. Wat kan mij die bril regelen?
7: Ja, en de prijzen in de supermarkt.
6: Ja,
7: en,
6: bijvoorbeeld. Ja.
7: Nou, eigenlijk
6: is
7: alles.
6: Is normaal inderdaad. Met de supermarkt. Het verschil is echt bizar gewoon.
8: Het is groot, hè? Ja.
6: Hoe kan dat nou toch?
7: Ja, maar dat is het rare.
6: De accijns allemaal natuurlijk hier.
7: Ja, maar dat is het rare van één Europa. We hebben natuurlijk die euro ingevoerd. Maar we hadden eigenlijk eerst al die andere zaken moeten regelen. De euro had de kers op de taart moeten zijn.
6: Achteraf is mooi wonen.
7: Ja, dat is ook zo.
8: Dick Advocaat gaat na het historische WK-voetbal langer door als bondscoach van Curaçao. De Hagenaar, die over 2 weken 79 wordt, leidde Curaçao voor het eerst naar het WK en heeft nu zijn contract verlengd tot 1 augustus volgend jaar. Advocaat hoopt zich dan met Curaçao te plaatsen voor de Gold Cup, het toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika.
6: Man, weet maar niet van ophouden.
8: Nee,
7: maar dit moest hij ook wel doen. Als hij dit niet had gedaan, als hij nu had gezegd ik stop, dan hadden mensen gezegd, hé, dat is ook lullig, is hij speciaal voor dat WK, is die weer gekomen?
6: Ja, ik denk dat mensen dat wel begrepen, hij is 79.
7: Ja.
6: Hij is toch niet ingestapt met het idee van, ik ga dit nog jaren doen. Ik dacht dat het eigenlijk meer om het WK ging, toch?
7: Ja?
6: Ja, dat dacht ik. Maar ja, als hij het leuk vindt. Ja, die doet wat hij het leukste vindt in zijn leven. Ja, hij heeft groot gelijk.
7: Hij zit lekker op Curaçao.
6: Och man.
8: Oh, heerlijk. Ambtenaren van de gemeente Amsterdam hebben deze week midden op het fietspad een prullenbak neergezet. Ook nog zo eentje die je niet even optilt en aan de kant zet. Buurtbewoners snappen er niks van. Ze dachten dat er iemand een domme fout had gemaakt. Kan gebeuren natuurlijk.
6: Ja.
8: Maar nee, het was echt beleid. Ze wilden eigenlijk een paaltje midden op het fietspad plaatsen. Gewoon zo'n rood-wit paaltje natuurlijk.
6: Ja.
8: Zodat je er niet met de auto op kunt. Maar de paaltjes waren op.
6: Dus hebben ze maar zo'n container neergezet. Ja, waarom niet? Is dat zo'n ding die je met zo'n takel eruit haalt? Zo'n grote bak?
8: Ja, echt
6: ja, die schuif je ook niet van de kant. Nee. Die schuif je niet van de kant met allen. Nee, dat gaat niet.
8: Ja.
6: Nee, maar goed, in Amsterdam is iedereen wel gewend, denk ik, dat er containers overal. Meestal liggen ze om.
8: Ja,
6: met
8: ja.
6: De vuilnis eruit.
8: Ja, dat is ook niet de bedoeling.
6: Maar het is echt niet normaal. Wat een zootje is het in die stad.
7: Ja, niet normaal, hè?
6: Die, met die vuilnisbakken allemaal. Ja, volgens mij hebben ze geen personeel. Of is het zal allemaal niet zo makkelijk zijn. Dat is vanaf deze plek heel makkelijk roepen allemaal. Maar het is wel een feit.
7: Ja.
6: Het is echt gewoon heel goor.
7: Ja, ja, het wordt steeds goorder ook, hè?
6: Ja, als het niet een keer aangepakt wordt of opgeruimd, ja dan dat helpt natuurlijk niet.
7: Nee,
6: maar goed. Kom weer, Henk.
8: Ja, Ilse de Lange die kon het deze week niet geloven. Haar oude hit So Incredible gaat ineens viral op TikTok. En de hit uit 2008, alweer, is al bijna 20 jaar geleden.
6: Zo ook alweer, hè?
8: Staat ineens weer bij de 5 best beluisterde nummers van Nederland op Spotify. Goed, heel gek allemaal.
6: Goed liedje, hoor.
8: Ja, heel goed liedje.
6: Ja.
8: Zelf heeft ze ook wel een account op TikTok, maar ja, eigenlijk doet ze er helemaal niks
6: mee. Nee, precies. Nee.
8: Nee.
6: We kunnen toch niet nalaten om nog even de albeloze komaf geloven.
8: Oh, ja. Ja, zo, ja.
6: Ah, dat is,
7: ja, zo zie je maar.
6: Dat heeft ze de hele leven heeft ze dat. Daar moet ik al achtervolgen haar dat. Verschrikkelijk. Wat zou je zeggen?
7: Nou, als je dit ziet 30 jaar later, dat het weer niet. Dus zo kan de muziek voor jou over 30 jaar ook nog niet worden.
6: Ja, ik denk, mijn muziek moet ik eerst doodgaan. En dan wordt het allemaal grijs gedraaid. Dan heb je er niks meer aan natuurlijk. Hè? Wat zeg je?
8: Ja, want je hebt vandaag een liedje uitgebracht,
6: ja, toch? Ja, dat klopt. Zeker.
8: Hebben we dat al gedraaid?
6: Nee, dat Henk, dat is, ik zal je één ding vertellen. Dat is het allerlaatste wat ik zal doen. Dus ja, maak je geen enkele zorgen. Ik zal niemand daarmee lastigvallen. Want we zijn ook bezig met een lijst natuurlijk.
7: Oh ja, daar staat hij niet in. Op nummer 1.
6: Nee, dat zeg ik. Daar moeten we nog 30 jaar voor wachten, zeg maar. En dan nog, hè.
1: Maar goed. De 90's en Zero's top 50.
6: Ja, daar zijn we mee bezig. We gaan door met nummer 23. En daar staat Shapiro.
2: 23.

0: Staat er zeker ook wel vaker in, Robbie. Want die was op zijn hoogtijdagen natuurlijk in de 90s en de zeros, of niet? Of
1: ja, hij staat er 8 keer in. We komen hem straks nog een keer tegen.
0: We komen hem nog een keer tegen, Robbie. Ja. Nou, het is toch wel een feest. Dit was Feel, Robbie Williams op 22. Daarvoor Shakira met Whenever, Wherever.
2: 21.
0: Anouk, Nobody's Wife is hier.

0: Anouk. Heerlijk, Nobody's Wife. Op 21 in de 90s en Zero's top 538. De eerste grote hit van Anouk. De productie van George Kooijmans en Barry Hay natuurlijk. Ja. Dat je destijds opgenomen ook in de studio van George Kooijmans. Golden Earring natuurlijk. En volgens mij, ik heb onze bassist heeft dit toevallig ingespeeld.
1: Oh.
0: En ik meen dat hij altijd zei, dit is de tweede take die we gedaan hebben. En dat was meteen dit. Anouk zong, de band speelde het live. Anouk zong het meteen live in. En bam, dat is gewoon de single geworden.
1: Geweldig.
0: En zo klinkt het natuurlijk ook, alsof het live opgenomen is. Zo'n goed liedje en zo goed gespeeld. En vandaar dus 21, Anouk, Nobody's Wife. Wat had Anouk nou afgelopen week?
1: Afgelopen week of vorige week stond ze op het podium en toen kondigde ze iets opvallends aan. Luister maar even.
2: Zijn jullie nog een beetje oké? Ben ik een goed voorprogramma voor vanavond?
0: Programma?
2: Hey, luister, is op mijn eigen verzoek hoor. Ik wil echt geen hoofdact meer zijn. Never. Ik ben te moe. Ik vind gewoon 9 uur max, dan wil ik gewoon naar huis. Sorry. Ik begrijp, het is een beetje jammer, want ik kan helemaal niks met licht. Ik heb geen eens lichtman meegenomen. Ik zweer het. Ik dacht september, super zonnig. Ik had niet verwacht dat het zo weird donker zou zijn. Dus ik zei, laat die lichtman maar thuis. Scheelt me weer geld. Serieus. En nu is het grauw. En daar lijk ik echt op een soort voorprogramma. En I'm fucking fine.
0: Kijk. Wat? Ze wil om 9 uur thuis zijn.
2: Ik zit om 9:15 in de auto. Nee, 8:15.
0: Kwart voor 8 en ook. Maar ze gaat naar de Ziggo ook weer, toch?
1: Ja, volgend jaar gaat ze met orkest in de Ziggo staan. Dus,
0: maar dat kost ook heel veel geld. Als je wil gaat ze bezuinigen op een lichtman, dan komt met een orkest van 45 man.
1: Ja, maar in Ziggo kunnen aardig wat mensen natuurlijk.
0: Ja, dat is ook, ze wil dat even goed doen. Maar gaat ze, want volgens mij heeft ze de vorige keer met een orkest gedaan, maar ook een rockshow.
1: Ze heeft toch
0: gaat ze dat nu ook doen?
1: Metropool of zo heeft ze toch gestaan een keer? De Metropoolorkest?
0: We zouden haar een keer uit moeten nodigen.
1: Ja, zou
0: dat hebben we al een paar keer gedaan, maar we hebben haar nog niet gehad. En ik wil zo graag dat Anouk hier een keer op vrijdagmiddag gewoon 4 uur lang komt, niet achter elkaar, maar gewoon een stuk of 5, 6 liedjes komt doen.
1: Ja, misschien luistert ze wel nu, hè?
0: Ja, Anouk, kom. Ik betaal.
1: Ja, dat is in de middag. Je bent om 9 uur thuis. Wat zei je? Ik betaal?
0: Ja, maar John misschien 50-50. Nee, maar ik wil haar zo gaan. Weet je wat het is? Kijk, ik vind haar gewoon... Zij heeft een geweldige band. Ze gaat ervoor staan. Bam. Gewoon spelen. Geen gelul. Zingen als een malle. Dat is gewoon muziek, man.
1: Ja, heerlijk.
0: Zo moet het zijn. En zij is een van de weinigen die dat nog gewoon zo doet. Geen gelul. Muziek maken. Echt, kom op, kom hier lekker vrijdagmiddag spelen, Anouk.
1: Ja.
0: Dus, nou goed. Ik hoop dat dit een goede oproep was voor Anouk. En ja, dus als je nog kaarten moet verkopen. Maar ja, ik ben bang dat dat ook niet zo is. Het gaat natuurlijk gewoon weer uitverkopen. Het helpt allemaal niet, maar goed.

0: Dit is de 90's en Zero's Top 538.
1: 19.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.

0: met Roos. Zo, 150 rozen kocht hij in die tijd nog dat. Maar het is tegenwoordig onbetaalbaar. Toen kon dat natuurlijk nog. Maar tegenwoordig zou hij denk ik zeggen, nou, misschien is één roos wel net zo romantisch. Zou je
1: tegenwoordig
0: zeggen.
1: Sta je rood.
0: Ja, dat is, dat is het meer inderdaad, ja. Oké, we gaan door zometeen hoor.
2: Zometeen in de 90's en Zero's top 538.
0: Oh, die is mooi.

0: 538.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
16: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
17: Alle verf super voordelig.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
23: FOMAR! Voordeelmarkt! FOMAR!
0: thuisbatterij,
12: einde salderingsregeling,
13: terugleverkosten,
23: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
26: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
25: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
27: Ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: 538 Nieuws.
30: 4 uur.
31: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Eurocross verwacht dat de eerste gewonde Nederlanders van het busongeluk in Zwitserland het ziekenhuis vanmiddag nog kunnen verlaten. Het gaat om slachtoffers met onder meer kneuzingen en breuken. De gewonden liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden en op de plek van het ongeluk staan kaarsen. Premier Jette belooft optimisme in plaats van gesomber in de troonrede van volgende week. De nadruk zal volgens hem liggen op de grote opgave waar het land voor staat. Hij heeft daarbij hulp nodig van de oppositie. Jette zei eerder al die tegemoet te komen in de plannen voor volgend jaar. De politie wil voetbalclubs helpen om vuurwerk uit de stadions te houden. Er moet volgens de vuurwerkchef ook worden gecontroleerd of het in het stadion ligt opgeslagen. Mocht er toch met vuurwerk worden gegooid, dan is het voortaan meteen over en uit. Dan wordt er niet meer gevoetbald en kan iedereen naar huis, zegt de justitieminister. En netbeheerders zijn blij dat het eenvoudiger wordt om het stroomnet uit te breiden. Het kabinet schrapt sommige procedures of maakt ze eenvoudiger. En dat is goed, want we hebben haast, zeggen de netbeheerders. Dan kunnen er weer nieuwe woningen worden gebouwd en de bedrijven zijn er ook blij mee. Het weer vandaag maar heel af en toe wat zon. Morgen is het vaak droog, terwijl het zondag vaak regent bij 20 graden.
32: Dan de files van dit moment. 45 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A1 Apeldoorn Amersfoort. Voor Barneveld liggen voorwerpen op de weg. Daardoor bijna 40 minuten vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer. Voor de Schinkelbrug ook ruim 40 minuten. En de A73 Nijmegen Maasbracht staat vast voor de Maasbrug en levert de vertraging op van ruim een half uur.
33: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
34: Kippie.
35: Nog 309.000.
36: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
37: 7 stuurlijk.
36: Alcantara bekleding.
38: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
39: Kijk eens, gevonden.
38: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
40: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterij. Show. Morgen om 8 uur op 6.
41: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
42: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
29: De 538 Stemmenjacht.
43: Dit is de stem uit koffer 1.
44: Heel slecht.
43: Weet jij al wie het is?
29: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
43: Druk op de knop in de 538-app.

0: 60 kilo gereden. Ongeveer, denk ik. Toch?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Ze spelen toch nog?
1: Ze spelen nog steeds, ja, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Goed, ze houden vol. Guns N' Roses in The Night Is A Zero's. Top 538 op 18. Met November Rain, die we in september ook hebben. Kijk maar naar buiten. Maar het schijnt beter te worden. Welkom mensen, de laatste twee uur op weg naar de nummer 1. Richting het weekend ook, aan het eind van week 37. Allemaal op weg naar huis door de vrijdagmiddagspits. Kobus, heb je nog wat uit de Zero's of uit de
1: Zero's is misschien wel leuk.
0: Zero's, ja.
1: Zullen we naar, helemaal misschien wel actueel, afgelopen week heeft Apple natuurlijk de nieuwe iPhone gepresenteerd.
0: Ja, ja, hoeveel is dat alweer?
1: Dat is de 18. iPhone 18.
0: Is dat die, die opgevouwen kan worden?
1: Ja, ja, de Duo. Duo heet die.
0: Oh, de Duo.
1: De Duo. En het begint geloof ik, als ik het goed heb, bij €2300. Maar
0: Welkom mensen, de laatste twee uur op weg naar de nummer 1. Richting het weekend ook, aan het eind van week 37. Allemaal op weg naar huis door de vrijdagmiddagspits. Kobus, heb je nog wat uit de Zero's of uit de
1: Zero's is misschien wel leuk.
0: De Zero's, ja.
1: Zullen we naar helemaal...

0: En dat klonk als volgt.
1: Today, we're introducing three revolutionary products of this class. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod. A phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device.
0: Oh, het is allemaal in één.
1: Juist. We are calling it.
0: Ja, kwartje vier wat laat.
1: iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone.
2: Ja. Toen kon je hem nog niet kopen in Nederland trouwens, want dan moest hij gejailbreakt worden of wat dan ook. Maar uiteindelijk kostte die telefoon toen ze dus zeg maar rond de $600.
0: Oké.
2: Okay. Dus tijden veranderen natuurlijk,
0: ja,
2: prijzen maar ook.
0: Het ding is niet meer weg te denken, hè? En sowieso de smartphone natuurlijk niet meer. Ik bedoel, ja, en nu wordt hij opvouwbaar, want eerst was de trend natuurlijk dat ze steeds groter werden en groter.
2: Ja.
0: Nou, op een gegeven moment konden ze niet meer in je broekzak ook natuurlijk.
2: Maar deze nu wel, hè? Die is
0: ja,
2: wel,
0: omdat je hem kan opvouwen.
2: Ja,
0: ja, 4000 of 2400 euro voor een... Ja, waar gaat het over, man?
2: Ja, maar goed, je kan er wel alles mee natuurlijk.
0: Ja, maar dan kan je met deze die je nu hebt toch ook?
2: Ja, maar over 2-3 jaar misschien niet meer.
0: Nee, maar dat is, steeds weer, het is weer een nieuwe camera, weer 3 pixels extra. Dat je denkt, ja, moet ik ermee, weet je wel. En, ja, met nog weer nieuwe lenzen. En het erg is natuurlijk... Kijk, al die verbeterde camera's, die nieuwe lenzen... die zijn er natuurlijk allemaal al lang.
2: Ja.
0: Weet je, maar doen we eerst met stapjes... Ja, gewoon doen we
2: maar natuurlijk dat helemaal uitgemolken.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar wat een marketing is dit geworden, hè? Die, ja, ik bedoel, ja, ik denk... Zouden de meeste mensen een iPhone hebben, of zouden we...
2: Ja, ik denk meer Samsung's, denk ik.
0: Ja, ja, Samsung, ik weet, dacht ook iPhone. Ja, ik weet ook niet ergens...
2: Best wel prijzig
0: natuurlijk. Zoeken we even uit. Mensen, ja. De cijfers worden even erbij gehaald. Maar ja, zolang is die er dus alweer, de iPhone. Dit was Steve Jobs.

vandaag dus geen reguliere aflevering van Evers & Co. Volgende week weer wel. Maar nu de lijst, de 90s en Zero's. Op weg naar de nummer 1 hoor je dit uur onder andere nog Britney Spears. Too Unlimited komt eraan.

Cresip, I would stay. Blijft een mooi liedje. 16 in de lijst. Ja, we zijn een beetje aan het staartje van de lijst gekomen. Nog 15 te gaan. Ik zat even te kijken. Het zijn bijna allemaal liedjes met. En dat is altijd wat leuk. En dat hebben natuurlijk best wel heel veel liedjes in de lijst. Maar dat je zo'n iconisch begin hebt aan zo'n liedje. Dat je meteen, bam, bij die eerste noot dit. Hè? Dat je denkt, te gek, Jody Benal. En nummer 15, dames en heren. Britney Spears is hier.

0: Britney Spears.
1: De 90's en Zero's top 538.
0: En Hit Me Baby One More Time op 15 in de lijst. Waar wij zometeen nog Tour Limited tegenkomen. Ook Linkin Park en Coolio. Die komen eraan zometeen. Dit is 538 met de 90's en Zero's top 538 op weg naar de nummer 1. En zometeen Henk met het belangrijkste nieuws van vandaag.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000.
9: Potverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Wat
6: een geld.
8: 15.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: business.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
6: Doe het lekker zelf,
5: dat zeg ik.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Goedemiddag, dit is 538. Vannacht en vanavond koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen krijgen we een mix zon en wolken. Zondag is het grijs en regenachtig, dus daar moeten we nu nog maar even niet aan denken. Dan de files, Kobus.
9: Ja, 42 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op dit moment op de A1 Apeldoorn Amersfoort. Voor Hoevelaken liggen voorwerpen op de weg, daardoor een uur vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk, bijna 50 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Malden, een vertraging van een half uur.
8: Het is 3:05. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
10: Goedemiddag, de doorsnee Nederlander gaat komend jaar in koopkracht toch ietsjes op achteruit, blijkt uit gelekte Prinsjesdagplannen. Voor het repareren van de koopkracht trekt het kabinet 1,5 miljard uit, maar dat kan niet voorkomen dat we toch moeten inleveren. De grootste middeltjes zijn voor de hardwerkende Nederlanders. Vuurwerk hoort volgens de politie niet thuis in het voetbalstadion en daarom gaan ze clubs helpen. Bijvoorbeeld door vooraf te controleren of het er al ligt. Wordt er toch nog iets afgestoken, dan kan iedereen voortaan meteen naar huis. En een paar dagen na de begrafenis van de Noorse koning Harald is zijn zus Astrid overleden. Ze is volgens het paleis vredig ingeslapen. Eergisteren was ze nog bij de uitvaart van de koning in Oslo. Prinses Astrid was 94 jaar.
8: Juist. Wel zo mooi, hè? De hardwerkende Nederlanders.
10: Ja, dat was de slogan van de VVD, toch?
8: Ja, dat wordt altijd zo, dat wordt zo vaak gebruikt. De hardwerkende Nederlanders. Ja, er wordt, bedoel, er is dus ook een hele groep niet hardwerkende Nederlanders.
10: Ja,
8: wat doen we daar dan mee?
10: Nou ja, op een gegeven moment een programmaatje maken.
8: Ja, maar dat, ja, snap je, dat is, ja precies. Ja,
10: vrijdag.
8: Eén keer in de week een programma maken. Dat zijn er niet hardwerkende Nederlanders.
10: Ja, toch.
8: Nou goed, Henk, ja, dan de andere dingetjes van
10: afgelopen week. Dingetjes, nou, noem het maar andere dingetjes. Een lul verdient meer.
8: Pardon?
10: Ja, dat staat op een groot billboard langs de A2 bij Vianen. En daar is burgemeester Sjors Freulich nogal not amused over.
8: Sjors Freulich, ja, burgemeester natuurlijk.
10: Ja, die burgemeester natuurlijk daar. Het bedrijf achter de billboard wil meer openheid over lonen en salarissen. Alles goed en wel, zegt Freulich. Call me een fatsoensrakker. Maar we doen ons best om onze kinderen geen scheldwoorden te leren. En dan krijg je dit en dat helpt ook niet echt.
8: Nee, dat is ook wel weer zo. Daar heeft Sjors natuurlijk wel een punt. De voormalig Magic Friend.
9: Ja, als klas van de week in de krant dat de kinderen zo slecht kunnen lezen. Dus die...
8: Nou, maakt niks uit. Nee, precies. Natuurlijk, voordat ze echt weten wat er staat.
10: Ja, dat is
8: nee, maar oké. Okay. Maar Sjors die is er een beetje bezorgd.
10: Die is, ja, die is er niet blij mee.
8: Ja, maar wat is het voor een billboard dan?
9: Nou, het is geen billboard. Er staat gewoon een lul verdient meer. Dus het gaat over het feit dat mannen meer verdienen dan vrouwen.
8: Ja, maar waar staat het dan?
9: Hoe bedoel je, waar staat het? Bij de A2, bij Vianen.
8: Ja, op een billboard.
10: Ja, zo'n groot ding langs de weg.
8: Maar wat is het, ik snap niet helemaal, wie heeft dat daar neergezet?
9: Ja, dat komt
8: van wie is het?
9: Ja, dat weet ik niet, maar
10: het is een van de consortium dat een campagne is begonnen. Ja. Om meer te bespreken over de lonen.
8: Over de lonen?
10: En de salarisachterstanden van vrouwen inderdaad, onder andere.
8: Ja.
10: Ja,
8: een lul verdient meer.
10: Ja.
8: Nee, ik moet me daar even in verdiepen, denk ik.
10: Of niet.
8: Dat is ook, ja.
10: Ja, het gaat niet echt lekker. Oh, inderdaad, met de leesvaardigheid van onze jongeren. Van de 15-jarigen kan 40% niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En straks natuurlijk niet in de maatschappij. Alleen Griekse pubers scoren nog slechter op dit gebied. En verder blijkt dat meiden wel iets beter in lezen zijn dan jongens.
8: Maar hoe kan dat nou? Want ik bedoel... Als je mensen 10 jaar geleden, 20 jaar geleden kon leren lezen, dan kan dat toch nu ook?
9: Ja, maar het is tegenwoordig allemaal wel wat anders. Hè. We hebben natuurlijk ook veel mensen die in de taal niet echt helemaal machtig zijn. Dus dat moet allemaal, gaat allemaal wat trager. En dat is, ja, ja, heeft het ook mee te maken. Hè.
8: Ja, ja, okay.
10: Een soort zwakste schakel, zeg jij.
9: Ja, ja, nou ja, ja. Nou ja, goed. De klas moet zich daar ook op aanpassen.
8: Ja, taal, zeker. Ja, precies. Ja. Ja.
10: En de Amsterdam City Swim heeft deze week een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgeleverd.
8: Oh, lekker.
10: Maar liefst 3300 deelnemers zwommen 2 kilometer lang door de Amsterdamse grachten.
8: Door de Amsterdam. Moet dat dan, hè? Zij zijn eigenlijk, ja. Ja.
10: We werken te lang samen, denk ik.
8: Ja, dat is ook zo. Ja,
10: dat is, maar goed, het geld gaat naar onderzoek naar de slopende spier- en zenuwziekte ALS.
8: Ja.
10: Hartstikke goed natuurlijk, zeker, dat die mensen dat gedaan hebben.
8: Goed, Henk.
10: Ja,
8: goed, dit was een afrondend bericht, was dit.
10: Je
8: hoort niet bij de hardwerkende Nederlander, als ik het zo zeg.
10: Nee, wil je er nog een?
8: Ja, ja, ik vind het leuk. Ik zeg
10: er nog een. Ja, de stad Breda, even een onderzoek. De stad Breda, waar wij altijd natuurlijk op Koningsdag staan.
8: Ja, Breda.
10: Scoort goed op een wereldranglijst van meest groene steden.
8: Oh.
10: De Brabanders staan op plekje nummer 2, vlak achter het Amerikaanse Twempa. Gekeken werd naar de straatbeelden en hoeveel groene voetganger vanaf de stoep daadwerkelijk ziet. Amsterdam staat toch nog altijd 16e. Ruim wel onder Frankfurt en Genève. Dus groene steden
8: natuurlijk.
10: Londen staat onderaan.
8: Juist. Goed, ja, dat Amsterdam nogal groen kleurt, dat wisten we zo langzamerhand wel natuurlijk. Hè. Dat is bekend.
10: Politiek bedoel je?
8: Dat zeg ik. Ja. Mooi, dat was hem, Henk.
10: Ja.
8: Tot zover. We gaan door met de lijst, mensen.
0: De 90's en Zero's tot 538.
8: Jazeker, we zijn aangekomen op nummer 14. To Unlimited.
0: 538. 14.

0: Pastime Paradise heette het toen Stevie het uitbracht. Coolio maakte een Gangsta's Paradise van. En Stevie komt naar Nederland, hè?
1: Ja. Volgende oktober.
0: Oktober ja. Komt hij naar Nederland. Stevie Wonder, 76 inmiddels, maar still going. Still going. Stevie Wonder, dus we gaan het zien, mensen. Oké, we zijn toegekomen aan
2: 11.
0: Op weg naar de nummer 1 in deze lijst. Dit is David Guetta.

0: 538.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Jongens, eten.
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
14: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
15: Het gaat online dus helemaal los.
14: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: 538 Nieuws.
7: 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het kabinet blijft slecht in geheimen bewaren voor Prinsjesdag, want ook vandaag lekt er alweer van alles uit, zoals de koopkrachtcijfers. En daaruit blijkt dat we volgend jaar toch iets minder te besteden hebben. Voor de meeste mensen is het 0,1% minder. In de gelekte stukken staat ook een oproep van het minderheidskabinet aan partijen om samen te werken. De landsadvocaat is positief over de stikstofplannen van het kabinet. Als die werken en iedereen zich netjes aan de regels houdt, dan kunnen er weer voorzichtig vergunningen worden afgegeven om te bouwen. En het is ook beter voor de natuur. Boeren zijn er nog steeds niet blij mee, want zij mogen dan minder dieren hebben. Een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam doet aangifte tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Die viel in een debat de agent aan om bepaalde berichten op haar socials. Die zouden volgens Faber niet neutraal zijn. Dat ging de agent te ver. Ze noemde het smaad en laster. Politiebond is er ook boos over, vooral dat de agent bij naam wordt genoemd. En op verschillende plekken in Amerika worden de aanslagen van 9-11 herdacht. Precies 25 jaar geleden. In New York hebben nabestaanden de namen van bijna 3000 dodelijke slachtoffers voorgelezen. Dat is zonder president Trump, want die is bij een andere herdenking. Het weer vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer zon. En dan is het 19 tot 22 graden.
9: En dan de files, Kobus.
10: Ja, 44 stuks in totaal nog. En de drie met de meeste vertraging komen we op dit moment tegen op de A2 Den Bosch. Utrecht voor Zaltbommel, een half uur. A4 Amsterdam Den Haag voor het Prins Klausplein. Staat een auto met pech, daardoor bijna 40 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen Maasbracht, ook een auto met pech. En daardoor een vertraging van een half uur.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
13: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
14: Ja, geweldig, hè?
13: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
14: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
13: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
14: Aan tafel!
12: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
15: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
19: De
7: 538, Stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 1.
20: Heel slecht.
19: Weet jij al wie het is?
7: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
19: Druk op de knop in de 538-app.

0: Coldplay op 538 en Fix You. Zo, goedemiddag. Hartelijk welkom bij het laatste uur van de 90's and Zero's Top 538. Tot 6 uur op weg naar de nummer 1. Spannend, hè?
1: Ben benieuwd.
0: Alleen maar knallers nu. Ja, het is een hele lijst natuurlijk. Maar ja, dit zijn nou er nu nog 8 allerbeste.
1: Ja, en normaal kunnen mensen zien wat er aankomt en zo. Maar dat zien ze nu ook op de socials niet. Want die top 10 hebben we geheim gehouden.
0: Ja, ja, precies. En voor de mensen die kijken. Maar dit, er zijn ook mensen die luisteren natuurlijk nog.
1: Oh, op
0: de
1: radio. Is dat zo?
0: Dat, ja, heel ouderwets. Maar die zijn er wel, hoor. Dus... Kobus, ja, we hebben het over de Zero's en de 90's. Jij hebt toch even wat dingen nog uitgezocht. Ja. Heb je nog wat leuke...
1: Nou, even bijvoorbeeld van jullie weten, welk geluid is dit? Komt-ie.
0: Ja, is iets met een computer volgens mij.
1: Ja, opstartscherm van... Windows.
0: Windows.
1: Windows.
0: Ja.
1: 2000.
0: Oh, 2000.
1: Ja, ik denk
0: 2000, ja.
1: Wat is dit?
0: Nou, niet goed voor morgen in ieder geval.
1: Nee. Dat was het opstartgeluid van de klaptelefoon van Motorola. Van
0: 2000. Oh, de klaptelefoon. De
1: klaptelefoon.
0: Met zo'n onderkantje wat je dan, waar je in kon praten, zeg maar.
1: Waar je in kon praten.
0: Ja, precies. Ja, tegenwoordig, we zijn het, hebben het net al even over gehad. Er komt er een telefoon uit die je helemaal... Ja, die is er natuurlijk al. Ja. Maar met de iPhone kan dat straks ook, hè?
1: Ja, de 18 de Max Duo, zo heet die.
0: Ja.
1: We gaan even naar 2009. Toen was het nog leuk om naar het NOS-journaal te kijken. Helemaal. Als Eva Jinek het presenteerde en niet weet dat de camera
0: al... Doe je een
2: knop meer open of juist niet?
3: Uh-oh. Mother of God. Ik heb nog zo'n oranje pak voor als je langs de snelweg werkt. Het is helemaal ingepakt. Zoiets? Nee. Het was mijn innerlijke moraal, die boobies. Nee, even kijken, maar dan, anders zie je niks van het topje. Ja, yeah, if you have it, flaunt it. En dan krijg ik weer mijn moeder. Ik zie je borsten!
0: Oh mijn god, sorry Eva dat dit nog een keer moest.
1: Maar ja, nee, we zitten natuurlijk in de Zero's.
0: Nee, dus we hebben nu een aanleiding om het eindelijk een keer weer te kunnen... Ja, dit is destijds wel talk of the town op dat moment.
1: Absoluut, echt.
0: Voor Eva. Maar goed, gelukkig hebben ze daarna nog heel veel goede dingen gedaan. Dus je hoeft er niet de rest van de leven aan herinnerd te worden, zullen we maar zeggen. Maar zo af en toe is dat natuurlijk best grappig.
1: Wil je nog iets?
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk.
1: Ik heb een leuke tune van een spel. En ik wil weten of jullie weten welk spel het is.
0: Ja, vind ik leuk.
1: Het was voor de PlayStation 2, was het.
0: Oh god.
1: Gaan we naar 2004.
0: Ja. Pac-Man. Enige wat ik ken.
1: Ik zie Max, onze collega, zie je knikken. Die kent het, denk ik.
0: Maar dat is een generatie-dingetje. Hoe oud ben je, Max?
4: 29.
0: Dat zeg ik. Ja, we hebben hele jonge collega's.
1: Maar zeg het maar, Max.
4: Dit is GTA, toch?
1: Grand Theft Auto, ja. San Andreas.
0: Oh, GTA. Wat GTA. Ja, ik had gedacht, nou, er zijn wel een nieuw pilletje. Maar het is Grand Theft Auto's. Ja,
4: zeker.
0: Ja,
1: okay. Nou, dan gaan we nog even naar 6 mei 2002. Dat was het overlijden van Pim Fortuyn, natuurlijk.
0: Ja.
1: 90 dagen voor zijn dood was hij te gast bij Jensen. Toen vertelde hij dit.
5: Wat ik af en toe in de brievenbus krijgt, dus aan bedreigingen en zo, daar word je niet vrolijk van. En de Nederlandse regering, en dat vind ik dus een bloody shame, helpt mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. En als mij straks wat gebeurt, ik ben blij dat je mij die gelegenheid geeft, als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken in de zin van, ja, ik heb die aanslag niet gepleegd. Je hebt het klimaat mee gecreëerd. En dat moet stoppen.
1: 90 dagen voor zijn dood.
0: 90 dagen voor zijn dood, ja. Pittige uitspraak nogal.
1: Zo, absoluut.
0: Ja. Goed, mensen, we gaan door met de lijst. Het is kwart over vijf. We gaan ook richting het weekend. We zijn op nummer 8 aangekomen. En als je dat een beetje mooi wil doen, dan doe je dat op deze manier.
6: 8.
0: Zeg ik.
6: Get on the floor.

0: Britney Spears,
1: dus
0: Bon Jovi.
1: Dus als je Max Martin gaat bekijken, die staat echt heel vaak in de lijst.
0: Zo, absoluut, ja.
1: Goed, hebben we niet losgeteld. Maar de Backstreet Boys stonden er ook wel een paar keer in.
0: 8 keer in totaal.
1: Zo, dit was wel, dit waren wel hun jaren, de 90s en de Zero's.
0: Geweldig.
1: Ja. Goed, de 90s en Zero's op weg naar de nummer 1. We hadden het al even over iconische intro's. We hebben er nog één op nummer
2: 6.
1: Ja hoor, luister maar.

0: weet niet op welke zangles hij dit geleerd heeft. Maar... lekker hoor. Nummer 6 in de lijst, AC/DC. Thunderstruck. Mag nog even de genadeklap. Vriendelijk bedankt. Zo, nieuws van de dag zometeen om 6 uur.
1: Ja.
0: Aangesloten is Pim CD. Pim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo.
1: Nou.
0: Lekkere lijsten is dit, hè? Of zit je niet te luisteren?
1: Nou, dit was even lekker, AC/DC.
0: Oh, ja. Ja,
1: ik ben met andere lijstjes bezig. Oh, namelijk de koopkrachtlijstjes. Want die zijn zojuist uitgelekt via de Telegraaf.
0: Ja, er lekt altijd gelukkig wel wat uit.
1: Er lekt altijd van alles uit. Vraag me niet hoe. Maar heel veel Nederlanders gaan erop achteruit.
0: Ja, dat
1: volgend jaar.
0: Hebben wij gehoord. Ja, dat,
1: ja. Dus ik geloof dat gepensioneerden die gaan erop vooruit. En mensen met een lage inkomen gaan er iets vooruit. Maar heel veel Nederlanders gaan er dus niet op vooruit.
0: Je weet het ook. Kijk, want als stel dat de benzineprijzen omlaag gaan, dan gaat iedereen dat merken.
1: Ja, dat wel, ja. Maar die zitten nu op 2,70 ongeveer.
0: Nu.
1: Ja. Ja, we gaan in ieder geval hel en verdoemenis spreken bij je.
0: Ja, ik probeer even iets positieve draai aan te geven. Nou, maar dat is denk ik niet, gaat niet meer helemaal lukken met de plannen.
1: We hebben Martin Visser te gast. Hè, en dat is een econoom van het huis. En die gaat dat allemaal duiden. Ook die liefdesbrief die er naar buiten is gebracht door het kabinet om oppositiepartijen te verleiden. Ligt op straat inmiddels. Henk Vermeer hebben we daarover in de uitzending contact mee.
0: Oh, nou, wat vindt Henk Vermeer ervan?
1: Oh, hey. Ging er nou napraten?
0: Henk Vermeer daar wat over gezegd, maar ik wil er wel graag in maar over.
1: Nou, hij wilde in principe. Ik had hier geen tijd om in de uitzending te komen. Maar ik heb zijn vrouw een gratis jaarabonnement op de Telegraaf aangeboden. Dus toen zei hij, dan doe ik het wel. Dus dat betreft, ja. Nou, bied ik dan een jaarabonnement op de Telegraaf aan. Maar een Goudse islamitische school, die probeert kinderen te lokken met, wat denk je?
2: Fatbikes.
1: Een gratis fatbike.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja, echt waar.
0: Dat wist jij.
2: Ja, dat wist ik.
0: Oh ja, precies.
1: Dus moet je voorstellen dat de politie in Gouda dus bezig is om fatbikes uit het straatbeeld te krijgen in die islamitische school. Die geeft je of een gratis laptop of een fatbike.
0: Maar ik vind het sowieso, ik weet niet of dat ergens anders ook gebeurt, voor welke school dan ook. Maar dat je een school, van welke, met welke achtergrond
1: dan ook.
0: Ja,
1: daar gaat het verder niet om.
0: Nee, dat je kinderen probeert te lokken met iets.
1: Ja, nou ja, je moet toch voldoende leerlingen hebben. Dus
0: ja, maar dat is toch heel raar?
1: Dat is ontzettend raar. Daar gaan we het over hebben.
2: En sterker nog, die school heeft nog niet eens toestemming gekregen om les te geven.
1: Ja, ze geven nu les in een moskee omdat ze nog geen geschikte locatie hebben. Dus Jasmin, onze collega, die ging daar kijken en die hebben we ook aan tafel.
0: Oh ja.
1: Ja, nog meer interessant, Gen Z.
0: Ja.
1: Brekelmans had een interessante uitspraak. Die vond dat de Gen Z'ers minder matcha moesten drinken en harder moesten gaan werken.
0: Gewoon 5 dagen in de week, 40 uur per week.
1: Ja, dat zegt Brekelmans. Ja. En we hebben daar een geanimeerd gesprek over met Filan Eekis, Gen Z'ers, matcha, noem het allemaal maar op.
0: Oké.
1: Okay. Wil je nog meer weten?
0: Ja, heb je nog meer?
1: Nou, Lale Gül is boos op Tim Hofman.
0: Ja, maar
2: dat, wie niet?
1: Ja, nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met die Wout Weghorst, maar dat weten we allemaal. Die dankt natuurlijk God. Toen zei Tim Hofman eerst van ja, God is blijkbaar drukker met Wout Weghorst dan met het leed in Gaza. Maar nu is Tim er weer op teruggekomen.
0: Oppassen,
1: in zijn radioprogramma bij Boos. Dus daar gaan we eens even over praten. Edwin.
0: God, ik zat er net nog aan te denken. Ik weet niet hoe het ervan, maar dat de hele wereld, iedereen de hele dag maar boos op elkaar is en met elkaar in discussie gaat.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik het wel een beetje met je eens
0: ben. Een simpel voorbeeld. Er komt een televisieprogramma.
1: Ja.
0: Dan komt er een recensent, die schrijft daar een stukje over.
1: Ja, die vindt het allemaal
0: helemaal niks. Dan komt er vervolgens een ander televisieprogramma. Ja. Die gaat weer wat zeggen over de recensent. Dan komt er een kant, die gaat weer een stukje schrijven over de recensie van de recensie.
1: Ja.
0: En zo houdt de hele godganse wereld elkaar bezig met discussiëren, het niet met elkaar eens zijn, elkaar Jezus, houd in godsnaam eens mee op, man.
1: Rustig. Ja,
0: is toch
1: dat
0: zo?
1: Zeg jij nou wel, maar ik ben het daar dus helemaal niet mee eens.
0: Maar hij weet niet eens.
1: Nee, maar het is wel zo, is goed je het aanstipt.
0: We zijn alleen maar met elkaar bezig en elkaar de maat te nemen. Ja, hou er eens mee op, man.
1: Maar daarom is het ook belangrijk dat journalisten of programmamakers zoals jij in die gepolariseerde wereld gewoon bij de feiten proberen te blijven.
0: Nou, dat is sowieso belangrijk.
1: Alles proberen te brengen. Dus dat is ook wel een beetje mijn, zo zie ik wel echt als mijn opdracht een beetje.
0: Nou, heel goed. Ga heen met die opdracht. Ja,
1: ik dank God.
0: Ja,
1: heel goed. Nou, dankjewel, jongens.
0: Nee, maar succes zo meteen, hè?
1: Thanks.
0: 6 uur, nieuws van de dag, mensen.
2: Zo.
0: Even een tabletje op. Wat is
2: ik zag daar ideeën van pakken.
0: Ja, ik weet wel. Ja, kom eens. Ik kan soms moe worden van dingen.
1: Ja.
0: En als

0: 538. Bloed, zweet en tranen. Nooit op single uitgekomen, Kobus, hè?
1: Nee, alleen op het album Strijdlustig van Hazes uit 2002.
0: Maar wel een anthem, kunnen we wel zeggen. Op 5 in de 90s en Zero's Stop 538. De laatste vier komen eraan. Wat staat er op nummer 1? Je hoort het zo. En Henk, dan met het belangrijkste nieuws natuurlijk.

0: Affordable Deals bij Bol.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuurlijk.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
19: Het gaat online dus helemaal los.
18: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker... Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: de 538. Vanavond en vannacht koelt het hard af. Nou ja, hard 12 graden wordt het. Morgen mix van zon en wolken. Zondag grijs en regenachtig. Dan de files voor dit moment.
3: 32 stuks in totaal nog. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A4. Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. 40 minuten vertraging. A58 Eindhoven-Tilburg voor de brug over het Wilhelminakanaal. Ruim 20 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Kuik staat een auto met pech en daardoor een vertraging van ruim 40 minuten.
0: Er is 7 minuten over 6:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
12: Goedemiddag. Bijna iedereen heeft volgend jaar ietsje minder te besteden. Gemiddeld 0,1% blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Gepensioneerden en de laagste inkomens krijgen nog wel een klein plusje. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon in Washington de aanslagen van 11 september herdacht. 25 jaar na 9/11 wordt de wereld nooit meer hetzelfde, zei hij. En een Noorse violist heeft sorry gezegd omdat het alarm van zijn telefoon woensdag klonk tijdens de minuut stilte voor de overleden koning Harald.
0: Oh nee.
12: De violist zegt dat hij zijn mobieltje op vliegtuigstand had gezet op zich, maar hij was vergeten dat er ook nog een alarm stond ingesteld.
0: Oh ja.
12: Hij gebruikt medicijnen en om die niet te vergeten dat hij die om precies 1 uur moet innemen.
0: Oh, dat had hij een goede reden.
12: Heeft hij standaard een alarm staan?
0: Ja, heerlijk, lekker zo.
12: Wat is er erger, hè?
0: Nou, inderdaad. Dan klinkt zo'n telefoon nog, als je dit hoort. Ja, dit is wel les 1.
12: Ja.
0: Maar dat is inderdaad wel een ding, ja. Dat je telefoon nog ergens aanstaat op zo'n precair moment, dat is natuurlijk...
12: Precies op dat moment ook, daar is die minuut stil.
0: Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Andere dingetjes.
12: Niet gek opstaan te kijken.
0: Ja.
12: Als je ze over pakweg 2 jaar ziet vliegen, vliegende auto's.
0: Oh.
12: Een Nederlands bedrijf kreeg deze week toestemming om ze te gaan maken. Ze kunnen handig zijn natuurlijk voor bijvoorbeeld hulpdiensten als ze snel ergens naartoe moeten.
0: Nou, inderdaad,
12: Het idee van een vliegende auto is trouwens niet bepaald nieuw. Al in 1842,
0: oh, toen al.
12: Kobus en ik weten het nog heel goed.
0: We waren erbij.
12: Vroegen 2 uitvinders er een patent voor aan.
0: Dan zijn ze er nog vrij laat mee als ik heel eerlijk ben.
12: Ja.
0: Toen al patent aangevraagd.
12: Toen al, hè.
0: Ik weet niet wat ze in de tussentijd gedaan hebben, maar...
14: Maar het wordt wel een dingetje, hoor.
0: Wat?
14: Die vliegende auto's.
0: Wordt dat een dingetje?
14: Ja, maar ze hebben een landingsbaan nodig sowieso. Dus het is niet als een helikopter dat die opstijgt. Dus je moet echt wel een aanloopje nemen.
0: Oh, je moet een aanloop nemen, ja.
14: Ja, en je moet een brevet hebben.
12: Ja, dat lijkt me wel, ja.
14: Dus, en er zullen regels gaan komen, denk ik.
0: Maar als ik dit zo hoor, dan moet je gewoon piloot worden, toch? Want klinkt mij als een vliegtuig.
14: Ja, klopt. Het schijnt wel heel makkelijk te vliegen te zijn. Hebben.
0: Een auto?
14: Ja, deze auto, de Palfi. Ja.
0: De Palfi?
14: De Palfi, zo heet
0: het. Oké, vliegende auto's.
12: Deze week werden strengere kledingregels bekend voor leerlingen op een VMBO-school in Gouda.
0: Ja.
12: De pubers mogen geen trainingspak, joggingbroek of voetbalshirt meer aan hebben in de klas.
0: Oh.
12: Naar eigen zeggen zijn ze de eerste school die dit soort kleding verbiedt. Kinderen die zich er niet aan houden, krijgen tot de herfstvakantie alleen nog een waarschuwing.
0: Oh.
12: Daarna volgt er een gesprek met de ouders.
0: Maar dan moet je eigenlijk naar een schooltenue toe, toch?
14: Bijna wel, hè?
0: Want wat is dan wel goed en wat niet? En wie bepaalt dat en waarom?
12: Ja, nee, dat kan wel dan.
0: Wat?
12: Wat ik aan heb. Een net hemmetje, dat kan
0: ja,
12: wel.
0: Ja, een hemmetje natuurlijk, ja. Maar ik vind, ik snap wel een beetje wat ze bedoelen, maar toch is het een beetje van, wie bepaalt dat en waar ligt dan de grens?
12: Ja.
14: Ja, ik ben helemaal met je eens.
0: Dat is lastig, hoor.
14: Ja, dat is lastig. Sommige landen doen ze dat. Hebben ze toch in Engeland bijvoorbeeld?
0: Ja, een schoolkostuum. Ja. Dan krijg je hier denk ik nooit meer er doorheen. Maar dat is natuurlijk wel, dan is iedereen gelijk.
12: Ja. Nog even een onderzoekje.
0: Nou, Henk, daar sla ik niet af natuurlijk.
12: Een gemiddelde Nederlander staat 9 minuten onder de douche. Meestal iedere dag. Blijkt het onderzoek.
0: Heerlijk.
12: Heerlijk ook, ja. Geadviseerd wordt om niet te lang te douchen. En dan ook nog niet al te warm. Want dat zou slecht zijn voor je huid. Dan droogt die uit natuurlijk, hè.
0: Ja, dat...
12: Wat ook blijkt is dat bijna de helft zijn lakens toch zeker een paar keer per maand in de wasmachine stopt.
0: Ja.
12: Hartstikke goed natuurlijk. Terwijl 34% vindt dat het bed wekelijks verschoond moet worden.
0: Oh, dat vind ik lekker, zo'n schoon bed. Dat is zo lekker.
12: Och, man, daar kan ik nu ook zo naar verlangen, hoor.
0: Ja, dat, nou, je mag zo. Je bent zo'n
12: half uurtje ongeveer.
0: Toch een kwartiertje volhouden.
12: En bij handdoeken valt op dat 35% zijn handdoek 5 keer of vaker gebruikt.
0: Oh nee, dat
12: voordat
0: echt...
12: hij in de was gaat.
0: Echt waar? 5 keer?
12: Verschrikkelijk, hè?
0: Oh, dat vind ik wel erg veel, hoor.
12: Ja. 16% gooit hem al na 1 douchebeurt in de wasmand. Ja, dat vind ik ook.
0: Dat doe ik ook wel. Weg ermee, hoor.
12: Ja.
0: Dus, want je gooit hem ook vaak even op de grond, omdat je anders natte voeten hebt natuurlijk. Omdat je op je bek, gaat, zeg maar, als je uit de douche komt. Dat is ook altijd glad.
12: Ja.
0: Dus, oké. Nee, dit was wel even een leuke afsluiter.
12: Ja, informatief ook, hè?
0: Nou, absoluut. Daar is de violist toch even lekker mensen inzetten. We moeten door.
24: De 90s en Zero's tot 538.
0: Ja, met de absolute finale nu op 4. Gigi D'Agostino.
25: 538. 4.

0: in de 90s en Zero's top 538. Op 3 met Angels. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Spannend mensen, wat staat er op nummer 1? Wat heb je nog gemist? Dat is de vraag. Eerst maar even 2 dan.
1: Nou ja, je bent er nou toch?
0: Ook niet misselijk.
2: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: kruisje erdoor, die hebben we gehad. Nummer 2, Eminem. 90's and
1: Zeros. Top 538.
0: Ja, Lose Yourself op nummer 2. Wat een week was dit, jongens.
2: Jongen, heerlijk.
0: Heerlijk. Ja. Wat een lekkere lijst. Dat is ook de reactie die we van veel mensen krijgen. Ja, het is gewoon ontzettend veel goede muziek gemaakt. In de 90's, in de Zeros. Daarvoor ook, maar daar waren we nu niet mee bezig.
2: Nee, dat klopt.
0: En nog steeds. En daarom luister je hopelijk naar 538. Want die liedjes komen hier dag in, dag uit voorbij. Maar goed, de lijst is de lijst. Rest ons nog de nummer 1 natuurlijk.
2: Ja, haar, die bouwmeester, die weet het.
0: Die weet het al?
2: Ja, die weet het al.
0: Wat is de nummer 1 dan volgens haar?
2: Volgens Arnie is het Paul Elstak.
0: Zeg Arnie dat?
2: Ja.
0: Potverdorie. Arnie mag niet meer meedoen, want we zijn toe aan de nummer 1. En ze had gelijk. Hier is hij, de allerlaatste van de lijst. De nummer

0: Sky. Wat een knaller is dit. En ja, wat een periode tekent die ook. Hè? Deze wat een herinneringen. Heel veel mensen aan dit liedje van Paul Elstak. De nummer 1 dus, Rainbow in the Sky. Dit was hem, de 90's and Zero's top 538. Zometeen Bas en Dylan. Wij zijn de volgende week weer met een reguliere Evers & Co. Ik zeg goed weekend. Tot volgende week.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Sokken, la, boeken. Billy. Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.

0: van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
5: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl.

0: Niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... FOMAR!

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Er worden steeds meer Prinsjesdagplannen bekend. Zo staat er bijvoorbeeld in dat alcohol duurder wordt en dat de ouderenkorting omlaag gaat. Ook voor een bosje bloemen ga je volgend jaar meer betalen. In België zijn 5 mensen mogelijk besmet met het West-Nijl-virus. Ze zijn erop getest omdat ze op plekken zijn geweest waar eerder vogels en paarden besmet waren. In Nederland zijn tot nu toe 18 besmettingen geteld en zijn er 3 mensen overleden aan het virus. Er is ruim 4 miljard euro nodig om het rampgebied in Nepal te herstellen, dat zegt het land zelf. Eind vorige maand waren er grote overstromingen waarbij meer dan 1400 mensen om het leven kwamen en er is van alles verwoest. En bedrijven mogen vanaf 1 juli 2030 geen papieren facturen meer sturen. Alles moet nu digitaal. De aanleiding is een richtlijn van de EU. Het moet het makkelijker maken om fraude op te sporen. Ik heb het weer nog voor je. Alleen in het oosten kan het vanavond nog regenen. Morgen begint de dag grijs, maar 's middags breekt de zon door. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Dan een verkeer, de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A27 tussen Breda en Gorkum bij de Keizersveerbrug, 29 minuten. A29 tussen Bergen-op-Zoom en Rotterdam bij de Haringvlietbrug, 38 minuten. En op de A73 in de richting van Maasbracht bij Kuik, 38 minuten. Flitsers, check de Flitsmeister.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
8: Kippie.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
9: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
1: De 538 stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 1.
11: Heel slecht.
10: Weet jij al wie het is?
1: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
10: Druk op de knop in de 538-app.
12: Bas en Dylan.
3: Zijn we met een gloednieuwe weekendshow. Ja, kijk eens eventjes op dat klokje.
11: Ja, daar staat inderdaad weekend.

0: waarom zeg ik nou ook weekendshow? Ik zeg altijd vrijdagavondshow.
1: Ja, dus, ja, het is, nou ja, in de basis is het weekend. Tenminste, ja. Nou ja, er zijn nog 22 vertragingen. Dus velen zijn nog niet thuis.
0: Nee.
1: Dus wij zijn er om je te vergezellen. Zeker. Het is de vrijdagavondshow. Die trappen we traditiegetrouw af met Chris Deluxe. En bij Chris Deluxe is het recept eigenlijk elke week hetzelfde. Je kan je verzoekjes aanvragen. Doe dat via de app van 538. En doe dat met een spraakmemootje. Vinden we extra leuk. En je mag bij Chris echt alles aanvragen.
0: Zeker.
1: Het is een soort, soort gekkenfestijn
0: eigenlijk.
1: Bonanza,
0: zou je kunnen zeggen.
1: Bonanza.
0: Het maakt echt niet uit. Ik kan echt alles.
1: Bonanza, verrukt, het foute uur. Dat is alles door elkaar.
0: jij kwam vorige week.
1: Nou ja,
0: met een soort, met een suggestie.
1: Hij kwam binnen.
0: Ja.
1: En dat hebben we meegenomen naar volgende week. Want ik vind het stiekem toch wel leuk.
2: Hey Chris, ik heb de hele dag al de vlam in de pijp in mijn hoofd. Van Henk Wijngaard. Een echte gouden ouwe. Zou je voor me willen draaien? Dankjewel.
0: Ja, dan moeten we wel even checken bij Chris of dat ook kan. Kan dat, Chris? Is dat...
3: Het is gemeengoed, toch? Van,
1: tuurlijk.
0: Vind je dat zelf ook leuk?
3: We moeten er even doorheen doen.
4: 538 Weekend Mix. Chris Deluxe.

0: Op het moment dat het radioprogramma luisteren, dan gaan ze zometeen een nummer voorbij horen komen. Binnen nu een enkele momenten waar hun nekharen recht overeind van gaan staan. Omdat wij hadden vroeger een cd'tje in de auto zitten van cartoons. Ja. En Witch Doctor, die is aangevraagd via de Apple 538. En die wilde ik dan, als we naar de camping in Drenthe gingen, de hele tijd aan.
1: Oh, ja.
0: dus dat is zeg maar zo'n soort trauma. Een soort PTSS hebben mijn ouders opgelopen van die cd.
1: Ja, dat hebben mijn ouders met Witje, mijn duifje.

0: 538, het is de vrijdagavondshow. Bas en Dylan en Chris Deluxe, die staat hier live alles aan elkaar te mixen. Drop even een verzoekje in de 538-app, dan gaat de tovenaar aan de slag.
1: Nou, zeker weten. Het is een grootse avond vanavond. Ilse de Lange komt langs. Dat is heel leuk. Die is nog nooit bij ons langs geweest ook.
0: Nee.
1: Bij ons programma in ieder geval.
0: Inderdaad, ja.
1: Haar hit uit 2008, So Incredible, gaat weer helemaal viral op TikTok. En ze komt hem hier vanavond live spelen. Verzoekjes voor Chris zijn natuurlijk gewoon nog steeds welkom via de app van 538. Audio-appje vinden we extra leuk. En deze komt van Jort.
2: Goedenavond, ik ben onderweg naar Appelpop en de sfeer zit er al goed in, hoor. Kun je Trompeta van Willy William voor ons draaien om alvast even in de stemming te komen? Dankjewel.
0: Thanks, Jorbe. Geven we door.

0: Grote vraag, maar dat laat ik aan jou en je portemonnee. Zo meteen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Nou, een gevangene heeft in Venlo een telefoon ergens verstopt. Nou, daar had ik het nog nooit bedacht.
2: Oh.
0: Ergens van de zon die schijnt.
1: Ga ik straks vertellen.
2: Oh, even bellen hoor.
3: Yo, Fleming.
2: Hey, Guus, heb je het al gehoord?
3: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
4: Hallo,
3: Snelle hier.
5: Hoi, met Emma.
6: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
7: Volgende week zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hit.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
4: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
6: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost
9: yourself. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: De vrijdagavond van 538.
17: Bas en Dylan.
18: Zijn we met het nieuws van Eva.
19: Ja, agenten in Venlo zijn zich helemaal rotgeschrokken. Ze hadden iemand opgepakt en in een cel gezet. Ik weet niet waarvoor. Maar die wilde even bellen met zijn advocaat. Dus toen kreeg hij een telefoon.
18: Ja.
19: En toen kwamen die agenda. Ik begin echt gek te worden, weet je wat?
18: Dat
19: ik ben zwanger, dat gaat niet goed.
18: Ja.
19: Maar goed, toen kwamen die agenten later die telefoon weer ophalen. En toen zei die meneer, nee, ik kan niet, zit in mijn kont. Toen dachten die agenten, ja, dat zal wel een grapje zijn, haha. Geef nou maar. Bleek niet het geval, had hij echt gedaan. En het vervelende was, hij had hem ook heel diep in de kont gestoken.
18: Oh, heel diep, okay, ja.
19: Dus die is uiteindelijk operatief verwijderd. Waarom hij dit deed? Want hier had je in de basis natuurlijk helemaal niks aan.
18: Nee, maar je kan mij niet vertellen dat agenten niet iets raarders hebben gezien dan dit.
19: Nou, er waren dus allemaal hele agenten die al heel lang het werk deden bij. En die zeiden allemaal, nou, ik maak wel eens gekke dingen mee, maar dit slaat alles.
18: Ja, hoe doe je dat dan ook? Hè? Wat is dat dan?
19: En durf je
20: maar
19: dat?
20: Maar droog ook.
18: Nou ja, dat zal toch niet.
20: Ja, dat moet wel een beetje. Dat moet wel een
18: het is ook gevaarlijk, denk ik hoor.
19: Weet je wat ik trouwens hoorde van de zomer? Dat gingen er mensen naar een festival en dan mocht je geen drank in glazen plessen mee naar binnen nemen.
18: Nee.
19: En toen had iemand het dus helemaal zo in zijn kont gestoken.
18: Ja, maar dat moeten we even afraden, mensen.
19: Ja, nee, dat ga ik bij deze ook af. Het is gelukkig bij diegene goed afgelopen, maar glas in je... Nou ja,
20: ik kan
19: gewoon met mijn hoofd er niet bij, dan zou je...
20: Ik weet
19: dan
20: niet.
19: Denk je nee, toch,
18: als je hoofd er ook nog bij moest, dan zou het helemaal niet
20: Ik weet nog, de ken je van vroeger nog One Man, One Jar?
18: Oh, ja.
20: Ja, ja, ja, die had een hele serie aan dingen. Two Girls, One Cup.
18: Ja, en, precies. Ja, ja, ja.
20: En, maar je had ook One Man, One Jar. En er was een man en die ging op een glazen pot zitten.
19: Ah, nee, maar je gaat er dan lekker op zitten. Je hoeft er toch niet in?
20: Nou, en die pot die verdwenen heel langzaam richting een plek waar de zon niet schijnt. Ja, excuus als je net lekker aan de dis zit.
18: En ze zeggen op iedere pot past een dekseltje. Nou, dit was wel een heel groot dekseltje.

0: maken.
1: 538, snelle maan en blijven slapen.
2: De avond van 538.
3: Bas en Dylan.
4: Ja, jongens, we zitten hier toch misschien wel met iemand die binnenkort een 500.000 rijker is. Ik zou niet veel willen zeggen, maar ik ben vol vertrouwen.
5: Ja, ja, dat zal eens niet.
1: Het is niet dat jij de stiekem in de onderhandelingen ziet. Dat is bij Radio Duo's wel eens misgegaan.
4: Ja, maar, nee, ik ga de ochtendshow op Sky Radio maken.
1: Jij gaat echt iets bizars doen. Je gaat auditie doen voor Netflix.
4: Ja, dat is het ding. Netflix gaat een special organiseren, of maken. Beat Luke Littler. En Luke Littler is de nummer 1 darter ter wereld. De allerbeste darter. En nou ja, ze gaan amateur darters tegenover hem zetten. En als je 1 leg, 1 potje, weet te winnen van hem, dan krijg je een 500.000 pond. Nou, dat is bijna 600.000 euro.
1: Bizar.
4: En ik had mezelf aangebeld als zijn een soort geintje. En nu heb ik een mail gehad dat ik op auditie mag komen. Ja. In Manchester. En toen dacht ik, ja, dat ga ik allemaal niet doen. Dat vind ik onzin. Ja. En toen ging ik toch even bij mezelf verraden. Maar ik ga het doen.
1: Ja, tuurlijk ga je het doen. Ja, maar dus het is 500.000 euro.
4: Ja, maar ja, ik moet eerst door de auditie komen. En ik denk niet dat ik überhaupt door de auditie kom. Maar goed, dat is een zorg voor later. Dus volgende week zaterdag ga ik erheen. En komende week gaan we in dit programma mij eigenlijk een beetje klaarstomen.
1: Ja, want er moet een hoop gebeuren. Je kan darten. Je hebt dat vroeger veel gedaan. En je hebt zo'n ding in de woonkamer met een okkie. Hoe heet dat?
4: Een okkie.
5: Wat is een okkie dan?
1: Ja, dat is zo'n ding waar je op moet staan. Zo'n mat.
4: Nou, tegenaan. De afstand tot het bord, zeg maar.
1: Dat hangt midden in de woonkamer. Dus dat laat wel zien. De passie is aanwezig. Ja. Maar of het talent ook aanwezig is, dat gaan we dus volgende week zien.
4: Nou ja, inderdaad. Alleen, kijk, het ding is, jullie weten helemaal niks van darten. Je hoorde het al. Eva, die weet niet wat een okkie is. Nee. Als ik zeg een leg 501, dan denk ik
1: bij jezelf aan dat liedje van Bilal Wahib.
5: Ja,
1: dus
5: en die 5, benen, ja. En dan zetten we die 501.
4: Kijk, en volgende week gaan we ook nog helemaal. Ik moet ook nog een dart shirt en zo. Dat heb ik ook allemaal niet. Dus dat moet je aan bij die casting. Ja. Dat is moeilijk. Dus dan gaan we volgende week komen we er allemaal op terug. Maar, zeg maar, er moet natuurlijk wel bij jullie een soort basiskennis darten zijn.
1: Ja.
4: Dus ik wil jullie een klein dingetje meegeven. Een stukje huiswerk voor het weekend.
1: Huiswerk.
4: Dat we dan komende maandag om 9:50 in onze reguliere avondshow, dat we dan even een korte cursus doen. Maar die cursus wordt dan door jullie gegeven. Jullie een spreekbeurt voor.
1: We weten niks. Hè? Ik heb Michael van Gerwen, omdat ik uit Vlijmen kom.
4: Ja,
1: dat
4: Café Den Braai.
1: Dat hij in Den Braai altijd oefende.
4: Oké, maar jullie moeten gewoon even een spreekbeurt van een minuutje, 2 minuutjes. Even darts voor dummies. En dan
1: mag je ChatGPT gebruiken?
4: Natuurlijk, je mag alles gebruiken. Oh. Maar dat even alle luisteraars bij zijn.
1: Ja?
4: En dat jullie even bij zijn. En dat we een mooie basis hebben om mij naar die 6 ton te krijgen. Want die ga ik natuurlijk met 3 vingers in mijn neus pakken.
5: Delen wij dan mee in de winst?
1: Ja, precies, als jij gaat winnen, dan willen we wel. We willen iets.
4: Ik moet zeggen, er gaat nog kansspelbelasting af. Er blijft er heel weinig over.
1: Maar dan geven we. Als je dat wint, geven we een feest voor luisteraars. Met luisteraars.
4: Ja. Van dat geld?
1: Ja, maar gewoon.
4: Daar moeten we er even over nadenken.
1: Dat kan er wel vanaf, toch? Even een leuk feestje.
4: Even,
1: voor 20k kun je een leuk feestje geven, hoor.
4: Ja, even kijken, hoor.

0: 538, Stella Lefty en Boston. Het is de vrijdagavondshow met hoog bezoek zometeen.
1: Ja, ze zei zelf ook, ik weet niet wat me overkomt. Het is echt ongelooflijk, het gaat weer helemaal viral. So incredible van Ilse de Lange en ze is zometeen hier.
2: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: Bijbo.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: 538 Nieuws.
20: 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er liggen nog zeker 10 mensen in het ziekenhuis na het ongeluk met een Nederlandse touringbus gisteren in Zwitserland. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk kwamen ook 5 mensen om het leven. De coalitie is het nog steeds niet eens over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3. Volgens minister Heijnen komt dat doordat de oppositie er van mening over verschilt, waardoor er niet genoeg draagvlak is. Ze trekken er daarom een half jaar extra voor uit, staat in de troonrede. In New York is een tijdelijk monument onthuld voor de slachtoffers van 9/11. In Bryant Park staan nu bijna 3000 lege stoelen. Die staan voor alle mensen die om het leven zijn gekomen bij de aanslagen op de Twin Towers. Die zijn vandaag 25 jaar geleden. En een Amerikaanse jongen van 15 heeft dagen overleefd op een omgeslagen boot in de Beringzee tussen Rusland en Amerika. Hij was er aan het vissen met zijn broer en zijn neef toen ze in de problemen kwamen en zij overleefden dat niet. Dat de jongen het wel heeft overleefd is een wonder. Het is er namelijk hartstikke koud.
0: Ik heb het weer nog voor je. Alleen in het oosten kan het vanavond nog regenen. Morgen begint de dag nog grijs, maar 's middags breekt de zon door. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het 538 nieuws.
20: Dan de drie grootste vertragingen. Eentje op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Rottepolderplein, 8 minuten. A16 in de richting van Ridderkerk op de hoofdrijbaan 10. En op de A16 in de richting van Breda bij Feyenoord, 15 minuten. Auto met pech staat daar. De flitsers check je in de Flitsmeister app.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
26: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
27: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
28: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
29: De 538 stemmenjacht.
30: Dit is de stem uit koffer 1.
31: Heel slecht.
30: Weet jij al wie het is?
29: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
30: Druk op de knop in de 538-app.
32: Bas en Dylan.
20: Zijn we. Met zometeen hoog bezoek in de studio.
33: Iels de Looijen
20: is hier. Ja.

0: 538, je hoorde Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Het is de vrijdagavondshow met in de studio Ilse de Lange. Ja.
0: Wat leuk. We zitten inmiddels een tijdje op die vrijdagavond, maar we zaten ons net toch af te vragen, waarom ben je er nog nooit geweest? Maar het is de eerste keer bij ons.
3: Ik ben er nu.
0: Ja, is al, leuk.
3: It's all good.
4: Je moest er een viral queen voor worden.
3: Ja, volgens mij ook.
0: Ja, want dat is er aan de hand. So Incredible is al, wat is het, 18 jaar oud?
3: Ja.
0: En het begint weer helemaal een soort van, nou ja, niet een soort van, het is opnieuw een hit.
3: Ongelooflijk.
0: Ja, dat is hoe het kan gaan in 2026.
3: Ik kan niet bevatten hoe snel dat gaat.
0: Maar even eerlijk. Kijk, we zien dit overal opploppen en zo. Nou, je hebt een hoop successen gehad. Is dit iets wat je dan nog wat doet? Of is het dan ook gewoon weer zo van, nou ja, wel leuk?
3: Nee, dat is het nooit.
0: Nee?
3: Nee, het is nooit van, oh, nou, oké, of zo. Nee, niet. Nee. Maar daarvoor werk je gewoon ook te hard, weet je wel. Ah, ja. En dan ben je te... Passie, weet je wel, mijn muziek is passie voor mij. En daar ben je gewoon altijd mee bezig. En alleen wat nieuw is, is hoe dit nu dan gaat, weet je wel. Toen het de eerste keer een hit was, was het natuurlijk een heel andere tijd. Ja. Dus dan ben je overal, ben je heel druk. En nu heb ik het gevoel van, ik moet van alles doen, maar dat hoeft niet.
2: Het doet zijn eigen ding. Ja. Je hoeft het niet te promoten.
3: En dat is heel apart.
0: Er zijn gewoon een paar mensen die hebben er een filmpje van gemaakt. Toen gingen nog meer mensen er een filmpje mee maken.
3: Ja, ja,
0: en dan kom je gewoon weer bij een nieuwe doelgroep. Mensen die het liedje misschien dan wel van de radio kennen, maar nooit echt actief hebben geluisterd. Want toen waren ze 4 of zo.
3: Ja, precies. En ik dacht wel, de laatste paar shows die we deden zo in het land, dacht ik wel, oh, dat is grappig, wat leuk. Een soort van een stel jonge gasten daar voor de bühne, die zingen dat mee. Toen dacht ik al wel een beetje van, oh, huh? En toen, nu denk ik, dat is toen al waarschijnlijk ook, had het daar misschien al mee te maken. Ja. Want dus de afgelopen weken hebben we best wel veel gespeeld. Dus ja, ik denk dan maar dat daarmee... En ik hoop dat dat meer wordt, want dat zou ik superleuk vinden. Ja, als iedereen die nu dat liedje heeft omarmd, ook gewoon live komt kijken. En dat ik jullie ze ook zie, zeg maar.
0: Ja. We hadden het laatst met Snelle over de hele liedjes die je dan jaren geleden hebt uitgebracht. En dat je dat dan gaat terugluisteren. En bij hem dingetjes die hij dan echt zo met vrienden heeft geproduceerd. En doet hij nog steeds wel. Maar ja, die productiekwaliteit wordt beter. En als hij dan die oude dingen terughoort, kan hij zich ook een beetje cringen zo als hij zijn eigen teksten hoort. Oh, dit is 18 jaar geleden. Ja. Heb je ook dat soort dingen? Of vind je dit nog steeds een banger?
3: Nee, ik vind dit nog steeds wel, ja, zelf persoonlijk best wel, ja, tof.
0: Ja,
3: maar
0: ik was gewoon benieuwd.
3: Nee, er zijn wel dingen die dan nog iets ouder zijn, waarop ik gewoon hoor dat mijn stem nog minder ontwikkeld is, bijvoorbeeld. Dan denk ik, oh, hoor ik nog echt zo'n meisje.
4: Welke nummers zijn dat dan?
3: Ja, gewoon van mijn eerste plaat, bijvoorbeeld. En dan zit ik ook nog wel, dan hoor ik gewoon dat ik ontzettend beïnvloed ben door die 90s country. En dat ik dat ook een beetje probeer na te bootsen en zo. Maar deze, nee, dit was ook echt een soort van heel nieuw ding op dat moment. Ik had The Great Escape gemaakt. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik echt single succes had. Best wel laat al in mijn carrière. En toen kwam So Incredible. En dat was gewoon, ja, dat is na World of Hurt mijn debuut, denk ik, mijn meest succesvolle plaat geworden. En ik wilde iets met country en ook die banjo's en fiddles, maar dan met beats. En toen kwam ik in Zweden terecht en het was één grote samensmelting van alles en nog wat, maar daardoor heel fris. En ik vind het nog steeds, ik luister nog steeds graag naar. Ja,
0: ja, wat goed. Ja, echt top. Ja, dit is zeg maar, als wij een radioprogramma van 2,5 jaar geleden terugluisteren, dan willen we al met vorken in onze oren trekken.
3: Ik heb misschien... daar ook wel met andere dingen. Noem eens wat. Kleding, kapsel, wat zeg ik nou weer?
4: Heb jij je haar zo raar gehad dan?
3: Permanentje.
0: Ja.
3: Dat ging meteen typen. Ik zie het al.
2: Ze zitten allemaal lekker te googlen meteen.
3: En ineens kort, toen dacht ik, doe het ineens kort. Nou, dat soort dingen. Dat ik denk, waarom?
0: Nou ja, en we gaan hem zo meteen live horen. Ik vind het echt fantastisch.

0: De vrijdagavond van 538. Nog steeds in de studio Ilse de Lange. Jij gaat zometeen So Incredible spelen.
1: Dat is
0: weer helemaal een hit na 18 jaar. Ja. Het is natuurlijk eigenlijk nog steeds al die tijd een hit geweest.
2: Ja, maar weer,
0: het is nu op TikTok weer helemaal hot and happening. Het mooie is, je gaat hem spelen in op een manier zoals je hem nog niet eerder hebt gespeeld.
1: Nee, dat klopt, ja. We zijn met een iets kleiner clubpie. En dan is het niet zo dat je gewoon kan denken, oké, wat we met de band spelen, gewoon rechtdoor, dat doen we dan nu ook alleen met minder mensen.
0: Dat kan niet.
1: Dat werkt niet. Dus we hebben wel even gekeken van, oké, hoe zullen we hem dan vandaag eens anders aankleden dan we ooit hebben gedaan. Dus banjo erbij en een traporgeltje.

0: En het is allemaal heel... ik denk dat het wel tof wordt. Ja. Ik ben ook benieuwd om straks terug te horen.
1: Het is toch ook niet heel ongebruikelijk dat artiesten... gewoon zo'n soort track hebben meelopen op de computer. En dat daar dan wat instrumentjes in zitten die je mist in een formatie. Nou, dat gebeurt wel eens, toch?
0: Dat is bijna standaard tegenwoordig. Maar ik vind het toch wel leuk dat bij ons nog alles, heel organic is.
2: Ja, vet. Ja.
1: Goed.
2: Ik ging net een kopje koffie halen. Liep ik even langs de soundcheck. Klinkt top.
1: Ja, dat moet, echt heel leuk. Dat moet wel, want er is dus niks digitaal. Ilse, je bent bezig met een nieuw album.
0: Ja, dat klopt.
1: Sunrise.
0: Ja.
1: Ja. Hoe ver is dat proces? Ja, of is dat allemaal al verstuurd en in kannen en kruiken?
0: Nee, zeker niet. En het mooie is dat het eigenlijk... Ja, nou ja, is het toeval? Wat is het? Maar dat sluit heel erg aan op de vibes wel. Ook van So Incredible. Er zijn echt een aantal songs die ook zo hoopvol en zo empowering zijn als die song. Dat vind ik natuurlijk wel... Heel fijn. Het is echt wel een behoorlijke dosis country wat erin zit. Ja. Ja.
1: Waar haal je die dingetjes dan vandaan? Zeg maar, zijn er dingen in het leven waar je dit op baseert? Waar je inspiratie uit haalt?
0: Ja hoor, alles. Van alles. Gewoon zijn liedjes die gaan over mijn moeder. Liedjes over mijn vader. Van alles over het vallen en weer opstaan. En wat je doet met tegenslagen. En hoe je dingen kan overwinnen. En gewoon een gelukzalig gevoel bezingend. Is ook heel fijn en heel mooi, vind ik.
1: Ja, zeker. En heb je wel eens dat je de krant openslaat? Of even lekker op ad.nl zit te lezen. En dat je denkt, dit onderwerp. Hier moet ik iets mee.
0: Nou, soms een krant kan dat zijn. Maar dat kan ook een film zijn. Of een regeltje wat iemand zegt. En denk, oh, dat is mooi verwoord. Dat ga ik eventjes opschrijven. En dan kan van zo'n heel kleine... Zinsnede kan een hele song geboren worden. Maar heel veel is wel gewoon vanuit eigen ervaringen of in mijn familie dingen die er gebeuren en die dicht bij mij staan.
1: Check je dat ook met ze? Dat je denkt, ik moet
0: naar de hand vaak.
1: Oh, ja.
2: Ja, heel eerlijk. De man van Eva is een boek aan het schrijven. En Eva heeft zich al bemoeid met de inhoud.
3: Ja, hij wil allemaal seksscènes erin. Dat gaan we eens eventjes niet doen.
2: Autobiografisch. Okay.
1: Maar we hebben wel afgesproken, het is nu uit het boek. Maar we hebben wel afgesproken dat we het ooit op de radio gaan voorlezen. Dus dat is...
0: ga jij dan ook je eigen stem voordragen?
3: Ik weet niet wat ik heb gezegd tijdens de seksscène.
0: Een hoorspel.
1: Ja, fantastisch. Je gaat in april 27 ga je langs drie grote podia in Nederland. Daar ga je dan, neem ik aan, dit album...
0: Zeker weten. Ja hoor. Dan gaan heel veel nieuwe liedjes dan voorbij komen. En ook zeker So Incredible. Want het heeft nog nooit eigenlijk... maar dat wil ik zeggen. Het heeft nog nooit de setlijst verlaten sinds dat ik het uit heb gebracht.
2: Ja, dat moet wel. Dat kan niet. Ik denk dat je niet naar buiten komt.
0: Ik geniet ook nog steeds van. Want dat is toch, weet je wel, het publiek heeft mij daar massaal mee omarmd. Ja. Destijds al. En dus het is heerlijk om die verbinding te voelen als je live speelt. Van, oh ja, daar heb je hem. Weet je wel. Ik hou ervan.
1: Ja, goed. Zijn er nog kaartjes voor?
0: Ja, zeker.
1: Super.
0: 013, Martini Plaza en Avas.
1: Waanzinnig. Ga even lekker soundchecken. Gaan we zo meteen horen.
0: Dat het ook ergens naar klinkt, hè. Doei.
1: Ja, precies. Een nooit eerder vertoonde versie van So Incredible. Ik kan niet wachten.

0: 538 Somber and My Body Isn't Ready. Zijn we? Het is de vrijdagavondshow. Je weekend is begonnen. Bas en Dylan en zometeen een nooit eerder vertoonde versie van So Incredible. Ze heeft me wel nieuwsgierig gemaakt met die banjo.
1: Nou, inderdaad, ja. Het wordt een hele mooie versie. Iemand langer zometeen. En het nieuws van Eva.
2: Nou, ook iets wat je nog nooit gehoord hebt. Namelijk een nieuwtje over een Noorse violist. Zijn telefoon ging op een ontzettend lullig moment af. Zo alle details.
3: Luister naar Radio 538.
4: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
3: En je hoeft alleen maar
4: de juiste stem te raden.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: 8 koffers, 8 stemmen.
3: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Doe mee en meld je nu aan.
3: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
7: Zo.
2: Wat een geld.
7: 15.000. Wat verdikken we.
8: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf 702 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
19: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
20: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
21: Kippie.
19: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
21: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: De vrijdagavond van 538. Bas en
0: Dylan. Zijn we zometeen Ilse de Lange live. Hij is momenteel aan het soundchecken. Ik heb het net even gehoord, een stukje. Fantastisch.
27: Incredible.
0: Dat wordt
27: so incredible.
0: So incredible, zou ik willen zeggen. Eerst het nieuws van Eva.
2: Ja, je hebt het denk ik vast wel eens gehad. Dat je telefoon ergens afging op het moment dat je denkt... nou, dat is nou niet zo handig nu. Dat heeft een Noorse violist deze week ook gehad. Op de uitvaart van koning Harold.
0: Oh nee.
2: En nou was het niet zo dat hij gebeld werd... en dat allemaal onhandig was dat hij zijn telefoon aan had laten staan. Hij had hem juist nog op vliegtuigstand gezet. Want hij dacht, ja, daar moet hij niet afgaan. Mm-hmm. Maar hij was vergeten dat hij wel nog steeds... de wekker voor zijn medicijnen aan had staan.
0: Oh, wow.
2: En die ging af. En die is ook zo penetrant. De wekker is bij mij penetranter dan...
0: Zeker.
2: Als de telefoon gewoon afgaat.
0: Maar de telefoon, die hoor je niet. Maar de wekker, die gaat. Die gaat. Je kan hem op niet storen zetten, maar de wekker, die zal gaan.
2: Ja, en ik weet niet hoe het bij deze violist zit... maar ik heb zeg maar mijn wekker... Ik moet er wakker van worden.
0: Ja.
2: Dus echt ook keihard staan.
0: Maar het is, kijk, ik ben een enorme theaterliefhebber. Het theater is zo'n plek waar, er wordt van tevoren altijd gezegd... dames en heren, zet de mobiele telefoon uit. Want het is fucking irritant. Voor spelers, voor andere mensen.
2: Ja, echt wordt uit.
0: Kijk, in tegenstelling tot een film... ja, bij theater zit je dan... je zit echt met z'n allen daarin. En dat is een soort illusie die ook gebroken kan worden. Die film gaat wel door. Maar zo'n voorstelling, ja, dat is gewoon irritant. Die mensen vinden dat ook vervelend. En de wekker is dan gewoon het grootste ding. Want telefoon zetten mensen wel uit op niet storen, whatever. Maar een wekker gaat... check die wekker voordat je die zaal ingaat.
2: Nou hadden wij een tijdje terug hier de perspresentatie van SBS.
0: Ja.
2: Van alle nieuwe programma's die er kwamen. En toen waren ook die mensen van OO Den Haag er. Dat is een reality-serie over mensen in Den Haag. Nou, die hadden daarvoor niet de telefoon uitgezet.
0: Nee?
2: Dus één zo'n vrouw. Ja, ik heb de serie niet gezien. Dus ik weet niet welke het was. Maar haar telefoon ging af. En die nam ook op. Hallo.
0: Oh, ze nam op tijdens de presentatie.
2: Ik ging gewoon bellen tijdens die presentatie.
0: Dat kan toch niet?
2: Zo gaaf.
0: Ja, maar dat is toch heel raar?
2: Nou, ik vond het wel grappig. Dat past wel bij de rol die ze volgens mij in die serie heeft.
0: Ja, nou, misschien is het expres.
2: Nou goed, die violist uit Noorwegen die heeft sorry gezegd... maar die heeft ook gezegd, weet je, koning Harold was best wel een grapjas. Die had er wel om kunnen lachen.
27: Ja, dus dat vind ik altijd zo mooi als mensen dat zeggen. Ja, zo had koning Harold het gewild. Ja.
26: Bas en Dylan.
0: Vrijdagavond show met zo meteen live. Ilse de Lange en eerst Kensington.

0: 538, je hoorde Last Frequencies en Live It All.
1: De 538 Live Stage.
2: Na 18 jaar is het weer een enorme hit. Dankzij TikTok. Het is onvoorstelbaar. Ilse de Lange in de studio. Zijn jullie ready? En nog nooit uitgevoerde...
3: Het is uniek!
2: Een editie van... Ja. So incredible. We hebben het al zo ongelooflijk. Bas is net nog even stiekem ook bij de soundcheck komen luisteren.
0: Fantastisch.
2: We zijn allebei zo enthousiast.
3: Nou, wat leuk, joh.
2: Echt leuk. Je hebt je geweldige band bij. Groot applaus voor Ilse de Lange en So Incredible.
3: 1, 2, 3, 4.

0: De 538 Live Stage.
1: Ah, dit is gewoon... Wat, ja, want het is gewoon een banger. Het blijft gewoon een banger, 18 jaar later. En wat, ja, wat verdient nog een keer een hit?
2: Nou, dank jullie wel.
3: Ja, wat een geweldige uitvoering.
1: Ja,
3: echt te gek. En wat een super band heb je bij. Ja. Jullie blijven ook nog even plakken. Over een half uurtje spelen jullie Miracle, hè, geloof
2: heel
3: ik.
2: Graag.
3: Ja, leuk. Ja.
1: Audioberichtje van Marcel komt binnen.
4: Wat een fantastische zangeres is het toch ook, hè. Ik ben blij dat ik volgend jaar naar de concert toe ga. Hey jongens, fijne uitzending nog. En Ilse, doorgaan.
2: Ja,
1: doorgaan, ze was niet van plan te stoppen.
3: Nee, gelukkig niet.
1: Gewoon nog heel even een vraag, omdat dit nu dan zo op social media zo groot wordt.
2: Ja.
1: En op TikTok ook vooral. Ben je nog een beetje van de TikTok? Zeg maar,
2: nou, ik ben me helemaal aan het onderdompelen.
1: Onderdompelen ben je, ja. Okay. Maar, begrijp je? Maar zeg maar, ja.
2: Nou, eerst helemaal niet. Maar het is een snelle leercurve, zal ik maar zeggen.
1: Oké, dat is perfect. En we spreken je zo weer.
2: Joep.

0: Het is nieuw.
1: Ja, wat leuk.
0: Heel leuk.
1: Nieuwe van Miley Cyrus. Die geen Miley Cyrus meer heet, maar Miley.
0: Is dit een ding?
1: Ik denk het.
0: Of is
2: het volgens
0: alleen...
2: mij heeft ze een beetje fitty met de vader.
1: Oh.
2: En die heet Cyrus van zijn achternaam. Dus misschien heeft... Ik vul dit helemaal zelf in. Dus als het niet waar is, sorry. Maar ik denk... Mensen...
1: Ja, zo werkt het bij shownieuws.
2: Nee. Dat altijd feiten checken.
1: Ja, dat shownieuws. Zo'n Evert, hè, maar roepen.
2: Nee, nee, nee, nee. Doe niet mee.
0: Zometeen spelen we kip of ei. Maak je kans op een 538 prijzenpakket. Wat moet je doen? Het is doodsimpel. Ga even naar 538.nl/kipofei. Of duik in de 538-app en stuur ons een berichtje. En we antwoorden de volgende vraag. Wat was er eerder?
1: Calvé of Remia? Twee sausmerken. Ja. Je kan je antwoord insturen via de app van 538... of op het kopje dagvraag klikken via 538.nl/kipofei. Dus kom maar door app van 538 of 538.nl/kipofei. Antwoord op de vraag, wat was er eerder? Calvé of Remia?
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker

0: / business.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
10: Ja, geweldig, hè?
9: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
10: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
9: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
10: Aan tafel!
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
16: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
17: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
18: 538 Nieuws.
19: 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Je ergste nachtmerrie, zo omschrijft de directeur van de Nederlandse reisorganisatie OAT het busongeluk in Zwitserland van gisteren. Er kwamen daardoor 5 mensen om het leven en 40 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog altijd een raadsel, zegt de directeur. Er waren vanavond honderden mensen bij de uitvaart van de beveiliger die vorige week werd doodgeschoten in Overasselt. Dat melden regionale media. Zijn eigen paard liep ook een stukje mee in de rouwstoet. Voor de uitvaart werd een inzamelingsactie gehouden en die heeft €20.000 opgeleverd. Als je vaak heel hete thee of koffie drinkt, dan heb je een grotere kans op slokdarmkanker. Dat blijkt uit een groot Brits onderzoek onder bijna 1 miljoen mensen. Heet drinken kan het slijmvlies van je slokdarm beschadigen. En als dat vaker gebeurt, dan kan er een voorstadium van kanker ontstaan. En in ons drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, dat zegt de inspectie. Toch hoef je je niet direct zorgen te maken, je kunt het water nog gewoon veilig drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing wel serieus en kijkt hoe ze de hoeveelheid PFAS in het water kunnen verminderen. Ik heb het weer nog voor je. Alleen in het oosten kan het vanavond nog regenen. Morgen begint de dag grijs, maar 's middags breekt de zon door. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dan het verkeer. 3 vertragingen. Eentje op de A1 in de richting van Osnabrück voor de Nederlandse grens. 5 minuten. En op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort bij Hoevelaken. 14 minuten komt er een ongeluk. A12 in de richting van Utrecht bij Wageningen. 5 minuten. En de flitsers, die check je in de Flitsmeister.
18: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
21: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: 538. De 538 stemmenjacht.
24: Dit is de stem uit koffer 1.
25: Heel slecht.
24: Weet jij al wie het is?
23: Speel vanaf maandag mee in de jacht op €100.000.
24: Druk op de knop in de 538-app.
26: Bas en Dylan.
0: Zo meteen de uitslag van kip of ei.
27: Wat was er eerder, Calvé of Remia? Kom maar door via de app.

0: de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag Calvé of Remia.
1: Zeker. Aan de telefoon is Alice.
2: Goedenavond.
1: Ja, hi. Ben jij van een druppie saus? Ben jij van helemaal geen saus? Of ben jij van een hele dikke kloddersaus?
2: Hele dikke kloddersaus.
1: Ja, dan kunnen wij praten hoor. Dan kunnen wij praten.
2: Dus, ja, toch?
1: En dan mayonaise ook, voornamelijk?
2: Ja, mayonaise. Ja, maar mayonaise. Ik dacht aan café ook wel een beetje aan pindakaas.
1: Ik hoef eigenlijk bij mayonaise. Hoef ik, ja, dat klopt. Nee, deze ook. Maar de mayonaise, daar kan je niet genoeg van krijgen. Dat is gewoon.
2: Nee,
1: het water loopt me al in de mond. Bij alleen mayonaise.
0: Nou, ik heb wel liever frietsaus.
1: Ja, tuurlijk niet. Wat is dat? Nee, dat kan je niet
3: veel
1: zeggen.
3: Kruidiger.
1: Kan je veel kruidiger? Ja, maar, ja, die Amerikaanse.
3: Nee.
1: Van
3: de die bedoel ik. Nee. Wat bedoel jij dan?
0: Nee, gewoon sowieso frietsaus. Ik vind mayonaise.
3: Oh, nee, dat is dat magere gedoe.
0: Ja, maar mayonaise vind ik veel te zuur.
3: Jij bent ook gek in de kop
1: wat
3: eigenlijk.
1: Wat is dat, zeg jij? Nou, daar snap ik helemaal niks van. Je bent echt gek. Echt gek.
0: Ja, ik neem hem nooit op een patatje met.
1: Laten we maar snel gaan spelen, want ik word hier heel erg ongelukkig van, merk ik aan mezelf. De vraag is dus, wat was er eerder, Calvé of Remia? En wij duiken even de geschiedenis in. En laten we dan eens beginnen met Calvé, bekend van pindakaas. Maar ook van sausen natuurlijk. Het merk begon ooit als een oliefabriek in Delft, waar ze vooral plantaardige oliën maakten. Later kwam daar steeds meer saus bij kijken. Calvé was trouwens het eerste merk in Nederland dat saus verkocht in een plastic knijpfles.
0: Oh. Zo.
1: Dan Remia. Het bedrijf begon ooit met het maken van margarine. Maar ging later steeds meer sausen maken. Vanuit Den Dolder kwamen er allerlei soorten bij. Van mayonaise tot frietsaus. En die frietsaus dat is ooit door Remia zelf bedacht. Dat is een soort magere mayonaise.
0: Ja, ja. Heerlijk.
1: Ja, is. Heerlijk. Maar de vraag is...
0: Remia frietsaus, daar kan je me mee doodgooien. Dat meen ik echt.
1: Doe ik Calvé mayonaise.
0: Oké. Okay.
1: Ja, vertel. Wat was er eerder? Calvé of Remia?
2: Ik denk Calvé.
0: Vullen we dat in en dan
2: is
0: dit
2: een balans. Gokje.
0: Oh, dat is een gokje. Nou ja, goed. Dan gaan we kijken
2: of het...
0: De lekkerste. Maar ja, hij is ook de oudste. Calvé komt uit 1893. En Remia uit...
1: Uit.
0: 1925, dus Calvé was eerder!
1: Ja, hey, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Dat betekent dat jij van ons krijgt het 538 prijzenpakket.
2: Nou, super.
1: Dat is zeer exclusief, dat prijzenpakket.
2: Goed bezig, hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Zo exclusief dat Alejandro hem ook krijgt. Is onze online winnaar. Die heeft gespeeld via 538.nl/kippofei. En daar kun je de hele dag kippofei spelen. Dus doe daar je voordeel mee.
4: Wees wel.

0: Damiano David en Talk to Me.
1: De 538 Live Stage.
2: In de Live Stage nog steeds Ilse de Lange met haar band. Ilse, zeg maar, we hebben een half uurtje geleden So Incredible gehad.
3: Ja.
2: En toen zeiden we, een uitvoering zoals die nog nooit is gedaan. Betekent dat dat ook voor deze geldt nu?
3: Ja, dat denk ik eigenlijk wel.
2: Ah, yes! Yes!
0: Die willen wij natuurlijk.
2: We hebben hem! We hebben hem! Nee, echt superleuk dat jullie er zijn. Zijn jullie ready?
3: Ja, helemaal.
2: Ilse de Lange, Miracle.

0: Ilse de Lange.
1: Fantastisch.
0: Goed gegeven. De 538 Live Stage. Het is echt ongelooflijk. Dankjewel dat jullie er waren met z'n allen.
2: Heel graag gedaan.
0: Mogen we even een kleine shout-out voor iedereen?
2: Voor de band, yes, ja. Zeker weten. Martijn, Dave, Bart, JP. Dank jullie wel, jongens.
3: Ja, ik heb denk ik nog nooit van mijn leven hier zijn tegen het meubel aangeleund. En zo met mijn armen over elkaar gewoon echt, drie, vier minuten.
0: Dat je echt even hebt zitten luisteren, zeg maar.
3: Nee, maar van echt van de wereld geweest. Ah, echt heel te gek,
2: dankjewel.
3: Jongen.
2: Dankjewel.
3: Echt heel goed.
0: Super. Volgend jaar in april 013. In Tilburg, Martini Plaza in Groningen, Avonds Live in Amsterdam. Tickets zijn er nog. IlseDeLange.com. Ilse, dankjewel.
2: Dank jullie wel.
4: Luister naar Radio 538.
5: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren?
4: En je hoeft alleen maar
5: de juiste stem te raden.
4: De 538 Stemmenjacht.
5: 8 koffers, 8 stemmen.
4: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Doe mee. Nu aan.
4: Druk nu snel op de knop in de 538-app. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
8: Zo.
2: Wat een geld.
8: 15.000. Wat verdikken me.
6: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Mama.
10: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat.
10: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
9: Mama.
12: Kijk nou, je zit naast papa.
10: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Maar... denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
18: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
22: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
23: Nog 309.000.
24: Oké. Okay. Elektrisch en garantie? 7 sturen. Alcantara bekleding.
25: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
26: Kijk eens, gevonden.
25: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
27: Alle Sigma Verf bestel je bij
28: verfwinkel.nl. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
29: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
30: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
31: De vrijdagavond van 538.
32: Bas en Dylan.
0: Met het nieuws van Eva.
33: Ja, Umberto Tan heeft voor het eerst gereageerd op alle commotie over dat hij weer vader wordt. Werd maandag bekend. En daar vonden meteen mensen van alles van. Want ja, hij is 60.
0: Ja.
33: Hij heeft natuurlijk al eerder een gezin gehad met een andere vrouw. Maar nu heeft hij een nieuwe vriendin. Die is een stuk jonger en die had nog wel een kinderwens. Dus nu wordt hij, ja, als hij 61 is straks, weer een keer vader. Nou, in een podcast zegt hij nu, ik ben echt voor alles uitgemaakt. Van viespeuk tot aan opa. Je kan het zo gek niet verzinnen. Hij probeert zich er niet te veel van aan te trekken, zegt hij. Maar hij vraagt zich wel af, waar maakt iedereen zich nou zo druk om? Als ik dat toch wil.
3: Ik vind dat sowieso. Kijk, als jij een vriendin hebt en je bent hartstikke gelukkig en jij hebt een kinder of zij heeft nog een kinderwens. En, ja. En je denkt bij jezelf van, oh, nou, lijkt me eigenlijk ook nog steeds wel leuk. Ja, dan kan dat toch prima. Kijk, heel veel mensen zeggen dan, ja, je denkt niet over na dat, nou, zo'n kind misschien maar 20 jaar krijgt met zijn of haar vader.
33: Dus, denkt er niet over na, maar wie zegt dat hij daar niet over nagedacht heeft? Daar zullen zij vast gesprekken over gehad hebben.
0: Ik zat dus even lekker met een bakje Bugles op de bank naar Buzz te kijken op Net 5. En daar ging het daar uitgebreid over.
33: Oh.
0: En ja, goed, ik hoorde daar al die meningen aan. En toen dacht ik wel, kijk, en nu ga ik gewoon bijdragen aan datzelfde. Ga ik het zelf doen, ga ik ook een mening geven.
33: Ja.
0: Maar ik vind dat je er best wel gewoon ook kritisch over mag zijn openbaar, toch? Waarom niet? Iedereen.
3: Maar hoezo moet je kritisch zijn? Ja, laat kijk, die man lekker zijn ding doen, joh.
0: In basis,
3: als hij dat wil.
0: Het is iedereen zijn keuze. Maar een man van 60 die aan een kind begint.
3: Ja, dus.
0: Dat mag. Moet hij allemaal zelf weten. Maar je mag toch wel kritisch bedenken. Oké, maar dan is dat kind straks 20. En dan, weet je wel, dat is. Je hebt gewoon echt een zwaar bejaarde pa. Ja, daar mag je toch wel wat van vinden.
3: Nou ja, ja, goed. Over 5 jaar gaat hij lekker met de fut. En dan. Dan kan je 15 jaar kan je elke dag genieten. Ik denk dat Humberto in misschien de 20 of de 30 jaar. Ja, ik gun hem de 40 jaar. Die hij krijgt met zijn kind straks. Is hij denk ik vaker thuis dan de gemiddelde vader. Die gewoon van 9 tot 5 moet werken.
33: Ja, joh. En als je zeg maar 20 bent en je vader is 80. Ja, is het misschien ouder dan de andere. Maar het is wel, je bent al wel een volwassen meid of jongen dan.
0: Joh, maar ik vind zelf dat hij het zelf moet weten.
33: Okay.
0: Alleen, het ding is dat we. Ja, we moeten ook niet te raar opkijken dat Nederland een mening heeft, toch? Als een man van 60 een kind krijgt en hij heeft zo'n publieke functie. Ja, nou ja, dan kun je rekenen op dit soort gouden hoer, toch?
3: Ja, kijk, in dit programma is gestoeld op meningen, maar zeg maar, waarom moeten we hier een mening over vormen?
0: Nou, omdat het een publiek figuur is. En dan is het toch logisch dat dat vol.
3: Sommige zaken boeien toch gewoon niet. Zeg maar, we zijn nu ook weer deze discussie aan het voeren. Ja. Maar sommige dingen boeien toch. Zeg maar, je hoeft toch helemaal geen mee. Kijk, Donnie Roelvink. Die zegt dat zijn vrouw niet naar een mannelijke personal trainer gaat. Zeg maar, dat is een soort publiek debat. Daarvan kan je zeggen van, oh ja, hier kunnen we een mening over vormen. Vinden we stom of daar zijn we het mee eens. Maar of Humberto Tan een kind krijgt, dat gaat ons helemaal geen ene reet aan.
0: Nou ja, waarom moeten we daar krijgen? Dus dit heeft inderdaad geen enkel effect. Maar je kan je wel afvragen, is het handig? Ja, blijkbaar vinden veel mensen ook van niet.
3: Ja, nou, ja. Dan moeten zij lekker weten met hun treurige leven. Laat die man
33: doen zij het niet
3: doen.
33: Op hun 60ste.
3: Dat is wel lekker anders. Ja,
0: ja maar is er niks in jou wat zegt... Ja, ik had het jammer gevonden als mijn pa op dit punt in mijn leven... zeg maar 102 was geweest.
3: Tuurlijk. Nou. Tuurlijk. Ja, je hoopt zo lang mogelijk van je vader te kunnen genieten. En van je moeder overigens ook. In de meeste gevallen. Maar ja goed. Kijk... Het ideaalbeeld is misschien anders, maar ik vind het feit dat we de hele tijd discussies moeten voeren over dingen die ons geen leed aangaat. Ja. Omdat hij toevallig een baan heeft uitgekozen waar hij met zijn kop op tv is. Maar het gaat helemaal niet uit, man.
0: Nee, dat doet je ook wel. Ik hoor dat je helemaal emotioneel wordt.
3: Ja, nee, ik heb te veel gezopen gisteren.
0: Waar komt dit sentimentele ineens helemaal vandaan?

0: 538, je hoorde Morgan Wallen, What I Want. Heb je er eentje, Eve?
1: Ik heb een paar woorden voor je.
2: De avond van 538.
3: Bas en Dylan.
1: Groot hart. Flinke dosis energie. Gek op knuffelen. Heb ik jouw aandacht, of niet?
0: Ja, zeker weten. Het gaat niet over Dylan Boet, denk ik zomaar.
1: Nou, het zou ook over Dylan Boet kunnen gaan. Maar het gaat in dit geval over Shiva of Shiva. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En dat is een huskyhond van 6 jaar. Een dame. En die is naast heel leuk ook nog heel knap.
0: Nou ja, nou hebben we denk ik...
1: Ja.
0: Nou hebben we de aandacht van iedereen. We zoeken een huisje voor een beestje. En daar, dit beestje zoekt naar een huisje.
1: Ja, een knappe leuke hond. Wie wil dat nou niet? En zo'n huskyhond, die is natuurlijk sowieso heel knap. Maar wat wil deze nou hebben? Die heeft 1 blauw en 1 bruin oog.
0: Wat,
1: en dat maakt het toch wel een eyecatcher. Heeft ze geen last van, dat is gewoon hoe het is. Dus je hoeft niet bang te zijn dat ze er allemaal narigheid van krijgt. En zij zoekt inderdaad een baasje, en niet zomaar een baasje, een actief baasje. Die ook wel een beetje ervaring heeft met het huskyras. En die het niet vervelend vindt dat een vrouw nogal een fijnproever is. In de zin van, ze wil niet 2 dagen op rij hetzelfde eten.
0: Oké. Dus, ja, daar kun je denk ik nog wel mee leven. Het is, ja, heel eerlijk, er komt wel eens een dier voorbij waarvan je denkt, oké, dan moet je, dat is heel veel mitsen en maren en ja. Haken en ogen. Maar hier valt het wel mee. Het is vooral dus een fijnproever.
1: Ja. En je moet gewoon, dus kijk, zo'n rashond, dat vraagt toch altijd wel de ervaring. Dus dat is denk ik een beetje de mits en de maar. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon een leuk, gezellig beest. Kan ook samen met andere honden, maar niet zomaar alle honden. Dus dat is dan even de vraag. Maar ja, ik denk, je bent eigenlijk gek als je plek hebt en je offert hem niet op als Shiva.
0: Ja, het is wel, ja, ik heb de foto gezien. Het is, ja, het is een heel lief beest.
4: Maar het is sowieso, man, die Siberische huskies. Dat zijn echt de allermooiste honden die er zijn.
0: Ja, dat
4: echt, echt de allermooiste.
1: En deze... ik denk, als je als man vrijgezel bent en je gaat met Shiva even rondlopen, dan komen de dametjes wel op
0: zijn
1: af.
0: Het moet wel, ja, dat moet niet de intentie zijn. Je moet er ook echt goed voor kunnen zorgen.
1: Mooie bijkomstigheid.
0: Maar goed, met z'n tweeën is het wel beter en makkelijker voor husky Shiva te zorgen natuurlijk.
4: Ja, dat is wel waar.
1: Zo,
4: ja,
1: is het.
0: Zullen we een fotootje even delen?
1: Laten we dat doen.
0: 538 Avondshow, zo heten we op Instagram. Check het daar eventjes en bekijk de stories. En ja, we zeggen dit iedere week, maar deze week wil ik je echt op het hart drukken. Ga even kijken. Dus pak je telefoon er nu even bij. Dan ga je eventjes naar Instagram. En dan typ je in 538 Avondshow. Druk je meteen even volgen. En dan kijk je in de stories en daar zie je Shiva. Ja, wat een prachtbeest.
1: Ja.
0: Het moet toch lukken om hier zo snel mogelijk een huisje voor te vinden.
4: Ja, het mooie is dat jij zegt, ja, hij heeft een blauw en een... Een blauw en een bruin oog. Maar zeg maar, het is echt een blauw en een bruin oog. Maar het had echt niet blauwer gekund.
0: En niet bruiner gekund.
1: Bruin als poep en blauw als de lucht.

0: Je dat gevoel.
1: Heb je dat?
0: Wat dan?
1: Echt dat je zo ongelooflijk veel zin hebt in de weekendmix.
0: Oh ja.
2: Oh, maar dat heb ik iedere week.
1: Ja,
0: precies. Maar er zijn wel eens van die dagen bij. Dan wordt hij door iemand anders gepresenteerd. En dan denk ik, ja, de weekendmix is altijd leuk. Maar hij is nu gewoon gepresenteerd door Jordi Warnes. En dan kan hij bij mij niet stuk.
1: Zeker. Zometeen de 538 weekendmix. Tot die tijd. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Even uitzitten nog.

0: Lieve vuurwerken, .nl.
1: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: De hits van 538. Overal in Nederland.
9: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
8: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
9: Check voor alle info en boekingen 538.nl/ontour.
10: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
11: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
19: Ja, geweldig.
18: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
19: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
18: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
19: Aan tafel!
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
22: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
22: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. glashelder.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: 538 Nieuws.
17: 9 uur.
23: Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arriva voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel. De hond is naar een asiel gebracht. En in een bos in de Franse Bourgogne is deze week ruim 60 kilo post gevonden. De brieven en folders moesten deze zomer in 5 dorpen bezorgd worden door een vakantiekracht. Het Franse postbedrijf heeft aangifte gedaan en de post alsnog bezorgd. Sommige brieven waren ruim een maand te laat. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
24: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
25: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
26: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
25: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
27: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
28: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
27: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: 538 Stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 1.
9: Heel slecht.
8: Weet jij al wie het is?

Sorry Papi, Hordy in de 50 Weekendmix, Topic en Becky G. En als je hiervan houdt, dan weet ik zeker dat je morgenavond vanaf 9 uur ook 3 uur lang staat te dansen tijdens 50 Dance Department. Armin van Buuren hoor je dan iedere week. En nu, Teddy Swims, hier is Mr. Know-It-All.

Jonas Blue en Malief samen met The Edge of Desire. En ga je lekker op je vrijdagavond. Wij hier in de studio wel, we staan te dansen en te springen. Op de weekendmix een uur lang de beste 538 hits voor je op een rij. Lucas en Steve met All I Know. Nu op 538.

Swedish House Mafia en Wait So Long. De vrijdagavond is los bij deze 538 met Lucas en Steve vanavond nog met een eigen radioshow. Je hoort ook Martin Garrix en Sunri James en Ryan Marciano. Kortom, laat je radio op 538. Nu Calvin Harris.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist. Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: Zo.
12: Oh, wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
16: Milner.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
16: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
19: Jongens, eten.
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up-bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
1: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Zijn we klaar?
1: QuickFit en weer verder.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
23: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
24: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
25: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
26: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky bij elke 15 euro aan boodschappen.
27: Lekkere van Albert Heijn.
28: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
29: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
30: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
31: Woehoe! De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker!
32: Kippie!
33: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
34: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
35: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: 538 Nieuws.
1: 10 uur.
2: In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde dader gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van BOA's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een BOA in haar gezicht geslagen. Bij de 9/11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. En in de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. In Alkmaar werd het 1-1 tegen Willem II. De wedstrijd begon zonder grote kansen. Pas na een half uur scoorde Jordi Klaasie voor AZ. 10 minuten voor tijd viel de gelijkmaker. AZ blijft ondanks de verspeelde punten nog wel koploper. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.

Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow.

Lidl.nl. Mis niks en sla je slag. Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier. Hallo,

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
8: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
9: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
11: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
20: Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
22: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
23: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
24: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
25: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
26: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
27: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
25: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: 538 Nieuws.
5: 11 uur.
6: Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het nieuws op 538.
4: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 1.
7: Heel slecht. Weet jij...

0: muziek van hem op te zoeken.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey, Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
3: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Allerlaatste week, Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeer.

0: Avondeals bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Here we go!
7: Radio 538.
8: Sorry, Ryan.
9: Welke DJ geeft zijn tracks niet zomaar prijs? Je hoort het naar muziek van Honey Love, Muscle Jefferson. High in the beat.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1% gratis.

0: mag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Erop uit met een camper, in de natuur.
6: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen?
12: Draken temmen in het Verre Oosten?
13: Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
16: Hup, hup, dames!
15: Waaraan alles wordt getwijfeld.
17: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
15: Behalve aan de liefde.
16: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk!
15: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
18: Nog 309.000.
19: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding. En,
21: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
24: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
24: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
26: Oh, en nu niet?
24: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
26: Bueno. Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
24: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi. Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
27: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
28: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
27: Maar die prachtige kleding dan?
28: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
29: 538 Nieuws.
30: 12 uur.
31: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michiel-Gestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000... en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van de rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim 900 miljard dollar. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 1.
2: Heel slecht.
1: Weet jij al wie het is?
0: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Druk op de knop in de 538-app. Lucas en Steve.
3: Yo, welkom bij het nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
5: Dankjewel dat je er wat bij bent. Is maar goed ook, want we hebben natuurlijk weer hele dikke platen van je uitgezocht. De hele week druk mee geweest. Ik ga je zo meteen vertellen wat je ongeveer kunt verwachten. Maar eerst nog de mededeling dat de ticketshow in volle gang is van ons ADE-event. 21 oktober in Eiland, Amsterdam natuurlijk. Mis de tickets niet als je erbij wil zijn. Even checken op onze website in de tourdates en dan wijst het zich vanzelf. Ja, dan wat je het komende uur kunt verwachten. Denk aan een nieuwe Mesto die voor je gaan draaien. Ook nieuwe EVV. We hebben ook nieuwe muziek van onszelf trouwens. Daarover straks meer. We gaan beginnen met Joel Corey Whisper. Gerimixed door een

opgelet in onze Instagram stories, dan heb je weer 3 tracks voorbij zien komen. En horen komen, belangrijker nog, Don Diablo en A$AP Ferg, Plain Jane, Lost Frequencies samen met Mary Froze, Paraíso. En ook Mogwai, EJ3000 en Fatsync, Party Pumpin'. En dat was dan jou om te stemmen. En dat heb je ook gedaan, dankjewel daarvoor. Meeste stemmen voor Lost Frequencies en Mary Froze, Paraíso.

0: Marcus and Steve Radio.
1: 538 Nieuws.
0: 1 uur.
2: In Amsterdam Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in. En een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt. En één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
0: Dit is de stem uit koffer 1.
3: Heel slecht.
0: Weet jij al?